0: Goeienacht. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat 1 persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun opjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Motown Rats. And I don't like Mondays. Laat het nou toch vandaag maandag zijn. En wij terug zijn van vakantie. Dit is Joe. Ze hebben er heel veel zin in. De Koen en Sander Show komt eraan. Het nieuws van 6. Smart Goal.
1: Goedemorgen. Nederlanders overleden. Ze waren aan boord van een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan. De man en vrouw zouden het Hanta-virus hebben opgelopen. Ook een derde opvarende is overleden. Het virus komt van knaagdieren zoals muizen en ratten. Er zijn ook 3 zieken, onder wie 2 bemanningsleden die ons land terug wil gaan halen. Het onderzoek is in volle gang. Amerika wil vandaag beginnen met het bevrijden van schepen die stil liggen in de zeestraat van Hormuz. Zowel Iran als de VS blokkeren de belangrijke zeeroute voor onder meer olie en gas. Bedoeling is om schepen die niks met de Iran-oorlog te maken te hebben, om die te gaan verplaatsen. Iran die zegt dat als Amerika het plan uitvoert, ze zich niet houden aan afspraken rond de vechtpauze. Dan plannen van ons kabinet die voor de Iran-oorlog zijn gemaakt. Dieselrijders gaan de klos zijn. Volgend jaar kan diesel per liter ruim 10 cent duurder worden door extra belastingen, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Voor benzinerijders komt er een nog hardere klap een jaar later, tot 33 cent extra per liter. Maar op Prinsjesdag kan alles nog veranderen. En nagenieten vanmorgen voor voetballers Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Ze zijn met hun club Inter kampioen van Italië geworden. Gelijk spelen tegen Parma was genoeg en Inter won met 2-0. Jor Dumfries bij Sicosport.
2: Tuurlijk weet je dat je eigenlijk aan 1 punt genoeg hebt. Maar ja, je moet het natuurlijk nog wel doen. Je wil winnen. Ik denk dat we vandaag uitstekend gedaan hebben. Weinig hebben weggegeven. Prachtig om weer kampioen te worden.
1: Gefeest worden kan nog niet, want de finale van de beker in Italië komt er nog aan voor Inter. Het weer van Weerplaza. Lokaal dichte mist vanmorgen. Verder een mix van zon en wolken. Soms een bui vandaag en maximaal 21 graden.
3: Dankjewel, Bart. En dan is er verkeersinformatie. Nou ja, er zijn geen vertragingen te melden, maar je hoort het al. Er is wel lokaal dichte mist. En ik weet niet, Sander, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
3: Wat fiets je deze kant op gekomen?
4: Absoluut, in het licht al. Ja,
3: ja, in het licht. Ja.
4: Ja.
3: En heb je last gehad van de mist?
4: Geen zin. Nou ja, in die zin, ik heb jou natuurlijk wel gemist.
3: Ah.
5: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: En zo zijn we er weer over voor een kerstverse ochtendshow. Maandagochtend 4 mei. Lionel Richie zingt All Night Long. Je hoort hem nu.
4: Ciao!

0: alsof we anderhalve maand zijn weg geweest of zo. Ken je dat?
1: Ja, dat ken ik zeker. Moeten we een voorstelrondje doen dan ook?
0: Nou, laten we het even doen.
1: Nou, ik ben Mart Grol. Nee, ik ben Sal Lantega. 49 jaar, ik maak een radioprogramma.
0: Ja. Ja, ik ben Koen Swijnenberg, ik ben 46 jaar.
1: Ja, je bent jarig geweest.
0: Jarig geweest. Ja. Dank voor alle felicitaties. Heel lief.
1: Kan alsnog, hè, lieve mensen, via de app. Waar is de app bijvoorbeeld voor?
0: Nee,
1: fotootje sturen van jezelf aan een kopje koffie. Of gewoon een geluk wensen of een leuke emoticon. Het kan allemaal Koens kant op.
2: En Mart Grol is er ook.
3: Zeker, 37. Ik was hier wel de afgelopen weken. Ik heb de fort bewaakt. Hoe was het met jullie vakantie? Heb je het lekker gehad?
0: Ja, jongens, waar zullen we eens even beginnen? Heb je hoop te melden, Sam?
1: Nou, helemaal niks. Dat zijn vaak de goede vakanties.
3: Ja. Goed gekleurd, allebei?
1: Ja, nee, ik was gewoon in Nederland op de Schelling. 10 of 11 dagen. Ik ga er vaak heen, regelmatig, laat ik het zo zeggen. En dan is het vaak voor een lang weekend of een weekendje, 2, 3 nachten. Maar nu hebben we de gedachte, weet je wat, we gaan gewoon even 10 nachten. En dan doet dat toch weer heel veel dingen met je. Het is gewoon sowieso heel veel mazzel met het weer. Want het was een en al zonneschijn en zonnestraal. En dan op zo'n eiland gaat het hard. Maar joh, ja, hoe kan een mens, hoe erg kan een mens tot rust komen? Ja, dat is daar op je fietsje stappen en een keer, alles gaat 2 tempi lager. Ik overweeg echt gewoon hier de boel op te zeggen. Jullie een ferme handdruk te geven vanaf morgen daar te gaan wonen.
0: Oh, ik weet dat jij al jaren heel enthousiast bent over de Waddeneilanden. Overigens kunnen we elkaar daarin wel de hand geven, want het is prachtig daar. En het is prachtig. Fijn en leuke mensen. Maar gaat het zover dat je misschien al een huisje overweegt?
1: Ja,
0: ik zie het. Er is over gesproken.
1: Nee, maar dat denk ik al. Ja, maar goed. Ja, dat, en dan, hè, weet je wel. Ik zou er wel gewoon wel een jaar willen wonen. Het hoeft allemaal niet ver weg. In Dubai zitten alle vroeflaas en dat soort dingen. Nee, maar gewoon Terschelling is hartstikke leuk.
0: Ja, maar een jaar op Terschelling, dan duurt zo'n winter, wordt dan wel, dat, ja, wel heftig, hoor.
1: Maar ik vind dat je daar gewoon alle seizoenen een keer meegemaakt moet hebben.
3: Zou je dit ook gezegd hebben als het had geregend?
1: Ja, want ik ben ook zo vaak geweest met regen. En ook dan ga je op het strand wandelen, ben je zeiknat. Dan ga je zo'n strandtent in, dan neem je een glas wijn en dan brandt er echt zo'n open haartje, weet je wel. En dan ga je wat je hebt gestrandjut, ga je vertellen en zoeken, weet je wel, dat soort dingen. Ja.
0: Nou, wat heerlijk, joh.
1: En jij?
0: Heerlijk. Nou, jongens, ik was onder andere op Kreta. Want ik dacht bij het boeken, dacht ik van ja, kijk, weet je, als je zonzeker wil zijn, zo in deze tijd van het jaar, dan moet je even een stukje vliegen, maar dan ga je echt naar het zuiden van Griekenland, pak je Kreta, altijd goed. Nou, 15 graden en regen.
1: Ach,
0: och,
1: ja,
0: jongen.
1: Ja.
0: Wij gingen weg. Wij gingen weg met, echt waar, met wind, regen, 15 graden. We kwamen aan op het vliegveld van Eindhoven. Zon, 24 graden.
1: Ja.
0: Nee, het eerste deel was, we hebben echt prima weer gehad. Het was echt heerlijk. Maar zo sloten we de vakantie wel af. Dat is heel raar.
1: Ja.
0: Ik ken het helemaal niet. Ik ken het alleen van de zomer, waarin het gewoon bloedheet is.
1: Ja. Nee, ik ben ook een keer in april naar Griekenland geweest. Toen zeiden ze allemaal, het seizoen begint 1 mei. Maar dan is het waarschijnlijk over het weer.
0: Ja. Nee, heel apart. Maar wel een heerlijke tijd gehad. Echt tot rust gekomen. Een beetje bijgeslapen. Dus ja, Mart. Wij moeten weer een beetje opstarten.
3: Nou, Trump is nog steeds president van Amerika.
0: Ja.
3: Bultrug Timmy is vrij.
0: God, wat is dat een soap geweest.
3: Ja, die is gestrand en met een bak naar. Dus het is allemaal goed gekomen. En we hebben wat bosbranden gehad in Nederland.
0: Oh ja.
1: Zo. Ja. Je bent meteen gestopt met roken, denk ik.
3: Zeker.
0: Nou, een hoop om even over na te praten. En Sander zei het al. Laat het ons ook even weten.
1: Nou, Sander zei het ook al. We gaan natuurlijk vandaag ook een beetje Koens verjaardag vieren.
0: Ah, Sander, houd dat toch eens
1: even. Ja, maar dat allemaal straks.
0: Is dit echt?
1: Ja.
0: God, ik heb hier zo geen zin in.

0: Ja, je kan het nummer in januari draaien, in februari, in maart en april. Maar toch het leukste om op te draaien in mei. Van Dikhout. Stil in mei. Wat is er? Wat is er?
1: Even een beetje stilte in mij.
0: En zo zijn we er weer met de Koen en Sanne Show. Iedere ochtend tussen 6 en 10 hier bij Joe. Met natuurlijk al die hits uit de 70s, 80s en 90s. Straks bijvoorbeeld nog de Police en Starship komt eraan. Maar eerst hebben wij de spreuk van Sander.
1: Ja. Gewoon een eentje gewoon even om een beetje weer op gang te komen. Eentje om over na te denken. Misschien een licht filosofisch inslagje. En ook wel iets om de dag mee door te komen.
0: Oké.
1: Als het kalf verdronken is,

0: veel ruzie hebben gehad in hun carrière. En het tegenwoordig nog steeds hebben, dat is het mooie. Sting, ja, geweldige zanger, maar misschien niet zo'n aardige vent. Walking on the Moon was dat.
1: Nou, maar ook de drummer Stuart Copeland, het waren het gewoon drie ego's bij elkaar. Ja. En die Stuart Copeland, die wilde ook gewoon de hoofdrol. Die kon het gewoon niet hebben dat hij als drummer zit je gewoon letterlijk op de achtergrond.
0: Ja, maar
1: dat kon hij niet verkroppen.
0: Je mag wel een beetje delen in de winst, toch, denk ik dan.
1: Nou, dat zal vast gebeurd zijn. Maar goed, ja, je moet toch wel zeggen dat Sting dan toch wel de man is die het schreef en het zong.
0: Ja. Ja. Het is bijna 6:30, betekent het belangrijkste nieuws voor deze maandag. Krijg je straks van Mart Gol.
2: Goedemorgen, meer zo over het dodelijk Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip. En weer is een dier aangespoeld.
0: Over 3 minuten meer.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel.

0: Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, ook 10 minuten vertraging. En de A7 Horen-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. Daar ben je een kwartiertje langer onderweg. En houd dus rekening met die mist. Het nieuws van 6:30, hier is Mart Grol.
1: Ja, goedemorgen. Het Hanta-virus gaat rond op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders van rond de 70. Mogelijk aan dat virus, wordt nog allemaal onderzocht. 3 mensen zijn ziek geworden. 1 ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. En 2 bemanningsleden zijn ook ziek. En ons land gaat ze proberen naar Nederland te halen. Dat virus wordt verspreid door muizen en ratten onder meer. En zoals gezegd, het onderzoek is bezig.
0: Dit is toch wel je nachtmerrie, hè? Je hoort zo af en toe dat flink de pleuris uitbreekt op zo'n cruiseschip. En dan zit je natuurlijk hutje-mutje op elkaar, kan je geen kant op.
2: Ja, je zou denken op zo'n cruiseschip, er kan niks aan boord komen. Je zit relatief veilig, maar als het eenmaal aan boord is, ja, dan precies. Kan het er ook niet meer af.
1: Nee. Klopt, je zit echt opgesloten. En ze zijn dus aan het kijken of dat virus nu dus bij al die passagiers deze klachten heeft veroorzaakt. Of misschien dus ook de dood. Het kan eigenlijk niet van mens op mens overgaan, maar in uiterste gevallen toch ook weer wel, zeggen deskundigen.
2: Oh, okay.
1: Het gaat een beetje, ja, het is vooral nog een medisch onderzoek wat daar natuurlijk nu gaat.
0: Had hij nog nooit van gehoord overigens?
1: Nee, ik ook niet.
0: Het Hanta-virus.
1: En dat Hanta-virus is dus door muizen en ratten. Je kunt gebeten worden, maar bijvoorbeeld ook als bijvoorbeeld stofdeeltjes, opgedroogde misschien keutels of zo. Hè, als je daarmee gaat vegen in een schuur bijvoorbeeld, in een boerenschuur, dan zou je dat dus kunnen inademen. Dus misschien dat het zo bij die mensen terecht is gekomen. Maar nogmaals, dat wordt allemaal onderzocht nog.
2: Ja, en het is een Nederlands schip, hè? Die staan bekend op de boerenschuur aan boord.
1: En dus veel muizen.
2: Ja.
1: Natuurbrand op een militair oefenterrein bij het Limburgse Weert is na 4 dagen onder controle. Er is volop geblust door brandweermensen uit binnen- en buitenland. Het was alle hens aan dek afgelopen week. Hoe groot gebied nou is verwoest, dat is niet bekend. Grote brand op de Veluwe, die was al onder controle. Dan op het strand van Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars die vonden dat dier. Op het strand is die dolfijn koel gehouden met natte doeken, zodat het dier niet in de hittestress zou schieten. Nou, inmiddels wordt die dolfijn volgens NH Nieuws verzorgd in een opvang. En op het eerste oog lijkt het oké te gaan, maar experts zeggen ook, een dolfijn spoelt niet zomaar aan.
2: Is het toch de een naar de andere vissoort? Ja. Die komt aan. Het lijkt eigenlijk gewoon weer 8 miljoen jaar geleden, de evolutie. Dat de vissen gewoon het land willen gaan. We komen in een tweede evolutie terecht, jongens.
0: Nou, wij hadden toch laatst ook die walvis, geloof ik, in Zeeland?
1: Ja, zo, inderdaad. En die bultrug Timmy natuurlijk. En in Duitsland. En nog een paar dolfijnen.
2: Ja.
1: En, ja, zeker. Ja, blijkbaar is er iets gaande in die oceanen onderling. Dat er iets verstoord wordt of zo.
2: Ja.
1: En een zware
2: avond. Bereik met wifi, denk ik.
1: Dat zal het zijn. Geen Google Maps. En een zware avond was het voor Max Verstappen in de Formule 1 in Miami. Bij de start ging het al mis. Zijn auto spinde in het rond. Nou, hij knokte zich nog wel terug, Max. Hij werd 5e. Zelf was hij daar redelijk tevreden mee, zei hij bij Sportzender Viaplay.
3: We moeten wel nog een paar dingen natuurlijk analyseren. Ik heb mijn best gedaan.
4: Was het ook voor jou lekker in de auto?
3: Beter dan de laatste paar weekenden, ja.
1: Ja, want toen wist hij niet echt indruk te maken. Maakte hij ook geen kans op een podiumplek bij vorige wedstrijden. Nou, die race in Miami die werd gewonnen door Kimi Antonelli van Mercedes.
0: Ah, dat is, jongens, dat is de nieuwe ster, hoor. Kimi Antonelli, de jong gastje. En die doet het gewoon hartstikke goed bij Mercedes.
1: Is dat de Jamal van het Formule 1?
0: Nou, het is een goede vergelijking wel, ja. Nee, ja, echt waar. Ja, je hebt altijd in het team heb je 2 coureurs. In dit geval George Russell en dan dus Kimi Antonelli van Mercedes. En Russell, die rijdt er al jaren. Die dacht, nou ja, nu ben ik de man. Maar komt Kimi Antonelli, zo'n rookie, en die rijdt hem er vooralsnog gewoon uit. Dus dat is echt heel erg leuk.
2: En kan het te maken hebben met het feit dat dus dit seizoen alles anders is? Hè? Elektronisch en dat het over energiebeheersing gaat?
0: Ja.
2: Dat hij, omdat hij zo jong is, ja, gewoon, dat hij daar gewoon, omdat hij jong is, daar voordeel voor heeft. Dat hij dat gewoon, dat hij daar. Kijk, hetzelfde is. Als ik met mijn 50ste een potje ga gamen tegen mijn zoon van 12, dan leg ik het gewoon af.
0: Ja, ik snap je theorie, maar dat denk ik niet.
2: Oké. Okay.
0: Nee, ja, denk ik gewoon niet. Nee.
2: Ik heb geleerd, nee is ook een antwoord.
1: Anders expert Koen.
0: Ja, toch?
2: Ja. Daar wordt hij niet uitgenodigd aan talkshowtafels. Ja. Nee.
0: Ik heb wel een heel ander lang antwoord overhouden, maar ik denk het gewoon niet. Nee. Nee. Mart, dankjewel. We gaan heel snel door. Jens, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Zo Jens, zijn we wakker?
5: We zijn zeker wakker, jazeker.
0: Jens, je bent 22 jaar. Jij komt uit Nieuw-Vennep. En wij gaan proberen, want we mogen het weer doen, om jouw beroep te raden. Daarom zit je in de beroepentest. 7 vragen, geen vraag meer. Hier is alvast vraag 1.
2: Jens, kun jij het geluid wat symbool staat voor jouw beroep, kun je dat geluid even reproduceren?
0: Oh.
5: Jazeker.
2: Oh, leuk, ja.
5: Ga ik er even voor staan?
2: Oh.
0: Ja,
2: dat is veel meer aan.

Uit de James Bond View to a Kill hoor je Duran Duran in de ochtendshow bij Joe. Het is 7:10. En we mogen weer aantreden.

0: afwezigheid, na 2 weken vakantie. Is dat misschien allemaal wat roestig? Dus het wordt weer even inkomen.
1: Ja, het wordt weer, nou, allemaal wel met de eerste vraag waar je meteen goed in het zadel zijn geholpen.
0: Ja, want jij vroeg, Sander, aan Jens uit Nieuw-Vennep. Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de eerste vraag is al aan jou gesteld. Namelijk of je het geluid, wat symbool staat voor jouw beroep, kunt reproduceren. En dat deed jij zeer vakkundig. Het klonk zo. Ja, waarop we allemaal appjes binnenkrijgen. En Maarten denkt het nu al te weten.
3: Ik zat net naar het geluid van Jens te luisteren. En ik denk dat hij de trompetist is van Dode, denk ik.
0: We hebben nog 6 vragen over om achter jouw beroep te komen. Jens, daar gaan we.
1: Jens, ja, ik ga meteen doorpakken. Welke kleur wordt het meest geassocieerd met jouw beroep?
2: Rood.
1: Rood.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay, ja. Ja. En heb jij een, laat ik zo zeggen, een heet beroep?
2: Soms wel. Ja. Soms niet.
1: Ja. Oké, dan moeten we. Kijk, deze vaak hebben we fouten we vaker gemaakt. Ben jij binnen je beroepsgroep leidinggevende? Of ben jij, sta je midden? Of sta je misschien zelfs een beetje onderaan de ladder?
0: Ladder.
2: Nu nog onderaan.
1: Ja.
0: Zullen we gewoon even de boel opengooien? We hebben het hier over de brandweer, toch?
1: We hebben het over de brandweer.
0: Ja, we hebben het over de brandweer.
1: Maar kijk, hij kan commandant zijn, brandcommandant, hij kan stagiair zijn, dus we moeten het even goed benamen.
0: Ja, oké. Okay. Als er ergens nood aan de man is, ga jij dan als de bliksem daarop af?
1: Of als de brandweer?
2: Als de brandweer.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Laat ik het zo zeggen, als wij het woord brandweerman noemen, mist wij dan nog iets?
2: Nee.
1: Nou, dan gaan we even nadenken. Komen we zo mee.
2: Helemaal goed.
0: Ja, we hebben zelfs nog een vraag over.
1: Ja.
0: Nee, ja. Nou ja, joh. Ja, nee, dan gaan we er toch gewoon voor.
1: Wat is jouw lievelingsdier?
2: Mijn lievelingsdier.
1: Ja?
2: Neushoorn.
1: Oh, ik had gehoopt dat je slang zou zeggen.
0: Jens, ben je brandweerman?
2: Ja, dat is zeker goed.
0: Ja.
1: Geweldig beroep, spannend beroep, mooi beroep. Ben je afgelopen week ook dan extra betrokken bij al die branden?
2: Nee, nee. Voor mij niet.
1: Nee?
2: Ik ben zelf beroepsbrandweerman in Amsterdam.
1: Ja.
2: Dus ja, wij moesten onze eigen stad ook veilig houden.
1: Ja, snap ik. Maar ben je dan wel gewoon geestelijk, moreel betrokken bij je collega's?
2: Tuurlijk, dat sowieso altijd.
1: Ja.
2: En je krijgt op het nieuws genoeg mee van hoe het eruit ziet en wat voor werk er wordt verricht.
1: Ja.
2: Maar dat zijn toch weer even andere brandjes die wij in de stad hebben.
0: Ze zeggen toch ook wel eens dat een brandweerman houdt ergens stiekem ook wel van een beetje fikje steken. Klopt dat?
2: De grootste pyromanen zijn brandweermannen.
0: Ja. Ja, dat zeggen ze.
1: En als er geen brandweerman zijn, dan staan ze vaak vooraan. Hè?
0: Staan ze te kijken.
1: Als er een toeloopje is, dan vaak gaan ze de eerste rij interviewen. Want daar vaak staat de pyromanen tussen. Je kan hem vaak herkennen aan 3 aanstekers in zijn zak.
0: Ja, precies. Vandaag de internationale dag van de brandweer. Dus het is mooi om deze beroepsgroep even in het zonnetje te zetten.
1: Ik kwam laatst een zieke pyromaan tegen.
0: Ja.
1: Echt ziek. Die stak iedereen aan.
0: Hey Jens, wens je een fijne dag. Leuk dat je meedeed.
2: Ja, geen probleem. Jullie hetzelfde. Hoi.

0: Het is de ochtend van maandag. Bijzondere datum vandaag, 4 mei. Dodenherdenking natuurlijk vandaag. En hartelijk welkom bij de Koen en Sander Show. Terwijl ik Sander hier door de studio zie. Wat ben je aan het doen?
1: Nou, ik zoek alvast bordjes en een beetje vorkjes voor de tractatie zometeen. Ja, dat zie ik nog niet staan, maar het zal waarschijnlijk in de keuken staan en in de koelkast. Ja, Koen was natuurlijk precies een week geleden jarig.
0: 29 april.
1: Oh ja, dat is iets later, of iets eerder dan een week, moet ik zeggen dan. Mm-hmm. Maar dat gaan we natuurlijk zo meteen, dat kan elk moment gebeuren, gaan we dat natuurlijk groots vieren. En de vraag is natuurlijk, wat geef je iemand die alles al heeft?
0: Nou, ik zie een paar prettoogjes.
1: We zijn eruit gekomen, hoor.
0: Ik word hier heel zenuwachtig.
1: Ja. Maar ik ben benieuwd, wat vind jij nou lekker? Wat vind je lekker als zo op de vroege ochtend, als voor gebak of ben je meer van een mergpijpje?
0: Mart. Oh, je vraagt het aan mij. Ik denk dat wil Koen hebben.
1: Koen gaat trakteren.
0: Boterkoek.
1: Boterkoek, zou ik ook lekker vinden.
0: Ja, een stukje boterkoek.
1: We weten het niet, hè? Maar ik wacht gewoon af.
0: Ik zou zeggen, jongens, wacht rustig af. Ja. Met de nadruk op rustig.
1: Oké.
0: Benieuwd wat jullie georganiseerd hebben. Goed, het gaat allemaal gebeuren later in de ochtendshow vandaag. Straks de drie noten. Hier de Cornels, 74, 75.

0: 74-75. Zometeen het nieuws van 7 uur. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met gedoe op het spoor en de Nederlandse sporter piekt in het buitenland.
0: En straks hoor je dit nummer in zijn geheel in de ochtendshow. Ik heb er nu 3 noten van beschikbaar. Maar Sander, aan jou de uitdaging. Dus even kijken hoe het is na 2 weken vakantie.
2: Ja.
0: Noot 1 van de grote hit.
2: Zo.
0: Dat was hem.
2: Heb je zwaar getafeld?
0: Dat was hem. een muggenscheetje.
2: Nou, daar kan ik niks mee.
0: Komt er een nootje bij.
2: En ritsi paripé. En een ritsi paripé. En een ritsi pa. En ik heb geen idee. dan wel meisje dus.
0: Goed hoor.
3: Hey, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
9: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: zomersterfpakket. Met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
1: Ruitschade? Wij maken je dag weer goed.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
4: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur.
5: Hak je dag.
6: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
15: Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Daar heb je Huub, van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
19: Dit is jou. Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show maandagochtend. Nieuws van 7 uur, Mart Grol.
20: Goedemorgen. Meer Nederlanders aan boord. Aan boord van het Nederlands cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat zijn zeker 10 Nederlanders, schrijft de NOS. 2 Nederlanders zijn overleden, een stel volgens meerdere media, mogelijk aan dat virus overleden. Net als een derde opvarende uit een nog onbekend land. Muizen en ratten dragen dat virus onder meer over. Er zijn ook 3 zieken, 2 bemanningsleden onder meer die ons land wil terughalen. En dat schip ligt nu voor de kust van Kaapverdi en het onderzoek is bezig. Problemen dan op het spoor hier in Nederland. Door een seinstoring rijden er nu geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Volgens NS heeft dit gevolgen voor de ochtendspits. Ook al is het nu op veel plekken meivakantie. Reizigers kunnen nu tijdelijk met de bus. In Frankrijk wordt onderzocht hoe een auto met Nederlanders kon verongelukken. In Noord-Frankrijk kwamen afgelopen weekend 3 Nederlanders om. De wagen botste met hoge snelheid tegen een andere auto. Ook zijn er 3 gewonden gevallen. Nederlanders zouden huizen hebben in de omgeving waar dat ongeluk was. En opnieuw succes voor de Nederlandse hardloopster Mickey Ketels, de stewardess die ook heel goed kan rennen. Ze heeft de marathon van het Canadese Vancouver gewonnen. Zo klinkt dat dan in Canada.
21: Mickey Ketels from the Netherlands, cruising her way towards the finish line.
20: En Ketels die liep een nieuwe recordtijd van 2 uur en 33 minuten. Een paar weken geleden werd ze in Rotterdam ook Nederlands kampioen. Het weer van Weerplaza en een groot deel van het land kans op dichte mist. Verder een mix van zon, wolken en een paar buien en 17 tot 21 graden.
22: Dankjewel Mart, er zijn 18 vertragingen op de weg op dit moment. Op de A2 is de vertraging wat langer, Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, daar is een ongeluk geweest tussen Bodegraven en Harmelen, 35 minuten. En ook een ongeluk op de A15, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, daarom 40 minuten extra reistijd. Dan gaan we het straks hebben over een muziek, over een grote band waar een klein nieuwtje over is. En Johan Derksen heeft deze band regelmatig gezien.
23: Ja, nee, maar ik heb ze heel vaak gezien en ik verbaas me er altijd over dat zo'n zwak, matig bandje zo'n status heeft.
22: Want, goed dit.
23: Nou nee, maar het zijn natuurlijk heel beperkte muzikanten. Het is steeds weer een sensatie als er een plaat uitkomt. Maar als je het ontleedt, is het een heel pover bandje.
19: Ja, er komt inderdaad een nieuw album uit van dit povere bandje. Maar welk bandje is het, hoor je zo?
0: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
19: Ja, terug van 2 weken vakantie hier. De Koen en Sander Show is daar met Sander. Goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
19: En hier is Queen.

0: en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Zo. Tjoentje, wat je al eventjes niet hebt gehoord, want wij hebben 2 weken vakantie.
2: Vakantie gehad. We zijn er weer, respectievelijk Corsica en Creta ben jij geweest.
1: Ben ik geweest, ja.
2: En ik op het altijd zonnige Terschelling.
1: We hebben het wel bij de eilanden gehouden.
2: Ja, maar eilanden mooi.
1: Ja.
2: Dat is gewoon toch een binnenland, een eigen cultuur, weet je wel. Eilanders die zijn heel trots op hun afkomst en op een eiland. En het is toch altijd net wat anders dan dat je gewoon aan vasteland bent.
1: Misschien als je aan het luisteren bent, heb je zelf ook vakantie gehad. Hopelijk was het allemaal heerlijk. Ben je er weer klaar voor? Het is vandaag natuurlijk ook meteen een beetje een gekke dag. Een aparte dag. 4 mei. Dodenherdenking.
2: Ja.
1: Betekent vanavond om 8 uur natuurlijk 2 minuten stil.
2: Ja.
1: Dat kunnen wij gelukkig allemaal massaal wel heel erg goed.
2: Ja, ik woon in Amsterdam. Ik denk wel dat ik er vanavond even heen ga naar de Dam ga.
1: Mooi.
2: Maar toch, en dat zullen veel mensen herkennen, ben je toch altijd bang. Dat veel, is toch nog een beetje angst dat er wat gaat gebeuren.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk die Damschreeuwer gehad.
2: Absoluut.
1: Dat is alweer lang geleden.
2: Ja.
1: Maar toch, ja, dat was zo'n eigenlijk een angstaanjagend moment voor velen, met name als je daar was.
2: Nou, laat ik het zo zeggen, als je kwaad wil, echt kwaad wil, dan is zo'n natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid.
3: 2010 was dat, jongens.
1: Oh joh, zo lang, 16 jaar geleden.
3: 16 jaar geleden.
1: Hallam.
3: Dat was het jaar na de Koninginnedag-aanslag in Apeldoorn.
1: God.
3: Er zat al heel veel spanning natuurlijk op het feit dat die koning en koningin daar stonden.
2: Ja.
3: En Bea natuurlijk toen nog.
2: Ja, drie vrienden van mij, want waren toen nog een middagshow, dus ik haal het niet. Maar 3 vrienden van mij zijn erheen geweest. Daarna zouden we met z'n vieren gaan eten. Maar die kwamen helemaal gedesillusioneerd en helemaal,
1: vreselijk.
2: Helemaal bleek terug. Maar toch ook wel weer in een nederige bui. Want een van mijn vrienden, die was zo bang, die is onder een kindje gaan liggen.
3: Oh, nee.
2: Ja, die heeft een soort van, iedereen lag op de grond. Die heeft een soort van kindje over zich heen getrokken. Ja, dat is toch niet normaal. Ja.
1: Vanavond natuurlijk ook weer de nodige toespraken op de Dam in Amsterdam. Wij bellen deze ochtend met Milan. Milan is 16 jaar. En Milan, die mag vanavond een gedicht op de Dam gaan voorlezen.
2: Ja, dat is natuurlijk wel prachtig. Altijd een mooi moment.
1: Dat mooi.
2: Zelf geschreven. Voor het oog van het hele land. Moet je even je gedicht voordragen.
1: Dan de Rolling Stones. Die hebben de naam van hun nieuwe album aangekondigd. En dat gaat heten Foreign Tongues.
2: Ja. Ja, het vorige album, Hackney Diamonds, dat is dan alweer 3 jaar geleden. Dat was best een behoorlijk album, maar sloeg geen deuk in een pakje boter.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee, ja, ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, de band bestaat natuurlijk al 220 jaar.
2: Ja.
1: Zo'n beetje.
2: Na elkaar opgeteld, zeker.
1: Het blijft legendarisch natuurlijk, gewoon de Rolling Stones.
2: Ja, Rolling Stones zijn Rolling Stones. We natuurlijk eeuwen vergeleken met de Beatles. Beatles bestaat natuurlijk ook al inmiddels bijna 55 jaar niet meer. De Stones nog wel.
1: Ja.
2: Ja. Johan Derksen heeft er laatst wat over gezegd.
1: Ja, die zeiden dit over.
4: Ja, nee, maar ik heb ze heel vaak gezien. En ik verbaas me er altijd over dat zo'n zwak, matig bandje zo'n status heeft. Want, maar het zijn natuurlijk heel beperkte muzikanten. Het is steeds weer een sensatie als er een plaat uitkomt. Maar als je dit ontleedt, is het een heel pover bandje.
1: Ja, mag ik er eerlijk over zijn?
2: Ja, dat mag.
1: Ik ben het 100% eens met Johan Derksen.
2: Ja.
1: Maar echt?
2: Nou, ik ben het ook met Johan Derksen en met jou eens.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Ja, kijk, de Beatles, dat is natuurlijk heel anders. Je hoort ze vaak in één adem. Maar de Rolling Stones, ja, het rammelt allemaal een beetje. Ze doen het natuurlijk ontzettend goed, hè?
2: Dat is ook een beetje onderdeel van de charme natuurlijk. Alleen als je kijkt naar, kijk, de Beatles, om dan toch die vergelijking te maken, of elke andere band, die maken echt muziek. Die maken liedjes. Die maken liedjes van 3,5 minuut. Het is pop, perfectie. De Stones hebben niet zozeer gitaarspel, maar het zijn allemaal riffs. Het is gewoon één riff en daar is een heel liedje op gebouwd. En dat gaat, ik vind die zelf altijd wel een beetje vervelend. Het
1: zijn wel legendarische riffs, hè?
2: Het zijn wel legendarische riffs. En zo gaat het dan 3,5 minuut verder.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Het was satisfaction. Ja. Nou ja, zal ik nog even een bekend riffje doen?
2: Ja, doe maar.
1: Nou ja, bijvoorbeeld deze. Dat is ook.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Of bam, bam, bam, bam, bam.
1: Paint it black.
2: Ja, ja. Dat is het.
1: Ze hebben stiekem toch wel een paar hitjes gehad.
2: Ja, ze hebben wel hitjes gehad. Alleen, ik zet dan, als je een best-of aanzet, na 4 liedjes, weet je het wel.
1: Weet je het wel.

0: allerbeste hits uit de 70s, 80s en 90s. En er hoort natuurlijk ook muziek van de Rolling Stones bij.
1: Ja.
0: Daar hebben wij het over deze ochtend, de Rolling Stones. Daar heeft Johan Derksen zich over uitgelaten.
2: Ja, nee, maar ik heb ze heel vaak gezien. En ik verbaas me er altijd over dat zo'n zwak, matig bandje zo'n status heeft. Want, nou nee, maar het zijn natuurlijk heel beperkte muzikanten. Ja. Het is steeds weer een sensatie als er een plaat uitkomt. Maar als je dit ontleedt, is het een heel pover bandje.
0: Ja, toen zeiden wij dat we het eigenlijk stiekem wel een beetje eens zijn met Johan Derksen. Toen had ik eigenlijk verwacht, daar komt een heleboel kritiek op.
1: Ja.
0: Dat valt me alleszins mee.
1: Ja, nou, dus bijvoorbeeld Jeanette, die zegt, jongens, ja, jullie hebben ergens wel gelijk. Ik had het nooit zo gehoord, maar jullie hebben mijn ogen en mijn oren geopend. Ik ga er anders naar luisteren, maar het blijft nog wel gewoon een leuke band. En dat een hoeft het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten. Ja.
0: Zeker. En Marcel, die appt ons, die zegt, daarom zijn jullie simpele DJ's en geen muzikanten. Ja, daar is natuurlijk ook geen spel tussen te krijgen.
1: Nee. Nou, dan ben jij wel aardig muzikant.
0: Ja, maar
1: dat laten we even buiten beschouwen.
0: Maar ik ben niet beter dan Mick Jagger of noem een van de andere bandleden van de Stones.
1: Natuurlijk. Nee, Keith Richards.
0: Keith Richards bijvoorbeeld.
1: En Ronnie Wood, dat is eigenlijk ook het enige.
0: Dat zijn ze wel, hè?
1: Ja, en dan is Ronnie Wood er niet vanaf het begin bij. Dus het is vooral een soort van 2,5 manschap.
0: Ja.
1: Maar nee, het is een band met ontzettende staatverdienst. Alleen als je de liedjes, inderdaad zoals Johan Derksen, ontleedt, is het vaak gebaseerd op een riff van Keith Richards. En daar wordt het liedje mee gevuld.
0: Hé, maar nu zit ik even te kijken zo, hè?
1: Ja.
0: Moeten wij niet gewoon dan even toch een liedje van de Stones draaien?
1: Ja, het is natuurlijk wel even leuk om ons gelijk te halen. Nee, ja,
0: ze hebben ook een paar draken gemaakt, hè?
1: Ze hebben heel veel draken gemaakt. Oh. Ze hebben ook heel veel goede liedjes gemaakt. Ja, en het is heel divers, maar ook weer niet.
0: Ik hoor Mart eigenlijk helemaal niet in deze discussie.
3: Ik ben een beetje wat later geboren. Ik heb een minder Stones gevoel en mening, moet ik eerlijk bekennen.
0: Maar het is toch wel bijzonder dat Mick Jagger, die gewoon in de 80 is, die gewoon nog steeds optreedt.
3: Zeker. Dat is,
1: nou, daarvan zei Derksen dus dat hij stijf van de pep staat. Want hij is in de 80, ja. En ik denk, ja, misschien heeft hij wel een punt. En ook, als je 2,5 uur echt jezelf zo kan geven, als je 82 bent op een podium, gaat dat op een bruine boterham en een bakje Brinta. Ja,
0: dat kun je natuurlijk ook afvragen bij anderen. Denk bijvoorbeeld aan Donald Trump.
1: Ja, maar
0: gaat die dan op een bruine boterham?
1: Nou, dat denk ik ook niet. Die zal van vast aan de pijn. Maar als je gewoon zo uit de naad werkt.
0: Ja.
1: Want dat is hard werk, hoor. Sterker nog, als wij nu met z'n drieën eventjes een halve minuut Mick Jagger nadoen, zijn we buiten
0: adem. Zijn we kapot.
1: Ja.
0: Moves like Jagger. Hey, maar goed, ik noem eventjes een start me up.
1: Ja, dat kan, hè. Dat
0: ben je Black.
1: Windows 95. Mixed Emotions. Jaren 80 pop een beetje.
0: Windows 95?
1: Ja. Toen Windows 95 uitkwam.
0: Was het met Start Me Up?
1: Ja, ik ga zo voor jullie filmpje. Op een gegeven moment staat Bill Gates. Dan presenteerde ze, net zoals Steve Jobs later dat deed, met de hele Board of Direction. Die presenteert dan Windows 95. En dan wordt Start Me Up ingespeeld. En dan gaan ze met die mannen die gewoon nooit daglicht zien, die alleen maar 23 uur per dag achter computers, die gaan dan dansen op Start Me Up.
0: Wat erg. Dat is fascinerend. Oh, ja. Oh, nou. De computer wordt opgestart.
1: Ja.
0: Oh ja. En daar gaat hij.

0: Start Me Up. En de Quincy, die appt ons nog. Ja, Stones hebben natuurlijk al heel veel verschillende genres gepakt. Dat is ook zeker zo. En Nick die voegt er nog aan toe. Die zegt, sorry jongens, Mick Jagger die heeft meer coke in zijn neus dan een gemiddelde dealer. Over pep gesproken. Bijna 7:30, straks krijg je het nieuws voor deze maand.
1: Ik zit er niet aan, hoor.
0: Jij niet, maar
1: nee. Nee, gelukkig.
0: Oh, nee, sorry. Nee, die link wilde ik niet maken. Okay. Nee, dat was niet de bedoeling.
1: Het monument op de Dam in Amsterdam is beklad, jongens. Op deze dag van dode herdenking. Rode verf zit erop. Nieuws komt net binnen. Zometeen meer.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
13: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
12: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
14: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
16: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
22: Voor het maaien van je gras.
21: Voor het reinigen van je terras.
22: Voor het snoeien van je haag.
21: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
23: Stihl, sterk werk.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement, ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
23: Stihl, sterk werk.
24: En dan gaan we naar het weerbericht. Lokaal dichte mist, verder een mix van zon en wolken. Soms een buitje, vandaag maximaal 21 graden. En dan de verkeersinformatie. Er is niet heel veel aan de hand op de weg. Er zijn 24 vertragingen op dit moment. Iets langer is de vertraging op de A12, Den Haag in de richting Utrecht. Tussen Bodegraven en Harmelen ben je 40 minuten langer onderweg. Het komt door een ongeval op de A12. En de A50 noem ik ook nog even Arnhem-Oss bij Renkum. 15 minuten. Dit is jou. 19:30 geweest, Koen en Sander Show. Het nieuws, hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad. Het zit onder de rode verf en de tekst genocide is onder meer te zien op een foto bij stadszender AT5. Niet bekend wie erachter zit. Vanavond moeten bij dat monument kransen worden gelegd vanwege dodenherdenking met de koning en koningin die er altijd bij zijn. Schoonmakers zijn nu bezig om die verf van het monument te halen.
25: Ik denk wel eens, je hebt natuurlijk ook van de soepgooiers. Mensen die soep tegen een schilderij gooien.
1: Ja.
25: En je hebt natuurlijk ook de vastplakkers.
1: Ja.
25: Mensen die zichzelf vastplakken aan iets. En toen bij Bo bijvoorbeeld, Bo van Everdoorn aan de talkshowtafel, ging ook zo iemand daar zichzelf vastplakken. Dan denk ik altijd, waarom laten we die mensen gewoon dan niet vastgeplakt zitten?
1: Ja.
25: Gewoon, ja. Dan laat dat een wijs lesje zijn, dat je dan bijvoorbeeld 21 dagen vastgeplakt op de A12 zit.
1: Ja.
25: Ja, toch?
1: Nieuwe straffen, zeg jij.
25: Ja, dan gewoon, het is eigenlijk geen straf, maar gewoon, nou, als je wil, kan je het krijgen. Gewoon lekker laten zitten.
24: Maar het lijkt mij toch dat dit is het beroemde monument op de Dam.
1: Vooral vandaag.
24: Hier zal toch een camera op staan, dus die daders zullen ze toch moeten pakken.
1: Ja, er is inderdaad een live camera te zien op de Dam die dat altijd vastlegt. Dus wie weet zijn ze daar wel op vastgelegd. Natuurlijk eerder ook het Paleis op de Dam. Hè. Vorig jaar werd dat beklad. Ja, we weten nog niet wie erachter zit en wat voor actie dit is. Maar dat gaan we misschien later vandaag horen. Dan gaat ons land helpen om twee zieke bemanningsleden van een Nederlands cruiseschip te halen. Voor de kust van Kaapverdië ligt dat schip. Aan boord gaat het Hanta-virus rond. Knaagdieren verspreiden dat. Zeker 3 mensen aan boord zijn overleden, mogelijk aan dat virus. Een Nederlands stel en iemand uit een nog onbekend land. Ook zijn er 3 zieken, onder wie dus die 2 bemanningsleden. En de andere zieke ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Volop onderzoek dus nog naar de uitbraak van dat virus. En aan boord van het schip zijn volgens de NOS zeker 10 Nederlanders. Dan is het de behelpen voor treinreizigers vanmorgen. Er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag door een seinstoring. Er rijden nu bussen tot de treinen weer gaan daar. En cabaretier Hans Teeuwe die heeft gereageerd op het wegsturen van publiek bij een voorstelling. Voor het eerst in zijn carrière heeft hij dat gedaan, zegt hij. 2 mannen moesten van Theo de zaal uit. Ze zaten op rij 1, zouden dronken zijn geweest. Bleven ook door zijn voorstelling heen praten, geluid maken. Cabaretier was daar op een gegeven moment klaar mee. En hij waarschuwde ook anderen, is te horen in dit filmpje op social media.
26: Wil jij blijven? Wat is snaveltje dan doen? Snaveltje van toe, hè? Kan niet stout zijn, hè?
1: Ja, snaveltjes moesten toe daar bij het publiek. Theo wil het verder niet groter maken, zegt hij. In de Telegraaf noemt hij het gewoon een klein incidentje.
24: Ja, kijk, het waren 2 mensen die hadden al een borreltje op, zal ik maar zeggen. Dus die maakten veel herrie. Ik kan me wel voorstellen dat het heel irritant is. En dat je dat helemaal uit je concentratie...
25: Het is irritant dat mensen door je heen praten.
24: Nee, maar goed, je wil natuurlijk niet mensen de zaal uitsturen. Die mensen hebben ook betaald voor een kaartje. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat op een gegeven moment misschien doet.
25: Ja, nee, als het niet gaat, gaat het niet, toch?
24: Nee.
25: Nee, ja, als mensen gewoon hinderlijk gewoon zitten te ouwehoeren, wat sowieso in Nederland, of het nou een concert is of weet ik van wat. Daar hebben we een handje. In het buitenland noemen ze dan ook de Dutch disease. Het grappige is dus dat bijvoorbeeld in Japan is het muisstil. En tijdens het applaus gaan mensen dan heel erg kletsen. En dan op het moment dat er weer een liedje is, dan zijn ze weer muisstil. Bij ons is het precies andersom.
1: Ja, ik vind de bioscoop bij Wicked of zo. Dat is dan de grote uithaal waar iedereen op wacht dat mensen gaan meezingen. Dat je denkt, hou je
24: gaan meezingen?
1: Hou je bek. Ja, het gaat
24: in de bioscoop?
1: Die dan bij dat nummer soort van, dus vinden ze een soort musical, gaan ze meezingen. Vreselijk.
24: Oh jee.
25: Ja, de Disties.
24: Ja.
25: Ja. Vele avonden vol. Ja. Ja.
24: Mart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. En maandag, het is 4 mei, dodenherdenking vandaag. Gisteren is er weer geraced. Dan hebben we het over de Formule 1. Er was een, nou, we mogen zeggen, een soort van korte oorlogsstop. Ze zouden met de races naar de woestijn gaan, maar het ging allemaal niet door. Ja. Ze hebben een maand op moeten wachten, maar Max Verstappen die is weer in zijn Formule 1-auto gestapt. Hoe ging het? Nou, best wel aardig.

0: Golden Earring. En het legendarische Twilight Zone. Goedemorgen, welkom bij Joe en de Ochtendshow.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, nou, de koffie hebben we hier in ieder geval. Ja, bakje heb jij voor je staan, Sander?
2: Ja.
0: Ik heb een bakje thee. Mart, wat heb jij?
3: Ik heb een flesje water, heerlijk.
0: Flesje water?
3: Ik zit net aan de cafeïne.
2: Een slappe bak.
0: Heerlijk. Een slappe bak?
3: Die is er wel nodig.
0: Wat is er mis met jou?
2: Ja, weet niet. We hebben toch een raar koffie. Want je doet een petje in, weet je, anders zou je zeggen een kind kan de was doen. Maar soms dan zit hij er niet goed in en dan gaat het water. Dan heb je een slappe bak.
0: Een slappe bak.
2: Ja. Maar goed.
0: Slap was het gisteravond niet, want er werd weer gereden. Formule 1, het heeft een maand stilgelegen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het was echt lekker dat de autootjes weer gingen rollen. Miami is natuurlijk altijd een groot spektakel met allemaal Amerikaanse sterren die dan ook naar het circuit gaan komen. Kimi Antonelli was de grote winnaar. Het is toch wel knap hoor. Wat een ster is dat, Kimi Antonelli.
2: Ja, is het een ster of een ster in wording?
0: Nou, ja, nee, goed, hij is een ster in wording. Het is een rookie, het is een jong gastje, maar die heeft al zijn teamgenoot. George Russell heeft hij er in ieder geval nu al uitgereden.
2: Ja.
0: En het is een leuk ventje. Ik denk echt dat we daar nog heel veel van gaan horen. Maar hoe deed Max het? Is natuurlijk de vraag die we gaan stellen aan Tom Coronel. Is natuurlijk Formule 1-analyst en coureur. Tom, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik hoorde jullie over koffie. Ik ben direct naar het apparaat gelopen.
0: Geen slappe bak hoop ik voor jou, hè, Tom.
4: Nee. We hebben onze eigen koffie, hè. Dus die doet het goed.
0: Het was natuurlijk wel even lekker. Ik vond het sowieso fijn. Het was het groot nieuws dat de race even 3 uur vervroegd werd. Dus het begon gisteravond om 7 uur. Het is wel lekker als je dan de volgende ochtend de ochtendshow moet presenteren. Dus dat kwam allemaal goed uit. Hoe heb jij ernaar gekeken, Tom? Wat is jouw samenvatting van de race van Miami?
4: Ja, ongelooflijk. Wat een show was het. Kijk, in Amerika ben je natuurlijk meestal van gegarandeerd. Maar dan is het toch een beetje een nepshow, hè. Amerikanen veel met decorwerk en dat soort dingen. Maar wat er op de baan daar gebeurde, dat was echt insane. We hebben weer een compleet andere mixer van auto's en rijders die vooraan zaten. We hebben geen gemoppen gehoord over superclipping. Ja, ik zeg dit, als de Formule 1 zo het hele jaar eruit gaat zien, dan gaan we nog een serieus mooi jaar krijgen.
2: Oh, toch wel? Want je was toch ook wel een beetje met die energie beheer, dat je denkt, hoe moet ik het allemaal plaatsen?
4: Dat klopt, dit circuit is dat probleem niet zo groot. Omdat je de energie heel goed kan opwekken door de rempunten die er zijn. Dus inderdaad, in Canada gaan we daar weer stress van krijgen. Maar jij vroeg over hoe het ging in Miami. En Miami, nee, daar was hij echt heel gaaf.
0: Ja. Ja. Om het niet technisch te houden, Tom, maar kun je heel simpel uitleggen. Want er is heel veel veranderd, hè, dit seizoen aan de auto's. Ja. En het heeft allemaal te maken ook met energie en batterijen en opladen. En weer. Daar hebben ze nu weer een paar aanpassingen gedaan. Het lijkt in ieder geval een stukje beter te gaan nu, hè?
4: Ja, je moet het zien als jij de energie opwekt, als je remt. Dat is eigenlijk ook gewoon met de elektrische auto die je hier in Nederland gewoon op de weg ziet. Als jij remt, dan laat hij daardoor energie op en dan stopt hij terug in de batterij. En dat kan je dan mee hergebruiken. Nou, dat doet de raceauto's ook. Maar als het rechte stuk te lang is en de energie in één keer wordt gegeven, dan is hij op het midden van het rechte stuk op. Ja, dus je rijdt 330 km per uur en in één keer, stort hij in. Want de helft van het vermogen ongeveer komt vanaf die batterij. Nou, en daar hadden ze nu geen last van, doordat het wat meer was uitgesmeerd. Dus het kwam er wat rustiger in en je kon daardoor ook wat langer volhouden. En dat hadden ze heel goed gedaan.
2: Nou, is mijn lieve vriendje Koen, die ken ik goed, hè? 2 weken op vakantie geweest. En ik wist vorige week al, het eerste wat hij gaat doen als hij thuis is, is even zijn auto updaten.
4: Oh, nou, en dat is zo. Dus
2: hij kan nu met zonder handen rijden.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja. Ja. Wanneer gaan we dat krijgen in de Formule 1? Dat is de volgende stap, hè?
4: Ja, nou, ze zijn er al mee aan het experimenteren, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Het is één van die touchpoints die je moet hebben natuurlijk als coureur zijnde. Dus, en dat is ook iets waar Max deze race een extra feeling mee heeft gekregen. Want hij heeft namelijk het stuurhuis veranderd. En het stuurhuis, je moet het een beetje zien als als jij in de gaat inparkeren, ja, dan heb je stuurbekrachtiging. En als dat te licht is, ja, dan geeft dat geen feedback. Dan krijg je geen gevoel met de banden die op de baan zitten. Nou, en daar hebben ze in het stuurhuis een verandering mee gedaan. En daardoor heeft hij ook meer gevoel nu met de auto gekregen. Dus ja, dat was ook weer een pluspuntje. Dus als je er zo allemaal naar gaat kijken, dan is hij serieus ook gegroeid met die Red Bull. En wordt Formule 1 voor ons ook leuk.
2: Maar dus we spreken nog niet over een verloren seizoen voor Max.
4: Nee, ik dacht van wel. Ik had echt zoiets van, jongens, dit gaat er echt slecht uitzien. En dan zie je dat die 5 weken rust die ze gehad hebben, dat de teams de auto's hebben door kunnen ontwikkelen. En dat in één keer dat ik toch lichtpuntjes aan het einde van de tunnel zie.
0: Ja, ja. Max is vijfde geworden, even voor de duidelijkheid. Maar we kennen de Verstappers die we natuurlijk gewoon altijd winnen. Dus Max is wel tevreden, maar hij is nog niet tevreden genoeg, lijkt mij.
4: Nee, maar het mooie is, hij ziet gewoon dat Red Bull de goede weg is ingeslagen. Kijk, in het begin van het seizoen, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Ja, we waren ze gewoon echt met z'n allen een beetje de weg kwijt. Want ja. Je zag gewoon dat er geen resultaat was. Je zag gewoon dat de auto geen snelheid had. Je zag dat hij geen plezier in kon maken. Hij was moeilijk bestuurbaar. En, ja, en dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat ik denk van, hey, weer licht aan het einde van de tunnel. Dan gaan we weer plezier in krijgen. Dan komen de bekers weer. Ja, en als je dan races weer kan gaan winnen, dan gaat het nog wel even duren. Ik hoop dat het dit jaar wel nog zou moeten kunnen. Ja, dan wordt het gewoon voor hem ook weer leuk. En dan wordt het Formule 1 ook weer leuk. Maar want toch, zoals je net zei, een Verstappen gaat altijd all-in.
2: Ja, maar want je zegt net, hij is de weg kwijt, want natuurlijk raar is op een circuit.
4: Ja, het klopt. Je moet gewoon je hand op de vangrail houden.
2: Die handen aanrijden.
0: Goed, Tom, we gaan het allemaal weer in de gaten houden. Dit seizoen Formule 1. We houden jou natuurlijk ook weer in de gaten. Dank voor deze ochtend en laat de koffie lekker smaken, zou ik zeggen.
4: Ja, dankjewel jongens.
0: Okay,
4: fijne dag. Doei.
0: Tom Coronel in de ochtendshow. Die man weet natuurlijk alles over de Formule 1 en autoracen. Straks hier de mop van Cato, leuk! Terug van weg geweest.

0: Open Your Heart To Me zingt natuurlijk wereldster Madonna. Open Your Heart voor de Koen en Sander Show. Iedere ochtend tussen 6 en 10 terug van weg geweest. Ook de mop van Cato natuurlijk.
1: De mop van Cato.
2: Ja, open je hart voor Catootje en kietel je lachspier. Althans, dat is wat zij wil doen. Ze is ja, ook weer deze vakantie. Gewoon, of je nou op de fiets zit op weg naar het strand of we zaten ergens te ontbijten. De ene na de andere mop, die vliegt om je oren. Ze zijn niet allemaal raak, maar de leukste hebben we verzameld. En elke dag trakteert mijn lieve Catootje van 7,5 ons op een moppie.
1: Egels zijn verdwaald in het bos. Dus een van de egels loopt tegen een prikkelstruik aan en zegt: mami, ik heb je gevonden.
0: Ah, oh, zielig. Zielig voor het egeltje. Phil Collins, You'll Be In My Heart. En straks spelen wij hier de drie noten.

0: Phil Collins hoorde je You'll Be In My Heart bij Joe. Straks hoor je het nieuws van 8 uur. En dat krijg je van Mart Grol.
1: Zeker, met daarin onder meer over dat dodelijke Hanta-virus... waardoor Nederlandse cruisegangers mogelijk zijn overleden. En er is weer een dier aangespoeld.
0: Eén noot hoor je hier van een grote hit.
2: Oh, dat is Freedom.
0: Maar... Oh. Ik wilde net zeggen, maar welke hit is dit? Jij denkt het al te weten.
2: Van George Michael.
0: George Michael is goed hoor. Freedom. Ja hoor. En Freedom hoor je zo.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Greets. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
8: Hey, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Bij Kees-Mee Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
20: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Dit is jouw...
0: En de Koen en Sander Show van de maandagochtend, het nieuws van 8 uur. Mart Krol.
1: Goedemorgen. Veel vragen nog over het Nederlands cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat. Muizen en ratten dragen dat over. Zeker 10 Nederlanders zijn volgens de NOS aan boord van dat schip. Dat ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 2 Nederlanders zijn overleden. Het gaat om een stel. Ook is er een derde dode, maar waar hij of zij vandaan komt is nog onbekend. Ook zijn er 3 zieken, onder wie 2 bemanningsleden. En ons land probeert die mensen nu naar hier te halen. Verder is er dus nog een hoop onduidelijk. In Amsterdam wordt het Nationaal Monument op de Dam schoongemaakt. Dat zit onder de rode verf op deze dag van dodenherdenking. Ook is het woord genocide te zien. Wie er achter de bekladding zit, is nu nog niet bekend. Eerder werd het paleis op de Dam al beklad. Het was in oktober. Een pro-Palestijnse actiegroep claimde dat te hebben gedaan. Een schietpartij op een camping in Amerika. Zeker 10 gewonden zijn volgens Amerikaanse media naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe iedereen er nu aan toe is, maar dus wel 10 gewonden daar gebeurde bij een populair meer in de staat Oklahoma. De schutters die zijn mogelijk de bossen in de omgeving ingevlucht en de politie is bezig met een klopjacht. En op het strand van Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Meerdere mensen hielpen mee om die dolfijn koel te houden met natte doeken, zodat hij niet in de stress zou raken. Je hoort een expert daarover die erbij was bij regiozender NH.
24: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Nou, inmiddels wordt die dolfijn ook verzorgd door experts in een opvang. Op het eerste oog lijkt het oké te gaan, maar experts zeggen ook een dolfijn spoelt niet zomaar aan. Het weer van Weerplaza, dichte mist, die verdwijnt op steeds meer plekken. Dan hebben we verder vandaag een mix van wolken en zon en wat buien, 17 tot 21 graden.
0: En dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. Normaal gesproken op maandagochtend, ja, dan lopen de vertragingen behoorlijk op. Het is toch een beetje een aparte dag op deze 4e mei, want natuurlijk heel veel mensen zijn vrij. In ieder geval veel kinderen hoeven ook niet naar school.
2: Nee, en morgen en ook vandaag studiedag. Dus ik denk dat veel mensen er nog een dagje of 2 aan vastplakken.
0: Ja, je merkt ook op de weg 23 vertragingen op dit moment. Dat valt heel erg mee. De langste op de A27 Utrecht in de richting Breda voor de Merwedebrug. 15 minuten.
2: Ja, lieve Koen.
0: Sander.
2: Jij bent jarig geweest.
0: Ik ben jarig geweest, ja. 29 april, 26.
2: 29 april. Ben jij 51 geworden?
0: Nee, 46.
2: Mooie leeftijd. We wachten nog steeds natuurlijk op jouw tractatie, hè?
0: Ja,
2: ik weet dan niet, want het wordt steeds later of het hartig of zoet gaat zijn. Nee, maar een lekker stukje slagroompunt gaat er bij mij wel in.
0: Mag ik daar iets over zeggen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Nee, want kijk, dat is helemaal geen onwil. Ik wil heel... Maar mijn verjaardag... Ja, ik was 29 april jarig. Dat ligt dan weer een tijdje achter me. Ik heb er gewoon geen moment aan gedacht dat je dan de eerstvolgende dag op je werk dan die tractatie even mee moet nemen. Maar ik ga het absoluut goed maken deze week, dat beloof ik.
2: Nou, je hebt nog 2 uur om iets te bestellen, maar goed. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb wel een verrassing voor jou.
0: Oh jee.
2: Ja, het heeft te maken met een gesprek wat wij... Nou, onlangs, ik denk een maand of anderhalf geleden in de show hadden. En een best wel bekende Nederlander, die heeft iets voor je ingesproken. Hier alvast een klein stukje, misschien dat het allemaal op zijn plek valt.
25: Hey Koen. Ja, je bent jarig, weer een jaartje ouder, maar vooral een jaartje wijzer.
2: Ja, nou en over 4 minuten hoor je wie dit is.
0: Mijn eerste ingeving is Ruud Gullit. Nee, mag ik hem nog 1 keer horen, Sander?
2: Ja, natuurlijk.
25: Hey Koen, ja, je bent jarig, weer een jaartje ouder, maar vooral een jaartje wijzer.
0: Hé?
2: Weet jij nog, lang geleden... dat jij voor een benefietwedstrijd een penalty moest nemen?
0: Sander, alsjeblieft.
2: Weet je dat nog?
0: Ja, ik weet dat je nu een grap maakt. Ja, dat
2: daar
0: weet ik
2: heeft dit niks mee te
0: maken. Nee, ja.
26: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Kunnen luisteraars dit ook raden?
2: Ja, je mag raden wie het is.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Laat
2: het
0: even weten in de app. Wie denk jij dat dit was? En is het een leuke verrassing of
2: Nee.
0: Oké, je hoort het over 3 minuutjes naar George Michael. Hier is Freedom in de Koen en Sander Show.

0: uur geweest in de Koen en Sander Show. Wij zijn er terug na de vakantie. Er komen ontzettend veel lieve en leuke berichtjes binnen. En de app van Joe, bijvoorbeeld van Diana.
1: Goedemorgen Koen en Sander. Wat leuk om in de auto te stappen en jullie vertrouwde stemmen weer te horen. Ik heb jullie gemist de laatste 2 weken. Fijne uitzending.

0: voor maandagochtend 4 mei.
1: Ja, we gaan naar een paar dagen geleden. We gaan naar 29 april. Toen verjaarde vriend, collega, inspirator en ambachtsman DJ Koen Zwijnenberg. En vandaar met z'n allen lang zal die leven, lang zal die leven, lang. Er was er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel ruiken. Dat
2: 2 violen.
1: En een trommel
2: en een fluit.
1: De kat van de kop is jarig. Goed zo.
2: Ei, ei, ei,
1: we zijn zo. Hij leeft hoog, hij leeft hoog.
2: Jongens, het is 29 april, is al een tijdje geleden. Ja, maar hoeven we niet al te lang bij stil te staan.
1: Ik heb het gemerkt. Het gaat de kosten van een gezellige plakworst of een slagroommachine.
2: Was de tractatie nog even vergeten.
1: Precies. Maar goed, Koen, je was jarig. Het is natuurlijk heel fijn om jarig te zijn. Op je werk. Hè? Wat doe je ermee? Ga je wel of niet acteren? Doe je de grote vergeetruc? Nou, jij dus wel. Wij niet. Wij dus niet. Wij hebben iets leuks voor jou, Koen.
2: Okay.
1: Ja, wat geef je iemand die alles al heeft?
2: Ja.
1: Nou, dat is lastig, maar toch heb jij gelukkig niet alles. Wij hebben een bekende Nederlander een klein stukje laten horen. Nou, er kwam massaal een bericht binnen. Er wordt gedacht aan Lange Frans. Er wordt gedacht aan Rob Jetten. Veel Thomas Acta komt voorbij. Pascal Jacobsen. Maar de man om wie het gaat is niemand minder dan Ruud Gullit.
3: Hey Koen. Ja, je bent jarig. Weer een jaartje ouder. Maar vooral een jaartje wijzer. Zoals je misschien weet, in mijn hele carrière heb ik ook voor de underdog gekozen. Naar Haarlem gegaan, in plaats van Ajax. Naar Feyenoord gegaan, 15 jaar niks gewonnen. Kampioen geworden met Johan. Naar PSV, ook 14 jaar niks gewonnen. Kampioen geworden. Nou, Milan was ook 14 jaar, daar is ook een hele hoop gebeurd. Dus nu ben ik bij Sketches. Misschien dat jij er nu ook als een kampioen gaat uitzien.
2: Wat zei hij nou? Sketches.
1: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk anderhalf maand geleden een gesprek gehad over hele comfortabele schoenen. Zeker als je op leeftijd komt, dat je lastiger kan bukken.
2: Stop, laten we
1: dat
2: dit
1: zijn,
2: stoppen.
1: Dat zijn Sketches. En dan heb je bepaalde soorten Sketches, de slip-ons. He, als sommige mensen die gewoon richting de 46 gaan, die hebben moeite met door artritis en door reuma, door de knieën en door de rug te gaan.
2: Nou, toch
1: die kunnen gewoon vanuit een luie stoel gewoon flip-flap zo die schoenen aantrekken. Hoeven niet meer te bukken. Dat heb je nodig als je richting de 50 gaat. Jij was daar een beetje op tegen. Je vond het net zoals ik overigens, maar ik ben een jarig. Lelijk, niet helemaal nodig. Maar toen dachten we in één keer, ja, wat geef je iemand die alles al heeft en toch ook een beetje een bepaalde leeftijd benadert? Die geef je een mooi, maar ook comfortabel cadeau. Kijk eens, Koen. Happy birthday.
2: Jongens, de inspiratie was echt op.
1: Happy birthday.
2: Nou, ik krijg hier een prachtig cadeau. Het is wel mooi ingepakt.
1: Ja, hartstikke. Ja.
2: Is het, het zijn echt Sketches.
1: Ja.
2: Ja.
1: Slip-ins.
2: Nou.
1: Ja, want Ruud kiest altijd voor de underdog.
2: Nou, daar zijn ze, jongens. Kijk eens.
1: Kijk eens wat een beauties.
2: Nou, ziet er nog niet eens zo lelijk uit eigenlijk.
1: Mooi, hè?
2: Nou, hartstikke bedankt, jongens.
1: Ik wil ze even zien.
2: Hoe blij ben je?
1: Nou.
2: Ik ben er heel blij mee.
1: Ja. Nou, kijk.
2: Ja, Ruud Gullit komt. Ik denk, nou, nu komt het.
1: Ja, die is
2: ik ga met Ruud ga ik naar Milan. Ik mag met hem voetballen. Ik weet ik veel, maar nou ja, oké.
1: Nee, hij is natuurlijk ambassadeur van Sketchers. Koen?
2: Is er nog meer?
1: Ruud heeft... Want ja, het zat al in de buurt met gaan we naar Milan. Ruud heeft nog iets. Echt mooi cadeautje voor je ingesproken. Nee hoor. Zo, ga ik even genieten van appeltje, want taart is er niet. We hebben natuurlijk een serieus cadeau voor jou.
2: Oh nee, nog echt waar?
1: Ja, en echt eentje waar je echt gek op bent. En dat krijg je over 6 minuutjes. Gewoon waarvan je zegt, nou, dit vind ik nou echt leuk. Bijna net zo leuk als Sketches.
2: Ja, maar jij roept al vanaf vanmorgen 6 uur dat ik dit ook al heel leuk vond. Dus...
1: Ja, maar je roept al 364 dagen dat je gaat tractoneren. Ja,
2: tractatie gaat goed komen. Nou, lief jongens, ben benieuwd. Straks dus kennelijk nog een presentje.
1: Doe je die schoen even aan?
2: Stel er even over na.

0: Jij was jarig, er is niet getrakteerd. Je hebt net een mooi paar sketches gehad.
1: Waarom benadruk je dat toch steeds, dat ik niet heb getrakteerd? Dat gaat echt goed komen.
0: Ja, nee, oké, dat je het morgen niet
1: vergeet. Wat zou je willen hebben, Sander?
0: Gewoon een lekkere bossenbol-achtig iets.
1: Een bossenbol-achtig
0: iets? Ja, zoiets, gewoon veel slagroom.
2: Lekker even naar Den Bosch eerst vandaag.
1: Ja. Even naar Jan de Rood.
0: Als het maar geen tompoes is.
1: Nee?
0: Nee.
2: Wat is er mis met de tompoes?
0: Ja, heel veel vind ik niet lekker.
2: Wat heb je voor Koningsdag gehad dan?
0: Zonder tompoes.
2: Ja.
0: Ja, nee, wat ik voor Koningsdag heb gehad. Ik heb vrij weinig gekozen. Ik was op een eiland waar gewoon een beetje vrijmarkt was. Maar voor de rest, ik heb niet de vlag uitgehangen, zeg maar. Maar goed, het gaat weer.
1: Een bossenbol-achtig iets. Ik ga het ja,
0: even. Gewoon lekker een slagroompunt.
1: Slagroompunt.
2: Ik wil wel boterkoek.
1: Jij wil. Oh, oké. Okay, ja. Ja. Ja. Iedereen wat anders?
0: Ja, met havermelk.
1: Oké.
0: Okay. Koen, kijk. Bij
1: nog
0: deze,
1: een cadeau?
0: Namens ons allemaal van de Koen en Sander Show. Gewoon dat je weer wat ouder wordt. Dat je. Oh, staat hier met zijn klauwen uit. Werkelijk waar. Ik doe het zoals bij mijn kinderen. Omdat je wat ouder wordt. En je zoekt toch een beetje een hobby. Je zoekt tijdverdrijf, weet je wel. Dus dit komt allemaal toch een beetje zo tezamen. Oogjes dicht, handjes vooruit.
1: Oh, dan weet ik het al.
0: Dan?
1: Ik kan het in elkaar zetten.
0: Zeg ik niet.
1: Is dit een serieus cadeau, jongens? Wat lief. Oh! Wauw.
0: Ja.
1: Dit vind ik leuk, hoor. Dit vindt papa mooi.
0: Ja.
1: Dit is...
0: Vertel even wat je hebt gekregen.
1: Dit is van Lego.
0: Ja.
1: Dit is een DC-3.
0: Een Boeing.
1: een vliegtuig.
0: Van Lego.
1: Van Lego. 1903 stukjes.
0: Ja. Ja, dat is kapot.
1: Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Oh, ja?
1: Ja, dat Lego, jongens, ja, daar ben je nooit te oud voor. Dat is gewoon zeker op een. We moeten even wachten tot het weer winter wordt en zo. En dan ga je er lekker even voor zitten. Heb je dat eens gedaan, Mart?
2: Ik heb vaak gelegoed als kind.
0: Oh.
1: Oh, ja. Een statement.
0: Maar het kan ook als je lekker met je sketchersjes aan. Ja. Boeien in elkaar flansen.
2: Ja, ja, in de winter dus pas. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed. Ja, nee. Ik ben daar hartstikke blij. Ik vind het hartstikke leuk, jongens. Deze had ik al nog niet.
2: Dus, papa is blij.
1: De papa is blij.
0: Ja.
1: Hartstikke bedankt.
0: Alsjeblieft.
1: Ik sta lekker voor jullie trakteren dan.
0: Nou, dat staat wat tegenover.
1: Bossenbollachtig iets. Iets met boterkoek.
0: Twee hypotheek moet aanvragen.
1: Trakteer nu op In Excess. Need You Tonight.

0: bekladding van het Nationaal Monument op de Dam op deze dag van dodenherdenking. En huisdieren, ook als die er niet meer zijn, willen we ze graag bij ons houden.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
9: Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
15: De Joe Singalong.
16: Wie is jouw singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Auto Taalglas Superster pakket met Bluetooth speaker.
15: De Joe Singalong.
16: Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
17: Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric.
18: Opgelost. Auto Taalglas.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
21: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
25: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
23: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
1: Ja, lokaal nog wat mist, verder zon, wolken, buikje vandaag. 17 tot uiteindelijk 21 graden. Is gewoon eigenlijk een hele prima dag. 16 vertragingen op de weg. Dat valt heel erg mee, ook van dat veel mensen vrij zijn vandaag en ook morgen. Langs op de A27, Gorkum-Utrecht bij Lexmond, 20 minuten. Dit is jou. En dan is het 8:30 in de ochtendshow. Mart Gol heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen vragen om hulp gekregen van andere mensen op het Nederlands cruiseschip dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Aan boord gaat het Hanta-virus rond dat knaagdieren verspreiden, zoals ratten of muizen. 3 mensen die aan boord waren zijn mogelijk aan dat virus overleden, onder wie een Nederlands stel. Ook zijn er 3 gewonden. Op dat schip zijn nu volgens Buitenlandse Zaken 10 of 11 Nederlanders. En het onderzoek ook naar dat virus is natuurlijk volop bezig. Schoonmaakploegen die zijn druk op dit moment op de Dam in Amsterdam. Rode verf wordt van het Nationaal Monument gehaald. Wie er achter die bekladding zit, dat is niet bekend.
3: Ik denk een actievoerder.
2: Dat lijkt mij ook. Iemand die een punt wil maken. Weer het woord genocide is erop gespoten. Vanavond is de Nationale Dodenherdenking natuurlijk bij dat monument. En leggen onder meer de koning en koningin een krans met dus waarschijnlijk een schoongespoten monument.
1: Ja, ja, we hebben ook wat beelden hier. Er zit flink veel verf op ook. Hè?
2: Echt veel, ja. We zijn ook al nu een uurtje of 2 denk ik aan het schoonmaken. Dus wie weet, ze hebben tot vanavond 8 uur. Dus,
1: vanavond zien we er niks meer van waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk niet, nee. En een automobilist in Brabant, die dacht de politie even slim af te zijn. Die man die was zijn rijbewijs kwijtgeraakt voor rijden onder invloed. Maar hij kon het een dag later toch niet laten om weer achter het stuur te kruipen. Had een pruik opgezet. Ondanks die vermomming werd hij door agenten in Uden meteen herkend. En die man heeft opnieuw een boete gekregen. Bedrag daarvan is niet bekend. Een grijze pruik trouwens. En je huisdier opzetten is populair, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Afscheid nemen van je hond of kat is natuurlijk niet leuk. En dus blijven ze ook na de dood graag in onze huiskamers staan, die dieren. Komt mede door de meilandjes die er een paar jaar geleden voor zorgden dat ze hun hond Bommel hebben opgezet. Martien reageerde daar zo op.
5: Prachtig.
13: Ja. Ik
5: ben gewoon warm.
13: Warm?
5: Ja, ik ben gewoon warm.
13: Maar zie je die blik? Die had hij als die weet je wel.
5: Ja, dat had hij altijd als hij mij aanviel.
2: Ja, Martien was eigenlijk wel blij dat die hond niet meer kon bewegen. Er is een wachtlijst ontstaan bij mensen die dit doen. Preparateurs die dus die honden en katten opzetten. Er zijn nog wel specifieke wensen soms ook hierbij. Een ingebouwde speaker met blafgeluid wordt wel eens omgevraagd.
1: Ah, nee.
2: Of lichtgevende ogen. Ja, die excessen zijn er.
1: Lichtgevende ogen?
2: Ja, dat vinden mensen dan blijkbaar cool.
1: Nou ja.
2: Ja, nou goed. Het komt niet vaak voor, maar in de krant staat dat het wel eens gebeurt. Goedkoop is het ook niet hoor. Je betaalt al snel duizenden euro's om dus je hond weer in de huiskamer te hebben staan. Nee, niks voor jou?
1: Nee, ik heb 2 hondjes en ik ben ongelooflijk gek op ze. En ik moet er niet aan denken dat er straks eentje doodgaat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar om hem dan opgezet in de hoek van de kamer neer te zetten, daar voel ik helemaal niks bij.
2: Beetje creepy.
1: Dat vind ik een beetje raar.
3: Laatst was er, je hebt ook natuurlijk van die winkels, hè, waar gewoon meerdere van die opgezette dieren staan. Laatst is er een klant geweest die heeft daar een ravage aangericht. En ze denken dat er sprake is van opzet.
1: Opgezet, ja, in ieder geval. Dankjewel, Mart, voor het belangrijkste nieuws. Ja, het is 4 mei, het is dodenherdenking. Het betekent dat vanavond natuurlijk wij allemaal massaal 2 minuten stil zijn. Om 8 uur gaat dat gebeuren. Maar Milan is 16 jaar en Milan gaat vanavond op televisie een gedicht voorlezen, voordragen.
3: Ja, oei, dat is spannend, zeg.
1: Dat lijkt me ook zo spannend.
3: Spannend, ja.
1: Ja, iedereen gaat daar natuurlijk naar kijken. Het gaat live op televisie te zien zijn. En deze 16-jarige Milan, die hoor je straks in de Koen en Sander Show. Gaan we even aan hem vragen hoe het is met zijn zenuwen. Over een paar minuten in de ochtendshow voor deze maandag, de 4e van mei.

0: Mani. Om 9:50. Vanavond om 8:00, dan horen we weer dit. Dan zit ik altijd en dan kijk ik naar die man of vrouw die dan dit speelt op de trompet. En dan denk ik, wat een druk. Want het is nog niet zo makkelijk om op die trompet ten gehore te brengen.
1: Nee, dat doe nog eens en dan gaan we daarna stilte doen.
0: Oké.
1: En dan hoor je dus altijd zo de wind op televisie.
0: Ja.
1: En dan hoor je toch altijd nog zo...
0: Ja.
1: Je hoort altijd nog een paar mensen hoesten. Dan denk je, je kan het hele jaar door hoesten. Kan je daar even 2 minuutjes ophouden?
0: Maar dat is net als in de kerk of zo. Op het moment dat het stil, echt heel stil wordt... dan gaan mensen in één keer een beetje zenuwachtig.
1: En ik woon in Biddinghuizen. Ik maak geen grap. Wij hadden dus je hoorde... En dan was het stil. En het duurde nog geen 10 seconden. Toen kwam mijn buurman, die dus op houten klompen liep...
0: Nee.
1: Die liep tok even naar zijn schuurtje. Het Wilhelmus fluitend. Tussen 8 en 8:40. Nou, dan ben je letterlijk een boerenlul, toch?
0: Vanavond om 8:00 dan zijn we allemaal 2 minuten stil. En het is een hele bijzondere dag voor Milan Hofstede. Hij is 16 jaar. Hij mag namelijk op de Dam in Amsterdam... voor een miljoenen publiek live op televisie... een eigen gedicht voordragen. Milan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat zoiets, Milan? Hoe komen ze dan bij jou uit?
2: Ja, we hadden eigenlijk in onze Nederlands les hadden wij een gastles. Ik wist eigenlijk helemaal niet van dat er überhaupt een jonge spreker was.
0: Ja.
2: En wij moesten in die les een gedicht schrijven. En mijn docent had alle gedichten opgestuurd. En die van mij was uitgekozen voor een speciale skill day.
0: Ja.
2: Met 10 anderen.
1: Ja.
2: En daar op die skill day ben ik toen, of skills day, ben ik toen uitgekozen.
1: Je hebt echt een soort van auditie moeten doen.
2: Ja, het was echt een soort wedstrijd.
1: En dat, waar vindt dat plaats? En vooral voor wie?
2: Ja, het was voor jongeren. Het is natuurlijk voor jongeren.
1: Nee, maar wie tegenover wie sta je dan?
0: De jury, zeg maar.
1: De jury.
2: Wie waren dat?
0: Ik ken de namen niet meer natuurlijk.
2: Een stuk of 5 mensen. Het was de spreker van vorig jaar.
1: Oh ja, ja.
2: En ik dacht een paar mensen van het Nationaal Comité.
0: Oh ja. En dan krijg je te horen, Milan, van wij kiezen jou uit. En hoe is het dan met de zenuwen? Want vanavond moet het allemaal gaan gebeuren.
2: Ja, ik schrok wel even toen ze zeiden van jij bent het geworden.
0: Ja.
2: Maar tot nu toe met de zenuwen gaat het eigenlijk wel heel goed. En vanavond zal ik wel flink wat zenuwen hebben, maar ik denk wel dat het moet lukken.
1: Milan, hoe heet het gedicht?
2: Het heeft eigenlijk geen naam.
1: Oké, dat is een goed teken al. En waar gaat het over? Ik denk iets oorlog en vrijheid.
2: Ja, vrijheid inderdaad.
0: Ja. Kijk, we kunnen nu vragen natuurlijk aan Milan van kun je het gedicht alvast doen. Maar dat mag niet, hè Milan, want dat is...
2: Nee, dat mag inderdaad niet.
0: Nee,
2: ik ben op mijn vingers getikt. Dat mag ik niet doen.
0: Oké.
1: Maar je kan alvast wel ons de eerste zin geven.
2: Nee, zeker niet.
1: De tweede zin dan?
2: Nee, 11 uurtjes wachten nog. Dan krijg je niet de hele gedicht.
1: Hey, en Milan, als je dan stel je bent in Amsterdam en je denkt... ik neem het er even lekker van, je gaat langs de koffieshop... je gooit er 2 wodka in, kan je ter plekke het gedicht nog even veranderen?
2: Weet ik niet. Ik ga het niet proberen, want ik ben eigenlijk wel heel tevreden mee.
1: Oh, goed zo.
0: Hey, maar doe je dat vaker, Milan, de gedichten schrijven of überhaupt schrijven?
2: Nee, eigenlijk alleen als moed voor school.
0: Wat grappig, nee, kennelijk heb je er talent voor, dus daar zou ik er even mee doorgaan.
2: Ja, blijkbaar.
0: Ja. En wat trek je aan vanavond, weet je dat al?
2: Ja, dat weet ik al. Gewoon hele simpele kleren. Niet
0: iets speciaals.
2: Niet te moeilijk.
1: Je doet niet je speciaals pak aan.
2: Nee.
0: Een mooie gele stropdas.
1: Ja.
2: Nee. Dat was gewoon geweest. Koningsnacht. Ja.
1: Gaat van links.
0: Naar rechts.
1: Naar rechts.
0: Ja. Het zou wat zijn dat Milan zegt... en dan gaan we nu even allemaal op de Dam. Ja, nee. Vanavond gaan wij naar jou
1: Welkom.
0: Kijken en luisteren natuurlijk.
2: Ja.
0: Wens je heel veel succes, Milan. En heel erg benieuwd hoe jouw gedicht gaat klinken. Maar dan gaan we vanavond achter komen.
1: En in ieder geval gefeliciteerd, want het is een hele, hele grote eer.
2: Ja, zeker. Klopt.
1: En kan je wat... Koningspaar is er ook bij. Kijk, je kan niks veranderen, dat snap ik. Maar gewoon even eindigen met een dikke vette knipoog naar Maxima... is ook wel leuk.
2: Dat is misschien wel leuk, ja. Maar ik denk, ik weet niet of ze daar allemaal heel blij mee zijn.
1: Nou, voor jou kunnen stemmen.
2: Stiekem misschien.
1: Het is wel je schoonmoeder, hè?
0: Hey, succes, Milan. Maak er wat moois van vanavond.
2: Heel erg bedankt.
0: Yo, doei!
2: Doei!

0: heftig. Ik vond het intens.
1: Oh, Sydney Youngblood, if only I could. Ja, moet ik nou gaan vertellen wat hier in de studio is gebeurd?
2: Nee. Zullen we eens even een 3-nootje doen?
1: Nou, laten we eerst even aan Mart vragen wat hij straks in het nieuws van 9 uur heeft.
0: Reacties zo op het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam. En de bitcoin klimt uit het dal.
1: Hé, hey, goed nieuws. Hoor je straks over een paar minuten?
3: De 3-noten.
1: Maar eerst spelen wij de 3-noten. Concentratie volop, want dit is jouw moment om het Koen en Sanne Show pakket te kunnen winnen. Daar zit overigens ook nog een kussen bij van Beter Bed. Lekker op te slapen. En dan doen we een Koen en Sanne kussensloop omheen voor je. Dus dat is echt een leuk pakket. Luister goed, wij hebben 3-noten beschikbaar. Maar of we ze ook alle 3 gaan laten horen, daar gaat de jury over. Bij monden van Sander en Mart doet natuurlijk ook mee. Beginnen met noot 1. Als je het weet mag je appen. Welke hit hoor je hier?
0: In de bijen.
2: Nootje erbij.
1: Ja. Dan gaan we voor 2 noten van een bekende hit.
2: Ja, we laten hem erbij.
1: Echt?
2: Hij is moeilijk, maar dat is ook leuk uitdagend.
1: Ik kan wel zeggen, bij noot 3 komt er nog een geluidje doorheen, waardoor het misschien nog makkelijker wordt.
2: Mag ik eens horen?
1: Kijk, het begint gewoon met het drummetje. En dan...
2: Oh ja, nee, we houden het bij 2 noten.
1: Oké. Okay. Als je de titel weet, mag je nu gaan appen via de gratis app van Joe.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Let's
7: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging. Of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
15: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
16: Hamster!
17: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
16: Yes!
3: Met deze week in de bonus. Alle Melkunie protein, tweede gratis.
16: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
16: Zoé.
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
16: Yes.
3: De meeste, de beste aanbiedingen.
16: Beste.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
1: Een hele goedemorgen voor de maandagochtend. Het nieuws van 9 uur. Mart Grol.
0: Goedemorgen. Walgelijk en schandalig. Dat zijn woorden die politici vanmorgen gebruiken. Nu op de Dam in Amsterdam op deze 4e mei het Nationaal Monument is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is geschreven. Premier Jette is onder meer boos en noemt het een idiote actie. Die actie is nog niet opgeëist, maar deze Joodse organisatie spreekt er bij WNL schande van.
19: Ja, ik vind dit walgelijk. Ik bedoel, er is geen reden, er is geen excuus voor te bedenken waarom je uitgerekend vandaag hier aandacht voor, op deze manier aandacht voor zou moeten vragen.
0: Schoonmaakploegen zijn aan het poetsen op de Dam, zodat het monument vanavond, als onder meer de koning en koningin een krans leggen, schoon is. Het onderzoek naar het Hantavirus aan boord van een Nederlands cruiseschip voor de kust van Kaapverdië is in volle gang. Nou, wat weten we vanmorgen? Zeker 3 passagiers zijn overleden, mogelijk aan dat virus dus, onder hen een Nederlands stel. Ook zijn er 3 gewonde opvarenden en daar gaat het onder meer om bemanningsleden. Dat virus gaat rond dankzij knaagdieren, zoals ratten en muizen, en aan boord zijn zeker 10 Nederlanders, maar ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen van hen gehad. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een klopjacht bezig op schutters die voortvluchtig zijn. Bij een populaire kampeerplek bij een meer zijn veel gewonden gevallen. Zeker 10 mensen zijn volgens Amerikaanse media met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schutters die zijn de bossen daar in de buurt ingerend. En waarom er is geschoten, dat is nog onbekend. En er is vanmorgen goed nieuws voor iedereen met bitcoins. De digitale munt zakte de laatste tijd flink weg. Maar voor het eerst in 3 maanden tijd is die munt meer dan $80.000 waard. Dat is bijna €70.000. Handelaren zijn positief en denken dat er snel een eind komt aan de oorlog in het Midden-Oosten. En daardoor wordt die cryptomunt dus langzaam meer waard, maar nog lang geen recordhoogte. Die stond een half jaar geleden stond de bitcoin nog op ruim een ton. Dan het weer van Weerplaza. Nu nog grijs op veel plekken, maar ook wat zon vandaag en ook buien. Maximaal 21 graden.
1: En dan is het heel rustig op de weg 4 mei. Ja, de scholen zijn over het algemeen nog dicht vandaag en morgen. 8 vertragingen nog. Langs op de A27 staat een kapotte vrachtwagen. Gorkum richting Utrecht. Dus van Gorkum en Lexmond daarom een vertraging van 25 minuten. We komen eraan met de singalong straks. En in die singalong 1 bepaald liedje waar we 3 noten van hebben laten horen. Maar kun jij herkennen welk nummer dit is?
2: Ja, Carla denkt aan Maniac, dat is niet goed. En Bianca denkt aan I'm So Excited van de Pointer Sisters. Oeh. Is ook niet goed. En Jump van Van Halen komt ook vaak voorbij.
1: Nee, het is allemaal dichtbij, maar niet goed.
20: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Goedemorgen, je mag gaan appen voor het Koen en Sander showpakket als jij weet welk liedje wij zoeken. Dan nu Prince.

0: kan je geen nummer noemen. Dit is
1: een
0: epos.
1: Nee, dit is een draak.
0: John Miles. En music.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, het is een 9 uur geweest. En zoals je weet, iedere ochtend tussen 9 en 10 een uurtje lekker meezingen met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. Nou, John Miles en music was daar wel een goed voorbeeld van.
1: Absoluut zeg, jeetje. Ja, nee, het stamt recht uit de jaren 70.
0: We gaan naar een man die actief is op een administratiebureau van echt scheidingen. Maurice, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is nou een beetje de drukste periode van het jaar voor jullie met echtscheidingen?
3: Eind augustus en begin september.
0: Zo'n beetje na de zomervakantie?
3: Ja.
0: Ja, dan zijn mensen er klaar mee. Die denken dan, nou, ik heb het wel gezien. Ik ga scheiden van mijn man of vrouw.
3: Ja, zoek het maar uit.
1: Ja. En dat is niet begin januari. Ik dacht, dat is na kerst en Sinterklaas. Misschien ook. Goede voornemens, lekker scheiden.
3: Nou ja, in januari kan het ook wel zijn. Maar ja, mensen denken dan ook al zelf van, nou, we hebben al zo'n dure maand gehad.
1: Oh ja.
3: Laat januari dan maar zitten.
1: Nee, want scheiden is natuurlijk vooral een financiële kwestie.
3: Ja.
0: Hé hey Maurice, vandaag aan het werk of ben je vrij?
3: Nee, ik ben gewoon te werk.
0: Gewoon aan het werk, kijk. En dat op 4 mei. En morgen ook op 5 mei?
3: Ook gewoon te werk.
0: Ja, ja. Het is geen officiële vrije dag. Nee. Het is 1 keer in de 5 jaar.
1: En scheidingen doen niet aan feestdagen.
0: Nee, scheidingen gaan altijd door. Maurice, uitdaging voor jou. We hebben 3 noten laten. Ik moet zeggen, 3 ruime noten laten horen. Van een grote hit. Maar de vraag is, kan je de hit herkennen? Hier komt de opgave nog een keer. Oké. Welk nummer is dat volgens jou?
3: Nou, volgende keer mag die wel iets lastiger, want deze was zo makkelijk. Oh. Was Jump van Pointer Sisters.
0: Ja! Jump van de Pointer Sisters is het goede antwoord. Geeft jou recht op het Koen en Sander Show pakket. Daar doen we ook nog een kussen naar wens bij van Beter Bed. Gefeliciteerd, Maurice.
3: Ja, helemaal goed.
0: En succes daar op kantoor vandaag.
3: Zal wel lukken.
0: Heel goed, werkste. Doei, doei.
3: Doei.
0: Straks het mooie liedje van Is Ook Schitterend, voltooid verleden tijd. Nu eerst de Pointer Sisters. Go!

0: app van Joe. Bedankt voor het draaien. Dit is zo ongelooflijk mooi.
1: Het is natuurlijk ook voltooid verleden tijd.
0: Echt schitterend. In dit geval is ook schitterend. Met Joost Marsman met zijn bijzondere stem. Voltooid verleden tijd. Ja, het is maandag. En Sander, we zijn 2 weken vrij geweest. Maar op maandag dan beginnen we de week altijd met zingen.
1: Een lekker potje zingen, ja. De notenraker.
0: De notenraker gaat er aankomen. En dat betekent dat wij allebei een liedje mogen gaan zingen. We zingen wel allebei hetzelfde nummer overigens. Vandaag is dat deze. Bon Jovi.
1: Lekker.
0: En nu is de vraag. Wie gaat dit beter zingen? Is dat Koen of is dat Sander? Het mag je nu laten weten in de app van Joe. Wat denk jij, Mart?
2: Ik, Koen klinkt wel alsof hij de hogere noot misschien iets meer haalt.
0: Oh ja, uiteindelijk gaat het om de timing natuurlijk. Ja,
2: zeker, maar ik wil ook wel een beetje de zuiverheid ingooien vandaag.
0: Oké, laat het weten in de app van Joe. Wie gaat het beter zingen? En zo meteen gaan we ons eraan wagen.

0: Michael is te zien in de bioscoop. Hè? Jackson 5 hoorde je met de ABC. Straks het nieuws van 9:30.
1: En de politiek is woest over de bekladding van het Nationaal Monument op deze dag van dodenherdenking. En waarom er extra werk is, dankzij de razend populaire Michael-film.
2: Hi, dag.
3: Hoi, hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract. Ga je naar Essent.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
9: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest... en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Even overlaten.
15: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
15: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer...
0: morgen het weerbericht van Weerplaza. Nu nog grijs op veel plekken, maar ook wat zon vandaag. Buien ook. En maximaal 21 graden Celsius. Verkeersinformatie, nog 3 vertragingen op de weg. Dat is heel weinig. Hè. De A10 de ring Amsterdam. Koenplein richting Amstel voor Amsterdam Oud-Zuid. 5 minuten. 10 minuutjes op de A27. Gorkum-Utrecht bij Noorderloos. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen voor de Duitse grens. 5 minuten. Restantje singalong straks en het nieuws. Hier is Mart Grol.
3: Goedemorgen. Met hoge drukspuiten en borstels wordt het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend schoongemaakt. Onbekenden hebben op deze dag van dodenherdenking 4 mei rode verf op dat monument gespoten. Onder meer het woord genocide is te zien. Boel boze reacties vanmorgen, onder meer van deze voorbijganger die de NOS sprak.
8: Als je ergens een mening over hebt, prima, maar ga dan niet een herdenkingsmonument onderspuiten. Dat is onnodig volgens mij. Dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd.
3: Ook politici spreken er schande van. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de bekladding ongelooflijk laf. En premier Jette heeft het over een idiote actie. De actie is nog niet opgeëist.
20: Dus er geen niemand opgepakt? Er staat ook niet bij afzender, weet ik veel?
3: Nee, er wordt natuurlijk wel gedacht aan de hoek waar dit uit zou kunnen komen. Maar ja. Niet aan arrestaties nog. De onderzoek is nog volop bezig daar in Amsterdam. Dan wordt steeds meer duidelijk vanmorgen over wat er aan de hand is aan boord van een Nederlands cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. Zeker 3 doden zijn door waarschijnlijk het Hanta-virus. Dat gaat rond dankzij muizen en ratten bijvoorbeeld. Onder de doden is een Nederlands stel. En ook zijn er 3 gewonden zeker. Aan boord zijn verder een stuk of 10 Nederlanders. Maar ons land heeft vanuit hen nog geen vraag om hulp gehad. Dan de man van 33 die een aanslag zou hebben gepland op de prinsessen Amalia en Alexia. Vanochtend is de eerste voorbereidende zitting in die zaak. Die man zou 2 bijlen hebben gehad met daarin gekerfd onder meer de naam van Alexia. En ook een handgeschreven brief met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Och. Veel is nog vaag rondom dit verhaal. Waarschijnlijk wordt er vandaag al iets meer duidelijk als die zaak later vanmorgen gaat beginnen. Nou, dan een gezelliger verhaal. Het is een hit, de film over de beginjaren van het leven van zanger Michael Jackson. Wereldwijd heeft die film na nog geen 2 weken dik 300 miljoen euro opgebracht. En dat is voor zo'n biografische film wat dit is, over het leven van iemand dus heel veel. Filmkenners zijn wel niet zo enthousiast. Die film die stopt eind jaren 80. Thema's als bijvoorbeeld het mogelijk seksueel misbruik door Jackson wordt niet benoemd. Maar het publiek weet de bioscopen toch te vinden. En dat merkt ook Marciano uit Capelle aan den IJssel. Hij treedt op als Michael Jackson-imitator en heeft door dit succes van die film het extra druk.
21: Normaal gesproken, mijn boekingen had ik er ongeveer zo'n beetje gemiddeld 2 per weekend. Maar nou kan ik, ik kan de 4 op een dag doen als ik zou willen.
3: Het blijft een hobby voor hem, zegt hij.
20: Ja. Als je nog even goed je ogen dicht doet, dan hoor je net, is net of je Michael Jackson hoort praten.
21: Normaal gesproken, mijn boekingen had ik er ongeveer zo'n beetje gemiddeld 2 per weekend. Maar nou kan ik kan de 4 op een dag doen, ja, als ik zou willen.
0: Met een beetje een Rotterdams accentje.
20: Ja, wat, je niet, wat in die film niet goed naar voren komt, dat begint op een gegeven moment dat Michael een jaar of 4, 5 is. Maar zijn geboorte in Hendrik Ido Ambacht blijft echt onbelicht.
3: Oh, Marciano.
0: Ja. Maar dat die film zo'n enorm succes is ook. Ja, het is natuurlijk enerzijds wel te verwachten, want het gaat natuurlijk over Michael Jackson. Ja. Maar inderdaad, ik las wat recensies hier en daar, en die waren niet zo heel erg goed.
3: Nee, er worden niet heel veel sterren uitgedeeld door de experts. Maar toch, ja, ik denk dat mensen het toch fijn vinden om in ieder geval, ze hopen natuurlijk ook op een tweede deel, hè, van deze film.
20: Ja, maar dat hadden we met Queen ook, weet je nog wel.
3: Ja.
20: Dat was ook Bohemian Rhapsody, dat stopte dan tijdens dat hele Live Aid gebeuren. Ja, eigenlijk begint het ware verhaal van Freddie Mercury, wat er allemaal gebeurd is daarna. Ja. En dacht, er komt wel een deel 2, maar die kwam helemaal niet. Ondanks het succes. Toch, ja, maar goed, bij Michael Jackson, bij zo'n film is het natuurlijk wel dat mensen de recensies misschien lezen, maar denken, dat maak ik dan zelf nog wel even uit.
0: Ja, dat denk ik ook.
20: En dan om vervolgens te concluderen dat het niks is.
0: Nou ja. Dankjewel, Mart, voor het belangrijkste nieuws van vandaag.
22: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Jawel, daar zijn we weer voor de maandagochtend lekker meezingen met al die 70s, 80s en 90s hits bij Joe. Goedemorgen.
23: Hey Koen en Sander, jullie zijn weer terug. Ja, het was ook wel leuk met Edwin hoor, maar 2 is toch beter dan 1. Hey, mag ik de singalong aftrappen met Suspicious Minds van The King of Rock, Elvis Presley? Dankjewel.
0: Zeker, gaat er zo dadelijk afkomen. De Suspicious Minds van Elvis Presley hoor je zo dadelijk hier in de singalong. En het oude taalglas superster is voor jou, Sil. Gefeliciteerd daarmee. Meezingen kan nu met de Weather Girls. Hier is It's Raining Men.
24: Girl.

0: Elvis Presley van achteren. Suspicious Minds.
1: You can walk out.
0: Mooi, het is bijna 10:15 in de singalong. En op maandag en ook op vrijdag, dus we beginnen de week ermee en we eindigen de week ermee, dan gaan we weer zingen.
2: De Notenraker.
0: Ja, dan mogen we onze keeltjes gaan schrapen. Mm. En dan gaan we zingen. Ik zie dat Mart er al helemaal klaar voor gaat zitten.
3: Ik zit helemaal rechtop. Heerlijk. Ja.
0: Het is altijd weer even...
3: Leuk vermaak.
0: Leedvermaak zou ik willen
3: zeggen.
0: Zeker. Leedvermaak. We kunnen natuurlijk absoluut niet zingen. Het gaat om timing. We gaan meezingen vandaag met Living on a Prayer van Bon Jovi. Maar dan valt op een gegeven moment het liedje weg. Wij zingen dan door, komt het liedje er vervolgens weer bij. En dan gaat het erom dat we natuurlijk ook precies op het juiste moment uitkomen. Nou is er gevraagd, wie gaat dit het beste doen?
4: Ja, en mensen hebben het meeste vertrouwen in jou, Koen. Dus dat betekent dat ik mag beginnen. En je hebt helemaal gelijk, het is gewoon een kwestie van... timing.
0: Sander, je mag gaan staan.
4: Ja.
0: Spotlights.
4: Even een hoesje doen.
0: Oh. Ja.
4: Ja, zo.
0: Concentratie alom. Nou, zet de radio wat harder. Begin de week met een beetje leedvermaak. Sander gaat zingen Living on a Prayer van Bon Jovi.

0: Living on a prayer, take my hand, we'll make it, I swear. Oh,
1: wow.
0: Heel
2: zo,
0: goed.
2: Dit was perfect.
0: Ik schrik er zelf een beetje van.
2: Ja, maar
0: van.
2: Echt, je mag trots zijn.
0: Nou, Mart, ik ben helemaal...
2: Ik hoor wat jij deed.
0: Wat deed ik?
2: Nou, jouw valkuil is dat jij normaal gesproken altijd te snel gaat.
0: Ja.
2: Maar nu hield je echt in.
0: Ja, maar dit liedje is, dat heb ik zo vaak gehoord en eigenlijk al meegezongen. Dat ik denk, ik moet niet sneller willen dan het. Ik volg je gevoel.
2: Nou, Koen, succes.
0: Ja. Hey, en morgen trakteren, hè?

0: Hey, take my hand, we'll make it, I swear. Whoa.
1: Vond jouw versie wel mooi dat je even de diepte even ingaat.
2: Nee, ik merkte, ik ga het niet halen. Ik moet een octaaf naar beneden. Ja,
3: de hele stemmenkast van de Flintstones. Ja. Ik heb Wilma, Fred en Pebbles van mij, hoor.
1: Ja, maar we moeten Sander...
2: Sander was goed.
1: Ja, die was top.
2: Dat is goed.
3: Dank. Zo.
2: Je mag regeren morgen, Sander.
3: Zeker, lekker bots bonnetje.
2: Lekker boterkoek. Laten we het maar even aan de maestro zelf overlaten. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Die kan het toch vele malen beter dan Sander en ik bij elkaar natuurlijk. Living on a Prayer. In de Joe's Singalong voor de maandag 4 mei.
1: 4 mei, vanavond vergeet niet 2 minuten stil te zijn. Dat is een plicht en dat is ook een recht. En morgen, bevrijdingsdag.
0: Ja, het zijn een beetje gekke dagen met meivakantie. En natuurlijk 4, 5 mei, daar hebben we straks hemelvaart nog.
1: Ja.
0: Pinksteren gaat eraan komen.
1: Nou ja, en misschien hè, na 8, als het 8:15, 8:30 is. Je moet goed zoeken, goed zappen. Maar misschien dat er op televisie wel een programma over de oorlog is.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Maar toch goed dat we dat ieder jaar weer doen.
1: Ja, zeker. Ja. Opdat wij nooit vergeten.
0: Zeker. Goed, zo dadelijk na 10 en dan is hij er weer. Wens ik je heel veel plezier met Timoer. It's Terry.

0: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Aldi.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Aldi.
7: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
15: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Hoi van Ethos.
21: Daar heb je Huub van Hubo.
22: Hoi.
21: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
23: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
21: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
24: De
0: Het is 10:00. Dit is het Nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
2: Goedemorgen, woede in Amsterdam. Om de bekladding op de Dam. Op het Nationaal Monument is met rode verf onder andere het woord genocide geschreven. Het is de plek waar ook vanavond de dodenherdenking wordt gehouden. En deze mensen behart van Nederland zijn er duidelijk over.
20: Geen woorden voor. Onbegrijpelijk.
22: Ja, belachelijk.
24: Ik vind het schandalig.
20: Echt, slaat de plank volledig mis. Echt triest.
2: Al uren wordt er druk gewerkt om het monument schoon te krijgen. Steeds meer jonge kinderen zetten zelf naaktfoto's online. Daarvoor waarschuwt een meldpunt in het AD. Vaak gaat het om kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud... die de risico's nog niet kennen. Het komt waarschijnlijk doordat kinderen steeds jonger... zonder begeleiding op een telefoon of iPad zitten. Ze worden online verleid of gedwongen om beelden te sturen... terwijl ze het zelf vaak niet als een seksueel interpreteren. Ouders krijgen dan ook het advies om vaker mee te kijken... met wat hun kinderen online doen. Het worden nog zwaardere tijden voor dieselrijders. De prijzen zijn door de onrust in de wereld al flink gestegen. Maar volgend jaar kan diesel per liter ruim 10 cent duurder worden. Volgens de Telegraaf komt dit door kabinetsplannen... die al voor de Iran-oorlog zijn gemaakt. Voor benzinerijders komt de grootste klap een jaar later. Een liter kost dan mogelijk 33 cent extra. Echt zeker is het nog niet. Op Prinsjesdag worden de definitieve plannen bekend. En de Telegraaf schrijft ook nog over een opvallende trend in China. Jongeren huren daar massaal nepwerkplekken... om te doen alsof ze een baan hebben. Dat hebben ze dus niet, maar ze schamen zich om het te vertellen aan vrienden en familie. In de Chinese steden is inmiddels ruim 1 op de 6 jongeren werkloos. En voor slechts een paar cent per dag kunnen ze op een kantoor zitten... om te solliciteren of een dutje te doen. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het zonnig, maar wel droog, grijs. Het land laat zich af en toe nog zon zien. Maar in het binnenland vanmiddag een paar flinke buien. Zo'n 14 tot 22 graden.
0: En de verkeersjingle is ingestart, maar is eigenlijk helemaal niet nodig. Geen files langer dan 5 minuten. Daar gaan we.
25: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Timur Perlin.
0: Ruikt lekker buiten, jongens. Heb je al een goede gedaan? Geniet van deze frisse muziek maandag bij Joe. Ja!

Madonna-album komt pas op 3 juli uit. Maar, en dit is goud, Madonna heeft sinds vorige week Grindr tijdelijk overgenomen. Dat is inderdaad die populaire homo-dating-app. En daarop zijn nu al previews van haar nieuwe tracks te horen. Dus je weet wat je te doen staat. En gelukkig voor jou heb ik Grindr ooit al eens gedownload. Jaren niet gebruikt. Maar daar gaan we. We maken hem even open voor die nieuwe tracks van Madonna. Even kijken, hierop klikken. Ja.

het overgenomen, de populaire homo dating app, om daar haar nieuwe liedjes te laten horen. Dus alleen als je Grindr hebt, kan je de nieuwe liedjes van Madonna laten horen. En daarom heb ik ze ook gewoon. Wil je nog even weten wat ze tegenwoordig doet? Dit is een preview van de nieuwe liedjes van Madonna van haar nieuwe album, wat pas op 3 juli uitkomt. Lekker een beetje Donna Summer achter track. En deze...

Sabrina Carpenter daar. 18 over 10, goedemorgen. De dag begint officieel met het trekken van een blaadje van de scheurkalender. En daarop staat vandaag 4 mei, is het trouwens vandaag. Dankjewel, scheurkalender. Een quote van Arnold Schwarzenegger. En die luidt als volgt. Ik volg geen trends. Ik overleef trends. Oké, dankjewel, Arnold. Yo, beste 70s, 80s en 90s. Met de theme tune van Grease.

0: de Female Top 100 bij Joe. Dus de hele dag van start tot finish claimen de vrouwen de volledige playlist hier. Van Dolly Parton tot Irene Cara. Aanstaande vrijdag, de Female Top 100. En deze hoor je zo meteen al.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
2: Lekker uitgerust?
3: Nee, helemaal niet.
2: Heb je een goede reis gehad, Sander?
3: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
4: Wat is het dan met zo'n
2: jubje? Ik versta er helemaal niks van.
3: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
13: Stihl. Sterk werk.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
21: Ciao Nederland.

0: Voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Dit is Joe met Timo Perlin.
12: Het is 10:30. Er staat een Efteling file op de N261 Tilburg richting Waalwijk voor de Efteling. 15 minuten.

0: George Michael, Aretha Franklin en Pink Floyd ook nog eens. Na het nieuws van 11 uur straks.
1: Ja, het gaat nog altijd veel over het cruiseschip waar Nederlanders ziek zijn geworden. En 62 miljoen euro, een aantal mensen is daar niet blij mee.
2: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
15: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
18: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Een bijzonder. Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
20: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
22: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
14: Het is 11 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
23: Goedemorgen. Hoe moet het nu verder met het Nederlandse cruiseschip in Kaapverdië? 3 mensen die op het schip zaten kwamen om het leven. Het zou mogelijk komen door een uitbraak van het Hanta-virus. Meerdere mensen die ziek worden zijn nog aan boord. Op het schip zitten ook 10 Nederlanders. Zij kunnen nu geen kant op en daarom kijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken of ze mensen van de cruise kunnen halen. Dan naar Amsterdam, waar nog volop wordt gewerkt om het Nationaal Monument op de Dam schoon te krijgen. Vanmorgen vroeg is die met rode verven ondergespoten en ook het woord genocide is op het monument geschreven. Volgens burgemeester Halsema is dit een actie tegen de oorlog in het Midden-Oosten. Ongepast volgens haar, zo zegt ze bij de NOS.
24: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders, het is verschrikkelijk.
23: Ja, want het is dodenherdenking en vanavond worden kransen gelegd bij het monument. Goed nieuws vanaf het spoor. De treinen tussen Utrecht en Den Haag rijden weer. Er was vanochtend een seinstoring en daarom moesten er bussen worden ingezet. Maar nu rijdt alles daar weer volgens de dienstregeling. En €62 miljoen. Het is niet genoeg voor een groep toptennissers. Het gaat over het prijzengeld van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Sterren als Sinner en Sabalenka eisen in een open brief dat ze een groter deel van de omzet krijgen. En naast meer geld vragen de tennissers ook om betere pensioenen en hulp bij zwangerschapsverlof. Ja, hoewel de winnaars dit jaar €2,8 miljoen krijgen, vinden de spelers dat het toernooi te weinig in hen investeert. Roland Garros begint over 2 weken. Nog het weer van Weerplaza. Van alles wat vandaag. Zon, wolken en vooral in het binnenland vanmiddag stevige buien. Het is zo'n 14 tot 20 graden.
25: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Timur Perlin.
14: En op het centercourt bij Joe, op dit moment spelen mixdubbel George Michael en Aretha Franklin.

Dit is de muziek van Joe, de beste 70s, 80s en 90s hits de hele dag door. En de noten gaan nog hoger dan de benzineprijzen vandaag. Kwame North, Don't Leave Me This Way by Joe.

0: Eagles bij Joey. Ik kom zelf voor in deze editie van Papa Appelsap vandaag om 11:40. Heeft iemand een Papa Appelsapje, Mama Appelsap dan gehoord? Met mijn naam erin. En ik kom er niet zo goed vanaf. Dat kan ik wel zeggen. Zometeen om 11:40 Papa Appelsap en aanstaande vrijdag.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Radio.
1: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
2: Laat het hier zijn.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+. Plus.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
2: Greets. Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Aldi.
6: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dan gaan we vieren, dan gaan we
7: Aldi.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Dit is Joe met Timo Perlin.
14: Hey, half 12. Zometeen om 12 uur is het tijd voor de ethisch lunch. Om 11:40 uur papa appelsap. En nu...

0: dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij het leukste item van de Nederlandse radio. Al zeggen we dat zelf. En dat komt eigenlijk alleen maar door jou. Want dankzij de Joe-luisteraars hebben we elke dag een hele leuke nieuwe editie van de rubriek Papa Appelsap. De verkeerd verstaande songtekst. Vandaag is hij binnengekomen. Ik moet al lachen. Van Geert uit Bakkeveen.
1: Hey, Timur. Ja,
0: ik zie al wat je hebt ingestuurd voor een verkeerd verstaande songtekst.
1: Ja, hij is misschien een beetje persoonlijk.
0: Dat is vreselijk. Nou, beste Geert, waar gaan wij naar luisteren?
1: Ja, we gaan luisteren. Het is misschien wat heftig voor de gemiddelde luisteraar, maar het is Legion of the Damned.
0: Legion of the Damned, we gaan luisteren. Ik neem aan dat je hiervan houdt.
1: Dat is een thrash metal band uit Venlo.
0: Uit Venlo gewoon nog?
1: Uit Venlo, ja, gewoon Nederlands.
0: En dan ben ik heel benieuwd, wat hoor je erin?
1: Ja, ik hoor dus een tekst en die gaat eigenlijk een beetje over jou. Misschien wel over je liefdesleven. Maar ik hoor namelijk impotent, die homo is nou in Timur.
0: Sorry. Wat moet die homo in mij? Ja, ik snap het wel. Ik had het net nog over Grindr. Op zich is het niet gek. Kan je misschien even voordoen hoe ze dat gaan zingen? Dan weten we ongeveer wat we kunnen verwachten, Geert.
1: Impotent, die homo is nou in Timur.
0: Dat is

0: verschrikkelijk. Geert, ik ga snel door met de uitzending.
1: Ja, dat zou ik doen inderdaad.
0: En mocht je in die Limburgse band zitten en nu aan het luisteren zijn... neem dan even contact op met de studio. Ik ben even benieuwd waarom je dit in godsnaam zegt over mij. In dit liedje hierover. Hoe heet de band ook alweer?
1: Legions of Damned. Oh, sorry, Legions of Damned.

0: lunch met een uurtje alleen maar liedjes uit de eten. Dat wordt lekker. Na het nieuws van 12 uur zometeen met Alain.
1: Ja, met zometeen een update van de politie over de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Ook in de actie bij Dirk, melk Unibreker, 99 cent, dat is minder dan een euro.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: Shop bij designer outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer outlet Roermond.
9: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
10: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Even over later.
21: Psst, ik ben aan het streamen.
20: Oh, sorry.
21: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
22: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
23: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
24: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
23: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Hamster!
1: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
0: Yes!
1: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
0: Hoi!
1: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: De meeste, de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain.
3: Goedemiddag. 3 verdachten. Daar is de politie naar op zoek voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam. Dat gebeurde vanochtend vroeg in het centrum van Amsterdam. Met rode verf werd onder andere het woord genocide opgeschreven. Burgemeester Halsema wist niet wat ze hoorden. Vertel ze bij de NOS.
13: Toen ik wakker ben.
2: Sorry, daar zal ik even nog een keer instarten, want je wil wel de NOS bij je hebben natuurlijk.
3: Ja. Dit is de burgemeester Halsema.
13: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5 uur. En ze krijgen het schoon.
3: Premier Jette noemt de bekladding idioot en volstrekt onacceptabel. Vanavond is bij het monument de Nationale Dodenherdenking. Buitenlandse Zaken onderzoekt of mensen van een Nederlands cruiseschip in Kaapverdië gehaald kunnen worden. Aan boord zijn 3 mensen overleden. Het komt mogelijk door een uitbraak van het Hanta-virus. Er zijn meerdere zieken aan boord en zeker 10 Nederlanders zitten vast op het schip. Zij kunnen geen kant op omdat Kaapverdië nog geen toestemming geeft van boord te gaan. Spanning in de straat van Hormuz. Amerika is van plan om vanaf vandaag olieschepen door de belangrijke zeestraat te laten. Het gaat om boten van landen die niks met de oorlog in het Midden-Oosten te maken hebben. Maar Iran waarschuwt dat ze de Amerikaanse marine aanvallen als zij zonder goed overleg de straat binnenvaren. En flinke pech voor wielrenster Marianne Vos. Ze kan niet verder in de Ronde van Spanje, terwijl die pas net was begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit en nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Het weer van Weerplaza, een bewolkte dag. Later vanmiddag zijn er een paar pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 14 tot 20 graden.
2: Even oppassen langs de snelweg A73 Nijmegen-Maasbracht. Daar staat een kapotte vrachtauto bij Vierlingsbeek.
25: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe, de Joe 80's Lunch.
2: En Cock Robin heeft een lekker liedje voor je klaarstaan in de 80's Lunch. Die hoor je zo meteen.

Joe, vanaf april volgend jaar komt hij eraan, de Dolly Dots Musical. De Dolly Dots is een van de grootste vrouwenbands ooit geweest van Nederland. Het zijn de Spice Girls van de 80's ongeveer. Er wordt nu eens een musical over gemaakt. Het gaat dwars de Nederland toeren. En het ziet er op de foto al zo goed uit.

0: Phil Collins en Phil Bailey bij Joe in 80's Lunch. Krijg een appje van Cindy van Menen. Die zegt: het luchtalarm gaat net af hier in Rotterdam. En dat terwijl dodenherdenking het is. Ja, dat. Volgens mij is daar niet een regel voor ook, Cindy, dat er dan officieel geen luchtalarm is?
1: Nou, ik heb het toevallig nagekeken inderdaad op het internet, maar ja. Daar staat dat ook.
0: Nou, raar, dat zal er wel een foutje zijn, maar dat is natuurlijk niet fijn om ons te horen op 4 mei.
1: Nee, het is niet voor de oudere mensen.
0: Ja, nee, precies. Ja, en dan in Rotterdam ook natuurlijk, zo'n stad die zoveel...
1: Ja, nou ja.
0: Jongen, hey, nou, gelukkig was het maar een test. Mag ik ondertussen vragen wat jij nu aan het doen bent?
1: Ja, ik ben een lunch aan het verzorgen voor mij en mijn man.
0: Ja, ik dacht al. Het klonk al zo rommelig. Ik dacht, je was al zo lekker aan het rommelen. En wat voor broodje wordt het?
1: We krijgen dan weer een broodje kroket.
0: Oh, heerlijk, eet smakelijk zo meteen.
1: Ja, gaan we zeker doen. Jullie ook.
0: Goed, Cindy.

0: hem alvast even draaien hoor, Arjan. Ik kon niet meer wachten. Arjan, je bent in de uitzending, ik kon niet meer wachten.
1: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100.
0: Hij staat op het lijstje van Arjan van de Bos. Time after time, bedankt voor het liedje. Hey. Pop, pop, pop. We gaan... ik wou zeggen dankje. Ik zeg... Hallo Arjan, hoor je mij?
2: Ja hoor.
0: Ja, je bent in de uitzending.
2: Hoi dan.
0: Ik heb geen contact met Arjan. Aanstaande vrijdag is hij er. De Female Only Top 100. Dat zijn de 100 beste liedjes door vrouwen gemaakt. Je kan net zoals Arjan stemmen op die lijst. Dan kan je dus die van Cyndi Lauper doen. Bijvoorbeeld ook Unbreak My Heart van Toni Braxton. Die staat er ook in. En misschien wel het liedje wat je straks hoort. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Bij Joe in de 80's Lunch. En aanstaande vrijdag is het de Female Top 100.
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Hey, Remo!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Are you drinking my Mullermilk protein?
10: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
11: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Bij Auto First houden we van

0: alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: De Joe 80's Lunch.
10: Het is 12:30, de vrachtwagen met...

0: Sander Show. En als je al om 17:15 inschakelt elke ochtend, dan ben je elke dag net op tijd voor Sander's inspirational quote.
1: Als het kalf verdronken is.
2: Waar zou dit naartoe gaan?
1: Gaat hij nu alweer lachen? Ja. Als het kalf verdronken is, kan men minimaal 3 à 4 dagen vooruit qua coumetten.
0: Morgenochtend om 17:15 weer een nieuwe inspirational quote. En als het te vroeg voor je is, mag je ook later inschakelen bij de Koen en Sander Show. Om 7:40 hebben ze de Jochtie Band in de show morgen. Ja, want die treden morgen de hele dag op verschillende bevrijdingsfestivals. Wat een show weer morgen. De Koen en Sander Show.

3 moederdag cadeaus. Maandag 4 mei. Ik heb elke dag een top 3, hè? Op dit moment op 3. The Wellness Experience. Op 2 sieraden met een verhaal. Dat zijn kettingen die je kan geven aan moeders met bijvoorbeeld geboortestenen of vingerafdrukken. En op nummer 1 de droogbloemen. Op dit moment meest populaire moederdag cadeau voor aanstaande zondag. Yo, ga je. 1:15. Tijd voor de beste.

0: nieuws komt eraan van 1 uur met Alain.
1: In de straat van Hormuz zou een Amerikaans schip zijn aangevallen.
0: Daarna Etten Noorlander met de beste 70s, 80s en 90s. Rosanna komt eraan van Toto. En de Bee Gees met Night Fever.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
12: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Dit is Jojo. Een hele goede middag. Het is 1 minuut voor 1 het nu.nl nieuws met Helene Altena.
17: Goedemiddag. Paniek is niet nodig. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie over het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Volgens hen is het verspreidingsrisico voor de rest van de wereld laag. Door het virus zijn 3 passagiers omgekomen en meerdere mensen zijn ziek. Het schip ligt nu bij Kaapverdië, maar het land laat de reizigers voorlopig niet van boord. De politie is op zoek naar 3 verdachten voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Zij droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Vanochtend vroeg werd het monument besmeurd met rode verf. Onder andere het woord genocide werd erop geschreven. Deze vrouw snapt niets van de actie, hoort de NOS.
18: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Mensen komen hier vanavond om hun eer te betuigen aan de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit. Dat doet wat met je.
17: Schoonmaakploegen zijn al uren bezig om alles weer spik en span te krijgen. In de straat van Hormuz is een Amerikaans marineschip aangevallen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het schip zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Amerika wil vanaf vandaag boten door de belangrijke oliestraat laten varen. Eerder dreigde Iran al met aanvallen als dit zonder toestemming van het land zou worden gedaan. En de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd eerder met 6-0, maar kwam er later achter dat een Go Ahead-speler geen geldige werkvergunning had. Deze kwestie speelt bij meerdere voetbalclubs en daardoor dreigde een groot aantal wedstrijden opnieuw gespeeld te moeten worden. Maar met deze uitspraak van de rechter lijkt dat nu van de baan. Het weer van Weerplaza, een bewolkte dag. Later vanmiddag zijn er een paar pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 14 tot 20 graden.
16: Merci, dankjewel. Het is tijd voor het Joe-verkeer. Dan door Flitsmeister. 12 vertragingen. De meeste files zijn onder het kwartier. Eentje is er langer en dat komt door een kapotte vrachtwagen. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Haps. Een half uur daar.
7: Deze vrijdag. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
16: Yes, en ik hoop dat jij een lekkere maandag hebt. Gaat goed komen vanmiddag met de DJ's. Ook Van Halen komt eraan. En hier is Toto met Rosanna. Ja!

Night Fever. Op deze 4 mei 2026, dag uiteraard van het herdenken. Vanavond om 8 uur zijn we 2 minuten stil. Wel even een ding om rekening mee te houden. Want ik weet niet hoe laat jij, tot hoe laat je moet werken. Maar om 7 uur moeten echt alle winkels dicht zijn. Dus ook de supermarkten. Dus zorg dat je sowieso op tijd je avondeten in huis hebt, hè. Zo meteen een man, die komt trouwens nog eens op plekken. Afgelopen weekend stond hij gewoon koning Charles aan te kondigen in New York. Ik heb het over Lionel Richie, My Destiny, na Van Halen en Jump.

0: bij de Richie. My Destiny bij Joe op 4 mei. En dat is een bijzondere dag voor alle fans van Star Wars. Eigenlijk wereldwijd. En dat komt allemaal door dit zinnetje.
1: Goodbye, old friend. May the force be with you.
0: Ja, hij zegt natuurlijk eigenlijk may the force be with you. Maar ja, je kan ook horen de May the Fourth erin, weet je wel. Het is nu May the Fourth, 4 mei. Dus vandaag is het wereldwijd Star Wars dag. Nou, als je daar helemaal fan van bent, gefeliciteerd en geniet van deze speciale dag. Kate Bush nu bij Joe. Hier is Running Up That Hill.

0: Kate Bush en Running Up That Hill bij Joe. Zo meteen krijg je 3 hits te horen. En als dat moment stopt, heb je dan 5 seconden om te zeggen of een liedje is uit de 70s, 80s of 90s. En heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En wat win je dan? Dat wil je natuurlijk weten. Nou, ik heb hier de Joe-verrassing voor je klaar liggen. Dus wil jij de Joe-verrassing bij jou thuis op de deurmat? Stuur dan eventjes Hitquiz nu in de app. Dus even Hitquiz nu sturen in de app. Spreken we elkaar over een paar minuutjes. En ook Aerosmith komt eraan. En je hoort ABBA zo.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
13: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: keer op Joe door Flitsmeister. 14 vertragingen, dit zijn de twee langste voor nu. A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 16 minuutjes. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Habstar, 7 kilometer aansluiten. 21 minuten vertraging.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En stuur even Hitquiz in de Joe-app. Kun je zo meteen meespelen voor de Joe-verrassing. Verder Aerosmith en eerst Culture Club en Karma Chameleon.

0: en Dancing Queen. Best uit de 70s, 80s en 90s hoor je altijd hier bij Joe. Zometeen een toontje lager. Ook Christopher Cross komt eraan.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Yes, vorige week hebben we die al gespeeld in heel veel programma's hier bij Joe. Maar vanaf nu elke dag rond 2:50, de Joe Hit Quiz. En Lienne, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, je bent 33, je komt uit Zevenaar, dat weet ik van je. Jij bent gewoon de allereerste kandidaat in de Joe Hit Quiz Daily. Dus welkom.
2: Super, dankjewel.
0: Ja. En je bent aan het werk, je werkt als WMO-consulent bij de gemeente, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Dus stel, ik woon in die gemeente en ik heb een traplift nodig, dan kom ik bij jou uit, toch?
2: Ja, zo ongeveer wel. Maar ik doe voornamelijk de begeleiding en dagbesteding.
0: Oké, nou, als je bij een gemeente werkt, dan heb ik zo het vermoeden dat jij morgen lekker vrij bent op bevrijdingsdag.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Hey, ja, goede CAO natuurlijk. Wat ga je doen morgen?
2: Even denken, nou, ik was van plan om morgen te gaan winkelen een beetje. Want ik was vorige week jarig, dus ik dacht, goh.
0: Ja, je hebt allemaal cash gehad. Ja, precies. Ja, nou, gefeliciteerd nog. Nou, leuk, ga je toch lekker shoppen morgen?
2: Ja, zeker.
0: Ik heb nu een Joe-verrassing hier eventueel voor je klaar liggen. Wat gaan we doen, Lienne, in de Joe Hit Quiz? Je krijgt 3 hits te horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken, dat kan niet bij dit spel. En ik wens je ja, alle succes van de wereld. Here we go.
2: Oké, dankjewel.
0: Hier is jouw eerste fragment.
2: 90s?
0: Ja, je bedenkt dat het gaat nu weer, maar ik hoorde jou al 90's zeggen. Dit zijn natuurlijk de mannen van Duran Duran. En inderdaad, 1993, dat is hartstikke goed. Nou, lekker beginnen, Lienne. De kop is eraf. Gaan we door met jouw volgende opgave. Never, never gonna give you up.
2: I'm never, ever gonna stop. 70's?
0: Ja, 70's. Barry White, never, never gonna give you up. 70's is... ook goed, je gaat als een raket door dit spelletje heen, Lienne. Ik heb nog 1 opgave voor je. Is dit 70s, 80s of 90s?
2: 70s?
0: Blondie, Denis, jij roept 70s. We gaan er nu achter komen. Het is 1978. Ja! Gefeliciteerd!
2: Oh, yes. Zeker. Nou, super,
0: alsjeblieft, Lienne. We gaan de Joe Verrassing ZSM naar je opsturen.
2: Oh, fijn. Dankjewel.
0: Spannend, hè? Ik wens je nog een mooie maandag.
2: Dankjewel. Hetzelfde. Fijne uitzending.
0: Merci. Hoi. Vanaf nu doen we dit dus elke dag. Iets na 2:30. Dus vind je dit een leuk spelletje? Zorg dat je erbij bent. En stuur gewoon de Hitquiz in de app van Joe als je ook een keertje mee wilt spelen. Toontje Lager komt eraan. Over 4 minuutjes. Eerst Christopher Cross.

Stiekem gedanst bij Joe. Het is 11 minuten voor 2. Over iets meer dan 6 uur is natuurlijk 8 uur. Dan is de jaarlijkse dodenherdenking. Het is ook de dag dat je je vlag eventueel halfstok buiten kan hangen. Het zijn namelijk allemaal regels. Tenminste, dat denk ik altijd. Dat er heel veel regels zijn voor het ophangen van je vlag. Ik heb het even uitgezocht. Maar het valt allemaal wel mee. Ja, je kan ook geen boete krijgen als je het allemaal verkeerd doet. Maar wil je vandaag in ieder geval de vlag volgens de officiële richtlijnen halfstok hangen, dan moet je dat vanavond om 6 uur doen. Moet je hem wel eerst helemaal naar de top halen en daarna langzaam tot 2/3 laten zakken. En ook niet verplicht, maar dat is dan een fatsoensnorm, zoals ze dat zeggen. Bij de schemering moet je de vlag weer binnenhalen. En morgen op 5 mei, op bevrijdingsdag, dan mag je de vlag weer in de top hangen. Nou, dan weet je eventjes hoe het precies zit vandaag en morgen, als je wilt vlaggen natuurlijk. Joe met de beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Hier is The Verve en Bittersweet Symphony.

0: Leverve en Bittersweet Symphony bij Joe. Zit een beetje een luchtalarm doorheen, Ellen?
1: Nou, ik wil het niet zeggen, maar
0: ja, nu ik
1: wel.
0: Zit er zo een beetje op te letten. Ik hoor een beetje een luchtalarm, maar daar heb jij nieuws over ook zo meteen.
1: Ja, veel mensen hebben vanmiddag het luchtalarm gehoord, terwijl dit niet had gemogen.
0: Oké, hoe je dat vindt, hoor je over een paar minuutjes. En Michael Jackson komt er ook aan, net als Sinead O'Connor.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
10: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
11: Play.
10: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
10: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
10: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
10: De meeste de beste aanbiedingen.
11: Amster!
12: Hey Raymond!
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
19: Aldi. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
24: Mamma mia, dat is goedkoop.
25: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
26: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Het is precies 2:00. Goedemiddag, nu.nl nieuws met Ellen Altena.
7: Goedemiddag. Het wordt voorbereid. Kaapverdië is bezig met een mogelijke medische evacuatie van het Nederlandse cruiseschip. Dat schip ligt bij Kaapverdië voor anker, maar mag niet aanmeren omdat aan boord het Hanta-virus zou rondgaan. 3 passagiers zijn overleden en meerdere reizigers, waaronder een Nederlands bemanningslid, zijn ziek. Eerder zei Buitenlandse Zaken ook al te kijken of ze mensen kunnen evacueren van het schip. 2 doden en 2 gewonden bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Holland gisteravond. In Hoogkarspel botsten 2 wagens op elkaar, waarna ze allebei in het water terechtkwamen. De politie onderzoekt nog hoe dit kon gebeuren. Allebei de auto's zijn in beslag genomen. Onduidelijkheid over een incident in de straat van Hormuz. Iran claimde dat ze een Amerikaans marineschip had beschoten omdat het waarschuwingen zou hebben genegeerd. Maar volgens de VS is er helemaal geen aanval geweest. Amerika wil vanaf vandaag boten door de belangrijke oliestraat laten varen. Maar volgens deze politicoloog is dat niet zo makkelijk.
8: Ten eerste heb je het gevaar van zeemijnen die daar nog steeds liggen. En daarnaast heb je nog de Iraanse marine die misschien nog een aantal schepen over heeft. Speedboten, raketten, drones en dat soort zaken waarmee ze schepen kunnen aanvallen.
7: Was te horen bij de NOS. En op meerdere plekken in ons land is vandaag het luchtalarm afgegaan. Heel gek is dat niet, zou je denken, want het wordt altijd op de eerste maandag van de maand getest. Maar volgens de overheid mag dat op 4 mei nooit gebeuren. Het ging dus toch mis in onder andere Rotterdam en Den Bosch. Volgens de veiligheidsregio's gaat het om een menselijke fout. Het weer van Weerplaza, een bewolkte dag met soms een paar pittige regen- en onweersbuien. Het is 14 tot 20 graden. En morgen in het zuidoosten veel regen, maar in het noorden en westen blijft het droog.
6: Thanks, dan jouw verkeer door Flitsmeister. Langs de file voor nu, die staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. 6 kilometer, 49 minuten is daar de vertragingstijd. Moet je naar Den Bosch, dan kun je beter rijden door Gorkum en Nijmegen een stuk te volgen. Neem dan een stuk mee van de A27 en de A15 vanaf Vianen. En sta je in een van de 16 andere files nu, dan verlies je max een kwartier. Goeie reis.
9: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: En over dames gesproken, Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman komt eraan over 4 minuten. Nou, Michael Jackson, hier is Beth.

0: Dr. Who, can When You're In Love With A Beautiful Woman.
1: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100.
0: Het is de maand mei, dat is de topmaand dit jaar bij Joe. Dat betekent dat we elke week de week gaan afsluiten met een leuke top 100 in een speciaal thema. En aanstaande vrijdag is de allereerste. En dan staan we de hele dag in het teken van de ladies, van de dames. Want dan is het tijd voor de Female Only Top 100. Ik ben dus op zoek naar de allerbeste zangeressen die hits hadden in de 70s, 80s en 90s. En die gaan dan aanstaande vrijdag in een top 100 voorbij komen. De stembussen zijn inmiddels open. Die vind je in de Joe-app en op joe.nl. En eventjes wat inspiratie voor je stemlijstje. Echt een powervrouw uit de 90s die een grote hit scoorde met Nothing Compares to You. En ja, wat mij betreft echt wel in die Female Only Top 100 terecht moet komen aan zijn vrijdag. Sinead O'Connor, dit is Nothing Compares to You bij Joe.

experience natuurlijk. Goed, je kan het nu vinden dus in Den Haag, mocht je een keertje in de buurt zijn. Het Dineum. Origineel uitje, dat is het sowieso, hè? 70s, 80s en 90s hits op je bord hier bij Joe. Dit zijn de Mavericks en Dance the Night Away.

0: Mavericks. Dance the night away. Bij Joe op je hopelijk lekkere maandagmiddag met David Bowie en Diana Ross zometeen.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen.
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
0: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
0: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
0: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: Nu bij Karwei 25%.

0: op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Amstel!
1: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
0: Yes!
1: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
0: Play.
1: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Amster.
2: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
3: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
2: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
10: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
11: Choose premium. Choose Napoleon.
12: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
18: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
19: Mama, ik ben super blij met jou.
20: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
24: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
25: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
26: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow!
26: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
0: Aldi.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
22: Het is 3 minuten over 2:30. Het jouw verkeer door Flitsmeister. Het is best wel druk op de weg. Er zijn 20 vertragingen. De meeste files zijn onder het kwartier. De uitspringer daar op de uitzondering. Op de regel dus. Dat is de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Vianen. 4 kilometer aansluiten daar. 31 minuten is de vertragingstijd. Komt er een botsing. Rij je nu bij Vianen en wil je naar Den Bosch toe, dan kan je beter rijden via Gorkum en Nijmegen. Neem dan een stuk mee van de A27 en de A15.
27: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
22: Yes, goedemiddag. Diana Ross komt eraan. Upside Down, ook ABC. When Smokey sings voor je direct naar David Bowie. Let's dance.

Upside Down van Diana Ross bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En we zijn weer helemaal op topsterkte vanaf vandaag. Hè? Koen en Sander zijn terug van vakantie. Die hoor je iedere ochtend met de ochtendshow tussen 6 en 10. En ook Kai is terug van een weekje vakantie. En hoor je zo meteen weer tussen 4 en 7. Met om 4:15 ook weer jouw moment om te cashen. Uiteraard staat er ook weer een nieuwe week Alpha Battle voor je klaar. En bij dat letterspelletje maak je ook weer kans op 1000 euro. Dat zo meteen om 4:15 bij Kai in de middagshow. Genesis, zo direct naar ABC.

Genesis, I Can Dance bij Joe. Het is weer tijd geworden voor een nieuwe editie van de 3 na 3. Ik heb een kritische zin voor je. Daarin zitten de 3 liedjes verstopt die je zometeen na het nieuws van 3 gaat krijgen. En dit is de zin voor vanmiddag. Daniel, schat, in je uppie lukt het je niet, dus ik help je. De zin is dus als volgt. Daniel, schat, in je uppie lukt het je niet, dus ik help je. Als jij weet welke 3 liedjes er verstopt zitten in deze zin, en ik geef toe, het is zeker geen makkelijke maandag. Laat even van je horen. Dat kan via de Joe-app. Gloria Gaynor komt eraan. En dit is Bruce. Hey,

0: Fenomenen 3 na 3. Ik heb net al even de cryptische zin aan je gegeven, maar hierbij nog eens. Welke drie liedjes zitten er verstopt in deze zin? Als je het weet, kun je een berichtje sturen in de Joe-app. Hij is niet makkelijk vandaag, maar hier is hij. Daniel, schat, in je uppie lukt het je niet, dus ik help je. Daniel, schat, in je uppie lukt het je niet, dus ik help je. Er zitten echt drie liedjes in deze zin. Weet je welke? Leuk als je even van je laat horen. Dat kan je doen via de app van Joe. Het nieuws komt er ook aan natuurlijk. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen goed nieuws over het besmeurde Nationaal Monument op de Dam.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hé, hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
8: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
9: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis. En nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Stinkbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken.

0: die het een tikje anders doet.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Dit is jou. Het is 2:02. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Krijg je van de Lennart van Aan.
4: Goedemiddag. Het is weer schoon. Het Nationaal Monument op de Dam is weer opgefrist na de bekladding vanochtend. Het monument was besmeurd met rode verf. Er stond onder andere genocide opgeschreven. Premier Jette kan niet begrijpen dat dit is gebeurd.
5: Echt een schandalige bekladding van ons Nationaal Monument op de Dam. Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan.
4: De politie is op zoek naar 3 verdachten. Vanavond is bij het monument de 4 mei-herdenking. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem. Volgens zijn advocaat dacht de man juist dat hij een relatie had met Amalia. De verdachte zou 2 bijlen en een handgeschreven blad bij zich hebben gehad. Daarop stonden onder andere de woorden Amalia, Alexia, ziek heil en bloedbad. Kaapverdië is bezig met een mogelijke medische evacuatie van het Nederlandse cruiseschip. Dat schip ligt bij Kaapverdië voor anker, maar mag niet aanmeren omdat aan boord het Hanta-virus zou rondgaan. 3 passagiers zijn overleden, waaronder een echtpaar uit het Friese Houlerwijk. En ook zijn meerdere mensen ziek, waaronder een Nederlands bemanningslid. En in Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die waren gestolen uit het Drents Museum. Pas geleden werden ze gevonden en ze zijn nu tijdelijk te zien in hoofdstad Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgeknapt, want die raakt bij de roof licht beschadigd. Het weer van Weerplaza, een bewolkte dag met soms een paar pittige regen- en onweersbuien. Het is 14 tot 20 graden. En morgen in het zuidoosten veel regen, maar in het noorden en westen blijft het droog.
3: Jouw verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is file door een kapotte auto op de A10 Watergraafsmeer-Amstel. Tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Centrum. Daar een kwartier vertraging. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Linette en Hagestein. Daar 10. En verder nog een opvallende vertraging op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. 16 minuten. Weg is daar deels dicht. Dat komt door reddings- en bergingswerk. Je wordt omgeleid. Moet je naar Amersfoort vanaf Utrecht, dan kan je beter even over Hilversum rijden. Neem dan een stuk mee van de A27 en de A1.
6: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: En de 3 na 3, de zin voor deze maandagmiddag is deze. Daniel, schat, in je uppie lukt het je niet, dus ik help je. Welke 3 liedjes uit de 70s, 80s en 90s zitten er in deze zin? Onder andere Michelle en Brian, die hadden het goed geraden in de Joe-app. Ja, Daniel, dat is natuurlijk Daniel van Elton John. Die was makkelijk. In je uppie lukt het je niet. Dat ging om de dijk met Ik kan het niet alleen. En dan die schat, ik help je. Dat is I Got You Babe, Yui 40 en Chrissy Hynde. En daarmee begint...

De Dijk, laatste in de 3x3 voor vandaag. Ik kan het niet alleen, hoorde je. Op Joe, ben je al bij de film van Michael Jackson geweest? Ja, ik heb een paar weken geleden. Ik heb me uitstekend vermaakt. Ook al zitten er wel wat gekke dingen in die film. Vooral het einde. Hè, het einde, het is ineens afgelopen. Maar er zijn bijvoorbeeld vreemde zaken in de zin van dat Janet Jackson er helemaal niet in zit. Toch wel zijn bekendste zus. Nou, dat schijnt te komen omdat ze heel veel kritiek heeft gehad op de makers. En zo'n beetje elke scène in de film. En ook bijvoorbeeld zijn dochter Paris zit er niet in. Die zou er aanvankelijk wel in zitten. Maar die trok zich terug naar het lezen van het script. Ja, die had er ook helemaal geen zin meer in. Maar goed, blijft toch een aanrader, de film. Je vermaakt je prima 2 uurtjes. Hier is de zus Janet wel, we hebben haar niet gewist.

0: Jamalik en Don't You Want Me bij Joe. Iedere ochtend tussen 6 en 10. Koen en Sander met de ochtendshow van Nederland. De Koen en Sander Show. En iedere ochtend om 6:15 deelt Sander dan een spreuk met heel Nederland. En vanmorgen was die behoorlijk filosofisch. Ik kan me voorstellen dat je toen nog op één oor lag. Dus bij deze nog even de spreuk van de dag van Sander.
1: Als het kalf verdronken is...
2: Waar zou dit naartoe gaan?
1: Gaat hij nu alweer lachen? Ja. Als het kalf verdronken is... kan men minimaal 3 à 4 dagen vooruit qua coumette.
0: Nou, benieuwd wat hij morgen weer voor spreuk heeft... en wat er nog meer gaat gebeuren natuurlijk. Koen en Sander, ze zijn er elke ochtend hier van 6 tot 10 bij Joe... om je dag vrolijk te beginnen met de lekkerste muziek... en natuurlijk ook het laatste nieuws. 70s, 80s en 90s hits, hier is Babe.

0: mooie beat. Styx hoorde je bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen aan Lennon Miles en Kenny Rogers en Dolly Parton komen eraan.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit. Dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.

0: daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente.

0: Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Half 4, goedemiddag. Joe Verkeer door Flitsmeister. Het is al hartstikke druk deze maandagmiddag. 31 vertragingen. Dit zijn de files waar je langer dan een kwartier mee bezig bent. De A4 door een ongeluk. Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft. 20 minuutjes is daar de vertraging. En ook 20 minuten op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Dan nog een melding voor de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Utrecht kun je daar beter een omleiding volgen vanwege opruimwerkzaamheden. Moet je naar Amersfoort, volg dan Hilversum over de A27 en de A1. Er zijn in totaal nog 29 andere files. Dus sta je daarin, dan verlies je max een kwartiertje. Goeie reis.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: En we zijn onderweg naar een nieuwe middagshow met Kai. Die hoor je zo meteen weer vanaf 4 uur. Ook Elena Maal staat klaar na Kenny Rogers en Dolly Parton.

je al eventjes te grasduinen door alle stemlijstjes die binnenkomen voor de Female Only Top 100 van aanstaande vrijdag. En deze, Lennon Miles Black Velvet, heeft ook al de eerste stemmen binnen. Onder andere van Anneke uit Hengelo, Jennifer uit Veenendaal en ook Michael uit Doesburg heeft op deze gestemd. Black Velvet, Lennon Miles. Ja, aanstaande vrijdag de eerste van 4 themalijsten, want mei is de topmaand hier bij Joe. Aanstaande vrijdag dan starten we in verband met Moederdag dit weekend met een Female Only Top 100. De beste zangeressen dus. Weet je een leuk liedje voor in die lijst? Stemmen kan nu in de Joe-app of joe.nl. Hier is Paul Young.

Molly en Heart of Glass bij Joe. Hey, ik lees net iets heel erg geks over Robbie Williams. Ja, pas op als je vanavond je tanden gaat poetsen. Beste man, die heeft met tandenpoetsen namelijk gisteravond de helft van zijn voortand afgebroken. Ja, ik weet niet of hij zijn tanden heeft gepoetst met een hoge drukspuit, maar ik zou het niet meer doen als ik Robbie was. Over breken gesproken, zometeen dat liedje waar je na 12 seconden glas hoort breken. Ja, weet je dan welk liedje ik bedoel? Hij komt eraan na deze van Dan Hartman. Dit is Relight My Fire. Waar anders dan bij Joe.

0: Rose Garden en Lemon Tree. Bij Joe met zometeen weer terug van weg geweest. De middagshow met Kai natuurlijk. En ook Jeroen is weer van de partij. Jeroen, wat zit er zo in het nieuws van 4 uur?
1: Ja, meteen ook serieus nieuws. Want er is een verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen.
0: Oké, wat er aan de hand is, dat hoor je over een paar minuutjes. En de 4 uur middagboost komt eraan. Aan welk liedje heb jij ontzettend veel behoefte? Geef hem even door via de Joe-app. En even hoeft niet voor deze, want die komt sowieso. Queen Breakthrough, zometeen bij Kai. Veel plezier.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
11: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie je dat als een kans? Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
20: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
21: Dat is wit goud voor weinig.
22: Aldi, nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
23: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
24: Mamma mia.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Even overlaat.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Dit is jou. De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Een verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen in Brabant. Een deel van de vliegbasis is ontruimd vanwege een bedreiging. Om wat voor bedreiging het gaat, wil de marechaussee niet zeggen. Er zijn wel veel hulpdiensten aanwezig en agenten lopen rond in kogelwerende vesten. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon nadat het vanochtend al in alle vroegte was beklad. Het monument was besmeurd met rode verf. Er stond onder andere genocide opgeschreven. Premier Jette is woedend op de daders.
9: Ik hoop dat ze heel snel worden opgespoord. Dat ze ook worden bestraft voor deze schandalige bekladding. Die denk ik heel veel Nederlanders vandaag boos en geëmotioneerd heeft gemaakt. Maar ik hoop ook dat we ze niet te veel aandacht geven vandaag.
8: De politie is op zoek naar 3 verdachten. Vanavond is bij het monument de 4 mei. Herdenking. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In de trein is een verdacht pakketje gevonden. Het betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs daar niet rijdt. 6 weken geleden was er ook al een bommelding op Brussel-Zuid. En sportvoetbal, de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd eerder met 6-0, maar kwam er later achter dat een speler van Go Ahead geen geldige werkvergunning had. Deze kwestie speelt bij meerdere voetbalclubs en daardoor dreigt een groot aantal wedstrijden opnieuw gespeeld te moeten worden. Dat lijkt nu van de baan. Het weer van Weerplaza bewolkt met lokaal een pittige bui tussen 14 tot 20 graden. Morgen in het zuidoosten veel regen bij 11 graden. In het noorden en westen van het land blijft het morgen droog en daar wordt het zo'n 15 graden.
7: Puntje opmaken voor de gemiddelde avondspits zonder al te veel gekkigheid. Toch staat er nu al zo'n 250 kilometer file in het hele land. En de file met de meeste vertraging is de A2 naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Vianen. 10 kilometer file en 40 minuten vertraging.
10: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merckx.
7: En we zijn van de kant! En heb je een inkakmomentje, dan is het tijd voor de 4 uur middagboost. Dus gooi die laptop even dicht en stuur via de app van Joe wat je favoriete nummer is en waarom je daar energie van krijgt. Dat is van harte welkom. Sam is ook nog op werk. Heeft al iets van zich laten weten. Wil heel graag Queen horen en Breakthrough.

0: Roest. Hallo Rick.
1: Hey, goedemiddag Kai.
0: Je rijdt de hele dag een beetje van locatie naar locatie, maar dat hoort natuurlijk een beetje bij jouw beroep, toch?
1: Ja, ik ben elektricien, dus ik blijf eigenlijk van particulier naar particulier gaan.
0: Ja, juist. En heb je ook een korte meivakantie gehad, of is dat helemaal aan jou voorbij gegaan?
1: Nee, dat is helemaal aan mij voorbij gegaan. Dat is voor mij uitbesteed.
0: Kijk eens, harde werker. Dan ga je richting de zomer al, of niet?
1: Ja, zomervakantie krijgen we bovenak.
0: Precies. En je kunt nu wel even een goed nummer gebruiken natuurlijk, hè, tussen al die ritjes door ook. En wat wil je graag horen?
1: Ik wil graag de sign horen van Ace of Base.
0: Kijk, bij deze geregeld. En Auk wil over 3 minuten Walk Like an Egyptian horen, omdat er iets in zijn huis is waardoor hij al zo'n 3 maanden niet goed slaapt.

0: muziek aanvragen als je weer wat energie nodig hebt. En dan heb ik een beetje bedoeld zo aan het einde van de werkdag. Dan is bij de meeste mensen het futter eigenlijk wel een beetje uit. Hè. Dan moet je een beetje opgelapt worden. Bij Auke is het gebrek aan energie echt een grondiger probleem. Hij zegt namelijk het volgende.
1: Ik wil graag het nummer Walk Like an Egyptian van de Bengals aanvragen. Want ik heb een pub en ik slaap al 3 maanden niet door.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor.
3: De 4 uur middagboost. Met Kai Merks.

0: bij Joe. En Walk Like an Egyptian in de 4 uur middag boost. En oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Daar is hij weer na zo'n 2,5 week. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, ja.
0: Hallo.
2: Daar ben ik weer.
0: Alle putten gegraven, alle muren geverfd, alle, hè, want je hebt goed werk gedaan. Je hebt geholpen met de kinderopvang op te bouwen in Afrika, toch?
2: Ja, in Zuid-Afrika ben ik geweest.
0: Mensen denken nu dat ik een grap maak, maar dat is niet waar. Het is echt wat er gebeurd is.
2: Nee, zeker. Ja. We zijn met de stichting daarheen gegaan. Kinderopvang hebben we daar... Ja, opgebouwd eigenlijk.
0: Ja, precies.
3: Godverdikkie.
0: Dat is goed werk dat daar gebeurd is, absoluut. Maar goed dat je ook weer terug bent en je hebt natuurlijk weer een onderzoek meegenomen.
2: Ja, zeker. Daar ben ik gewoon mee bezig geweest daar natuurlijk. Hij gaat vandaag als volgt. Deze activiteit zorgt voor net zo'n hoge hartslag als een parachutesprong.
0: Hé, dat is een leuk onderzoek voor deze middag inderdaad. Later deze middag in ieder geval het antwoord en de uitkomsten daarop. En een andere Jesse, ja niet, maar een Jesse wil heel graag een nummer horen. Via de 4 uur middagboost heeft hij dat eventjes laten weten.
4: Ik heb deze week een lekkere week vakantie. Oh. Dus ik heb de kans om even mijn vriendin deze week heen en weer te brengen naar werk. Nog een half uurtje rijden. En daarvoor zou ik graag Mr. Blue Sky willen horen.

0: Electric Light Orchestra bij Joe en Mr. Blue Sky. Lekker nummertje, zegt Nick. En Paula heeft vandaag weer gewerkt na 2 weken vakantie. En dat is toch weer even inkomen. Dat begrijp ik heel goed. Paula, hopelijk helpt de muziek tijdens de vierdemiddagboost een beetje. Ine kan ook nog wat extra energie gebruiken. Dus heeft een nummer aangevraagd in de vierdemiddagboost. Via de app van Joe kan dat.
1: Ik zou graag willen horen Groove is in the Heart van Delight. Alvast bedankt. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Eli by Joe en Grooves in the Heart. We spelen elke dag om 16:45 in de middagshow een nieuwe ronde van de Alphabet Battle. Dan krijg je 30 seconden de tijd en moet je met zoveel mogelijk goede antwoorden punten scoren eigenlijk. En heb je de hoogste score aan het einde van de week op donderdagmiddag, dan win je 1000 euro. En Jeroen, vorige week waren we er natuurlijk niet, want nou, hadden wij lekker vakantie. Daarom hoorde je hier Jorien. Waarvoor nog hartelijke dank. Het is misschien even leuk of interessant om te kijken, wat is er vorige week gebeurd? Het geweten van de show. Jesse.
1: Wil je alles weten of alleen de winnende?
0: Alles weten.
1: Maandag was natuurlijk Koningsdag.
0: Of doe alleen maar de winnende.
1: Oké, 9. 9.
0: 9. Oh, 9? 9. Oh, dat vind ik best wel hoge score. Want het was een beetje aan het kwakkelen bij die Alpha Battle. We gingen echt 6, 7, 8 goede antwoorden.
2: Maar wat waren de anderen dan? Want dat kunnen we dan een beetje aflezen.
1: Wil je dat weten, Kai?
0: Wat in rap tempo.
1: 5, 8, 9.
0: Oké. Je kunt je aanmelden na het nieuws van 16:30. Dus pak er vast even de app van Joe erbij. Want dat is de enige manier waarop je je kan aanmelden. En Simply Red hoor je ook over een paar minuten.
3: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen.
3: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
0: Lekker uitgerust?
4: Nee, helemaal niet.
0: Heb je een goede reis gehad, Sander?
4: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
0: Ik versta er helemaal niks van.
4: Nou, wij ook niet.
3: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
7: Are you drinking my Mullermilk protein?
8: Ma? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
19: Als je

0: bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
9: Choose premium. Choose Napoleon.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: 1 minuut over 4:30, we trekken straks wat flinke onweersbuien over het land. Morgen droog in het noorden en westen, maar veel regen in het zuidoosten bij zo'n 12 graden. En Simply Red hoor je na het nieuws van 4:30, Jeroen.
11: Goedemiddag. Ik begin in Brabant. Daar is een gedeelte van de vliegbasis Schilzerijen ontruimd vanwege een bedreiging. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt wat er nu bij de vliegbasis gebeurt.
12: Er mag niemand de vliegbasis op het moment. Er mogen nu wel mensen die op die vliegbasis werken de vliegbasis af. Maar al die auto's die hier nu naar buiten rijden, die worden wel eerst gecontroleerd. Er wordt eerst in de kofferbak gekeken of ze iets bij zich hebben wat niet zou mogen.
11: Het is onduidelijk om wat voor bedreiging het gaat, maar volgens het AD zou er een man op het terrein rondlopen die daar niet thuis hoort. De man zou door meerdere mensen op verschillende plekken op het terrein zijn gezien. Mogelijk zijn er zelfs meerdere onbevoegden aanwezig. Vergeet je paraplu niet als je vanavond buiten de deur stilstaat voor de dodenherdenking. Er geldt tot 11 uur vanavond code geel voor de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Ter vergelijking, bij een normale regenbui valt er ongeveer 1 tot 3 mm per uur. En tot slot een vrij bizarre trend in China. Jongeren huren daar massaal nep werkplekken. Om te doen alsof ze een baan hebben. Die hebben ze dus niet, maar ze schamen zich om dat te vertellen aan vrienden en familie. In de Chinese steden is ruim 1 op de 6 jongeren nu werkloos. Voor slechts een paar cent per dag kunnen ze op een kantoor zitten om bijvoorbeeld te solliciteren of een dutje te doen.
13: Nou, dat is eigenlijk LinkedIn met een bureaustoel, is het eigenlijk, toch?
11: Ja.
13: Dat doen mensen ook altijd zo druk alsof ze aan het werk zijn. Of je moet ervoor betalen, hè? Nou ja, oké, LinkedIn Premium op een bureaustoel. Dat is wat eigenlijk...
11: Ja, dat is het eigenlijk.
13: Ja, ongelooflijk. Wil je een voorloper op je vakantiegeld? Dat kan.
14: Dit is Joe met Kai Merckx.
13: Kun je over 6 minuten aanmelden voor de Alpha Battle en misschien wel €1000 winnen. Dus pak de app van Joe er alvast bij naar Matthew Wilder. En dit is muziek van Simply Red.

Take My Stride hier in de middagshow. Als je ook vakantiegeld krijgt deze maand, die kans is aanwezig. In ieder geval de meeste Nederlanders wel. Maar slechts, blijkt uit onderzoek, 12,5% van die mensen geeft het ook echt helemaal uit aan vakantie. Als je dan iets meer inzoomt of uitzoomt, dan zie je dat 3/4 van de mensen het wel gebruikt voor vakantie, maar dan vaak een gedeelte. En dat er ook een overgroot gedeelte op de spaarrekening verschijnt. Nou zou het zomaar zo kunnen zijn dat je daar nog €1000 extra aan toevoegt als je deze week de Alphabattle wint in de middagshow. 30 seconden de tijd krijg je en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En de hoogste score van de week levert je dat geldbedrag op. Dus zorg dat je, nou ja, in ieder geval een poging waagt, zou ik zeggen. Vorige week was de hoogste score 9 goede antwoorden. Maar de weken daarvoor hebben we ook gezien dat, nou, in sommige gevallen wel 6 goede antwoorden genoeg is. Of 7 of 8. Dus ja, het ligt er maar een beetje aan hoe de week loopt. Dus als je de app van Joe erbij pakt, dan kun je daarmee berichten sturen. En dan mag je nu in een bericht je naam sturen deze kant op. En dan speel je over 4 minuten misschien wel mee naar de Police en Message in a Bottle.

0: En 2-0 over een paar minuutjes.
1: De Alpha Battle.
0: Eerste Alpha Battle spelen we met Chantal. Hallo Chantal.
2: Hey, hallo.
0: Hey, en de facturen vliegen je om de oren.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe komt het?
2: Ik heb net met mijn vriend een huis gekocht. Dus het geld van de Alpha Battle komt goed terecht, zeg maar.
0: Oh, dat begrijp ik. En wat voor facturen zijn dat zoal? Waar zijn ze van?
2: Het is een nieuwbouwhuis, dus echt alles zeg maar, moet nog gedaan worden.
0: Ja, echt, dus je hebt het casco gekocht, zeg maar. Misschien bezem schoon en er moet een vloer in, er moet een keuken in, er moet een badkamer in, dat allemaal.
2: Inderdaad, elektra, leidingwerk, noem maar op.
0: Oi, maar dan ga je natuurlijk echt spelen voor een druppel op een gloeiende plaat, hè?
2: Ja, dat klopt wel.
0: Dat zijn natuurlijk facturen met honderden euro's tegelijk. Daarop duizenden euro's tegelijkertijd.
2: Nou, zeg dat, ja.
0: Ja, zeg dat. Maar oké, het kan misschien een beetje verlichten. Of ga je het gebruiken om het gewoon even niet aan dat huis te besteden? Kan ook een keuze zijn.
2: Dat kan ook zo, maar dat geen idee nog.
0: Nee, ja, precies. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet, Chantal. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Maar omdat je meespeelt, krijg je ook sowieso een staatslot van Staatsloterij.
2: Ja, helemaal leuk.
0: Dat is ook mooi natuurlijk, ja.
2: Zeker, ja.
0: En je mag gaan spelen met de eerste letter van het alfabet, namelijk de A.
2: Oké.
0: Okay. Klaar voor?
2: Ja hoor, ga maar.
0: Zo, 30 seconden gaan in vanaf nu. Een automerk.
2: Audi.
0: Een presentator.
2: Arjan Lubach.
0: Een groente.
2: Appel.
0: Een soort gebak.
2: Appeltaart.
0: Een filmgenre.
2: Actie.
0: Een stad.
2: Amsterdam.
0: Iets bij de drogist.
2: Appel.
0: Een onderdeel van je fiets.
2: Appel.
0: Broodbeleg.
2: Appelstroop.
0: Een zee of oceaan.
2: Atlantische zee.
0: Ja. Die was al binnen de tijd. Ja, zeker wel, zeker wel.
2: Oké.
0: Ja, een groente appel, dat is niet goed. Dat had je asperge kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Maar die appel bracht je wel bij appeltaart voor een soort gebak. Dus dat heeft even geholpen, natuurlijk.
2: Ja.
0: Iets bij de drogist. Aspirine, een onderdeel van je fiets. Een appel. Nou, bij Mark Rutte was dat onderdeel van zijn fiets eigenlijk. En zou je kunnen zeggen dat appel. Maar het is in wezen is het geen onderdeel. Wel bijvoorbeeld de as of het achterlicht, bijvoorbeeld om maar iets te noemen. De rest was goed. Ik zie hier, beste Chantal, 7 goede antwoorden.
2: Oké, dat
0: komt slecht, hè. Netjes. Kun je meer dan 7 goede antwoorden geven? Laat het dan weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45, nieuwe ronde van de Alpha.

0: 70s, 80s and 90s, Split Ends and Message to My Girl. Ja, bijzondere dag vandaag natuurlijk. 4 mei, dodenherdenking. Vanavond om 8 uur staan we daar uiteraard ook weer bij stil. Ook hier op Joe trouwens, hoef je niet uit te zetten. Ik zeg het maar even voor de zekerheid. Ook hier is het gewoon 2 minuten stil vanavond. Maar stel dat je vanavond gaat kijken naar de dodenherdenking op de Dam, op NPO 1. Dan ga je daar Milan voorbij zien komen. Hij is 16 jaar oud en het is eigenlijk wel een hele grappige samenloop van omstandigheden hoe hij daar terecht is gekomen. Dat kan ik je even laten horen na het nieuws van 5 uur. En muziek van Toto en ook Fuji's hoor je over een paar minuten.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
8: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Mama, ik ben super blij met jou.
18: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
0: Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
25: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
26: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow!
26: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
31: Dit is jouw. Toto en Pamela aan het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
32: Goedemiddag. Er is toch veel onduidelijk over wat er aan de hand is op vliegbasis Schilderijen. Er is daar sprake van een bedreiging, daarom is nog altijd een deel van de vliegbasis ontruimd. Er is veel politie en marechaussee aanwezig en ook de EOD, de explosieve opruimingsdienst, is er nu. Het is niet bekend om wat voor een bedreiging het gaat, maar volgens het AD zou er een man op het terrein rondlopen die daar niet thuis hoort. Opnieuw een grote hack, dit keer bij onderwijssoftware Canvas. Wereldwijd zouden de gegevens van bijna 300 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers zijn gestolen. De aanval is opgeëist door dezelfde groep die eerder achter de grote Odido-hack zat. Hoeveel Nederlanders er zijn getroffen is nog niet duidelijk. Loos alarm op het Belgische treinstation Brussel-Zuid. Alle treinen werden daar stilgezet nadat er een verdacht pakketje was gevonden. Maar dat blijkt niet te zijn. Het treinverkeer komt nu langzaam weer op gang. Dat is mede goed nieuws voor de reizigers in de Eurostar-treinen tussen Amsterdam en Parijs. En de kans op een natuurbrand is op meerdere plekken kleiner geworden, dankzij de regen van het afgelopen weekend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord- en Zuid-Holland geldt nu het laagste waarschuwingsniveau. Toch is er op andere plekken nog wel risico, zegt de brandweer.
33: Voordat de echte droogte weg is, heb je nog flink wat regen nodig. Noorden en westen van het land gaat heel weinig regen krijgen. Dus in die gebieden is dat risico nog maar heel beperkt afgenomen.
32: Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel er bijna niets. Tot slot, het weer van dit moment en het weer van morgen. Het is nu bewolkt. Lokaal kan er een pittige bui vallen. Het is 14 tot 20 graden. En morgen, bevrijdingsdag, is er in het zuidoosten veel regen bij 11 graden. In het noorden en westen van het land blijft het morgen droog en daar wordt het 15 graden.
34: Je merkt dat sommige scholen nog vakantie hebben. Het is niet bijster druk op de weg. Ruim 400 kilometer file staat er in totaal. En de file met de meeste vertraging is de A12 naar Oberhausen tussen Grijsoord en de IJsselbrug. 9 kilometer file en daar een uur vertraging.
35: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merckx.
36: Ja, het is de middagshow met Kai Merckx. Genieten!

0: Fuji's Bejo and Killing Me Softly. Dit is de middagshow, Kai hier, fijn dat je er bent. 4 mei vandaag, de dag van de Nationale Dodenherdenking. Vanavond om 8 uur zijn we daarom ook 2 minuten stil. Ook hier op Joe natuurlijk. En stel dat je gaat kijken naar de NOS, dan ga je daar ook Milan voorbij zien komen. Milan is 16 jaar en hij mag daar vanavond een gedicht gaan voordragen. Dat zie je natuurlijk elk jaar, uiteraard, hè, mensen die dat doen. Maar het is ook wel eens leuk om even een kijkje achter de schermen te krijgen hoe dan zo'n 16-jarige jongen daar terechtkomt. En vanochtend in de Koen en Sander Show belden ze met Milan en toen vertelde hij over dat selectieproces.
1: We hadden eigenlijk in onze Nederlands les hadden wij een gastles. Ik wist eigenlijk helemaal niet van dat er überhaupt een jonge spreker was. En wij moesten in die les een gedicht schrijven. En mijn docent had alle gedichten opgestuurd en die van mij was uitgekozen voor een speciale skill day. En daar op die skill day ben ik toen uitgekozen.
2: Je hebt echt een soort van auditie moeten doen.
1: Ja, het was echt een soort wedstrijd.
0: Ja, dus voor je het weet sta je dan op de Dam en sta je daar je gedicht voor te lezen. Bijzonder, hè?
3: Heel bijzonder.
0: Het is altijd erg bijzonder als dat gebeurt. Dus ja, vanavond is dat natuurlijk weer zo. Ik krijg nog steeds elk jaar trouwen een berichtje van mijn moeder. Je bent toch wel vanavond om 8 uur 2 minuten stil? Natuurlijk, ja, uiteraard. Dus ook vanavond zal dat zeker het geval zijn. Je hoort over een paar minuutjes muziek van John Travolta, Grease Lightning. Maar eerst, Jeroen, we hadden natuurlijk vorige week vakantie. Heb jij een goede vakantie gehad? Mijn vakantie?
3: Ja, fijne vakantie. We zijn met het gezin even een paar dagen naar Parijs geweest.
0: Ach, wat leuk.
3: Wat een luxe, 2,5 dag. Heel kort, maar het was hartstikke leuk.
0: Nou, wat super. Wat geweldig. Ja, mijn vriendin en ik begonnen de vakantie al goed. Want wij hadden ons voorgenomen om even met z'n tweeën te gaan eten. En dat doen we wel vaker als de vakantie begint. Onder het mom van, dan vieren we eventjes de vakantie met z'n tweeën. Dus dan trekken we erop uit en dan gaan we even met z'n tweeën eten. En we kwamen terecht bij een pittoresk restaurantje. Dat was ons aangeraden door een collega. De entourage was echt ontzettend gezellig. Je moet je voorstellen, het interieur was een beetje dat van die bruine bakstenen. Je zag gewoon de bakstenen, zeg maar. Van die authentieke Zaanse klokken aan de muur met van die slingers. Ja. Weet je, die echt een beetje een ouderwets steltje. Werkbouwtuigjes aan het plafond. Skis aan het plafond. Van die ouderwetse fotolijstjes. Echt, nou, ik had het gevoel, ik zat daar en ik zei tegen mijn vriendin, ik heb het idee alsof ik bij mijn opa en oma aan het eten ben. Een beetje dat, die entourage hing er een beetje. Echt, echt gezellig. En het restaurant werd ook gerund door twee oudere mensen die het al heel lang doen. Die doen dat volledig met z'n tweeën. En van tevoren word je dan ook al gewaarschuwd. Dat vind ik heel geinig bij dat restaurant. Van het kan eventjes wat langer duren, want alles wordt daar gebakken met één koekenpan.
3: Oh ja.
0: Dus die mensen nemen daar gewoon, ja, het zijn gewoon twee oude mensen die dat restaurant runnen. En ze zeggen van ja, het kan gewoon wat langer duren. Want ja, we doen gewoon alles zelf. En ze lopen ook zelf in de zaak. Er is verder niemand bij. Dus dat is echt een hele bijzondere sfeer ook. En we besloten te beginnen, dat stond op de kaart, dat was super, met het vistrio. Want daar ben ik gek op. Nou, ik ben broek uit. Nee, dat was natuurlijk gewoon een hoefde helemaal niet. We werden al gewaarschuwd bij het vistrio. We werden gewaarschuwd van, je kunt het ook delen, want het is nogal veel. Want het heet het vistrio, wat zou kunnen betekenen, je krijgt 3 soorten vis. Hij zegt, dat is niet waar, dan gooien we eigenlijk alle vis op die we hebben. Ik zeg, nou, laten wij het vistrio delen, dat is prima. Nou, ik ben blij dat we dat gedeeld hebben, want er kwam een bord uit de keuken met vis. Het is niet normaal. Garnalen kroketjes, plakjes zalm, tonijnsalade, zalmsalade. Noem het allemaal op. Denk aan vis en het lag op dat bord.
3: Nee.
0: Het was ongelooflijk. Het was echt ongelooflijk. Eigenlijk hadden we, toen we dat bord leeg hadden, we hadden gegeten en gedronken. Toen die schaal leeg was. Maar we hadden het hoofdgerecht ook al besteld. Hoofdgerecht bestond uit, ja, een lap vlees van heb ik jou daar, met daarop plakken gesmolten brie en pijnboompitjes.
3: Oh.
0: Een salade erbij en een portie friet met een emmer mayonaise waar je niet goed van wordt. Nou, daarbij hadden we ieder al 3 bier gedronken, een paar wijntjes en een glas cava. Want ja, we vieren de vakantie. Dus we hadden helemaal gegeten en gedronken. En ze bakken met 1 koekenpan. Maar ik dacht, die koekenpan staat flink heet. Want het was aan de lopende band kwam dat eten.
3: Nee, joh.
0: En toen kwam de vraag, toen we klaar waren, wil je nog een dessert? En ik laat je nu heel even nadenken, heb ik na al dit nog een dessert genomen, ja of nee?

0: Vries Lijping. Oké. Dus voor de vakantie gingen mijn vriendin en ik even uit eten. Onder het mom van lekker te beginnen om de vakantie te vieren. En we kwamen in een pittoresk restaurantje terecht. Gerund door twee oudere mensen die alles bakken met één koekenpan. Dus ja, ze zeiden ook, het kan wat langer duren, want wij hebben ook geen haast. Nou, echt fantastisch. We hebben daar heerlijk gegeten. Begonnen met het vistrio. Toen een lap vlees van heb ik jou daar met plakken gesmolten brie erop. Pijnboompitje, salade en friet met mayonaise. En daarbij hadden we al 3 bier gedronken, een paar wijntjes en een glas cava om de vakantie te vieren. En toen kwam dus nogmaals de vraag, wil je een dessert? Nou, ik zei net, denk je dat ik een dessert heb genomen? Richard die zegt, er is altijd ruimte voor een dessert. Ja, van Joe. Sharon die zegt, ja, want iedereen heeft een apart bakje voor toetjes. Ik in ieder geval wel. En Helma die zegt, oh ja, je hebt een dessert op. Ik ging kijken op die kaart, want ik zeg dan vaak, kijken kan altijd. Dus kom maar met die kaart. Dus ik liet de kaart zien en het deed een paar dingen die aan te raden zijn. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo toeterig. Na dat eten, ik ben niet zo toeterig. Dan drink ik liever nog een biertje of nog even iets. Maar ik dacht ook, ja, deze mensen werken zo ontzettend hard. En ze doen zo hun best. Het is een goede service. En het is echt allemaal om je vingers bij af te likken. Ik ga toch nog even kijken op die kaart. Dus ik kijk op die kaart en die man die kijkt naar mij. En mijn vriendin kijkt ook naar mij. Want die denkt, ja, Kai gaat geen toetje meer nemen. Wij drinken nog koffie en dan zijn we weg, weet ik veel wat. Dus ik kijk op die kaart en die man zegt, wilt u nog een dessert? En ik zeg, zonder dat ik het weet, doe anders maar het ijs met slagroom, aardbeien en een warme Luikse wafel. En dat bord komt uit de keuken. En mijn vriendin zit mij met grote ogen aan te kijken. Die denkt, waar ga jij dit allemaal nog stoppen? Want dit is niet te geloven. Zij wist niet wat ze hoorde. Dus dat was allemaal op. En ze zegt, wil je nog wat drinken? Ik zeg, laten we betalen, want ik moet naar buiten. Ik moet naar buiten. Ik zat nokkie, nokkie, nokkie, nokkie. Ik had er nog nooit meegemaakt dat ik zoveel had gegeten. Maar ik gunde het die mensen zo. Ja, stom is dat, hè?
1: Ik had een flinke fooi kunnen geven. Ja, was je wel alles af?
0: Tuurlijk. Ik had een flinke fooi kunnen geven. Maar ik besloot ook nog die aardbeien met die Luikse wafel en dat ijs en de slagroom op te eten. Nou, s'avonds, jongens, op de play. Want ik zeg, ja, niet in, ja, want het was gewoon, nee, niet overgeven, maar gewoon echt. Ik zat te scheiden, jongens. Dus niet, maar het was zo, ik had zoveel gegeten. Ik heb nog nooit zoveel gegeten. Maar ik moet zeggen, het is echt een fantastische aanrader. Want het is dus ontzettend gezellig. Je moet gewoon alleen opletten met wat je eet. Maar het is allemaal om je vingers bij af te likken. Er komen ook heel veel vragen binnen. We zijn nu heel benieuwd over welk restaurant dat ging in de show. Nou, het is het plukje in Soest.
1: In Soest.
0: Het is een aanrader. Het is een aanrader. Het is om je vingers bij af te likken. Maar ja, de verleiding ligt op de loers.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het

0: Ashley bij Joe, Never Gonna Give You Up. Nieuws van 5:30 komt eraan, Jeroen.
1: Is in Engeland onderzoek gedaan naar de factoren die ervoor zorgen dat je huis meer waard is. Het is iets wat je vandaag nog kan veranderen. En ik vertel zo meteen wat het is.
0: Oh, muziek van Prince is onderweg. En graag al even je aandacht richting komende vrijdag.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week...

0: Radio.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deals die je niet mag missen.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, €1,69.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Aldi.
3: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Aldi.
4: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
5: Laat het weer zijn.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe!
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Er trekken straks wat flinke onweersbuien over het land. Morgen droog in het noorden en westen, maar veel regen in het zuidoosten bij zo'n 12 graden.
9: Dit is jou.
8: En Prins, hoor je naar het nieuws van 5:30, Jeroen.
10: Goedemiddag. Ik begin met vliegbasis Geelse Rijen in Brabant. De kust is daar weer veilig. De politie, Marsessee en de EOD waren vanmiddag daar massaal aanwezig. Maar volgens het Brabants Dagblad was dat puur uit voorzorg. Er ging namelijk op social media een filmpje rond van een man die daar niet thuis hoorde. Maar dat filmpje blijkt oud te zijn, misschien zelfs jaren oud. Toch werd het zekere voor het onzekere genomen. Er is dus niets gevonden.
8: Was het dan de eerste keer dat ze dat filmpje zagen bijvoorbeeld? Want anders dan misschien herken je wel dingen van zo'n filmpje dat al jaren oud is, toch?
10: Ja, het was wel eerder dit jaar was er ook iemand gesignaleerd op dat bedrijventerrein. Die is er vandoor gegaan met iemand uit Breda, was dat 36 jaar. Die heeft de politiewagen gepakt om er vandoor te chasen. Mm-hmm. Ik weet niet of dat, het is onduidelijk op dit moment, is net bekend geworden dit, of dat filmpje misschien uit die periode kwam.
8: Okay.
10: Het was een filmpje en het kan jaren oud zijn dat dus iemand daar rondliep.
8: Ja.
10: En nou ja, op zich goed natuurlijk, en zeker voor het onzeker.
8: Nou ja, absoluut, dat wil ik net zeggen. Ja, goed dat er in ieder geval actie wordt ondernomen. Die wordt gedacht van ja, het zal wel. Ja, dat zou natuurlijk ook een hele rare reactie zijn. Toch, stel dat er wel iets gebeurt en je moet daarna uitleggen. Ja, wij dachten, het zal wel. Dat is natuurlijk ook geen goed verhaal, dat kan niet. Ja, dat is heel raar natuurlijk. Ja.
10: Absoluut. Door naar komende zondag, dan is het Moederdag. En uit onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlanders een cadeau geeft met Moederdag. En mannen kopen dat cadeau meestal last minute. Dat is dan weer het gevolg van uitstelgedrag, omdat veel mannen niet van winkelen houden. Dat last minute cadeau is ook vaak weinig origineel. Het is of parfum, of bloemen, of kunstbloemen.
8: Ook nog, ja. Ja, dat zijn wel de dingen waar moeder blij van wordt, toch? Of niet, in ieder geval.
10: Dat zeggen ze altijd
8: de bloemen,
10: van wel, ja.
8: De bloemen, de parfum. Ja. Ja, de kunstbloemen, daar moet je net een type voor zijn natuurlijk. Ja. Hoewel dat echt een hoop centen kost, kunstbloemen. Als je echt goede kunstbloemen hebt. Nou, ik heb wel eens achter iemand gestaan in de intratuin. En die rekende kunstbloemen af. Nou, die moest een extra even bellen naar de bank of het wel kon. Die moest de hypotheek gewoon uitbreiden. Dat was echt niet normaal wat daar betaald werd voor kunstbloemen.
10: Voor binnen of buiten? Of maakt dat niet uit?
8: Ah, ik denk kunstbloemen kun je binnen en buiten zetten natuurlijk.
10: Ja, dat lijkt me wel. Beetje
8: of wat
10: water.
8: Nee. Ja.
10: Zijn vaak wel mooi trouwens. Ik sluit af met een onderzoek uit Engeland. Een onderzoek over de waarde van huizen. Daaruit blijkt dat het waardeverhogend is wanneer je tuin er goed onderhouden uitziet. Dat verhoogt de waarde van een huis met soms wel 50.000 euro. Rommelige, slecht onderhouden tuinen kunnen juist de prijs verlagen. Vooral kunstgras, plastic planten. Daar heb je ze.
8: Ja, de kunstbloemen.
10: Ja, kunstbloemen schrikken kopers af. En hoe gezellig ook, ook een tuinkabouter vinden veel mensen zelfs zeer waardeverlagend.
8: Maar die kun je toch zo weghalen?
10: Ja, met het idee. Toch... Je komt aan een huis.
8: Ja, maar het idee, maar je doet toch weg. Je pakt de kliko, flikker dat ding erin, het is toch weg?
10: Ja, maar vaak, het is niet één kabouter. Het is een hele kudde.
8: Oh, ja, ze vermenigvuldigen als gek, hè, die tuinkabouter. Dan moet je de gaten houden.
11: Dit is Jochem met Kai Merks.
8: Als een fok als konijnen die tuin kan bouwen, pas op hoor. Voor je het weet staat er weer een met een kruiwagen en een visengel in de kant. Ja, pas op.
11: Good times, great music.
8: MC
2: muziek van Prince. En er is een zorgelijke trend gaande onder zoogdieren. Noem het gerust een zoogdierensoap. GTST is er niks bij. Ik kan je daar over 6 minuten meer over vertellen. Na dus Prince.

0: Fibre.
1: En I was made for loving you, hoor je zo. Het lijkt wel of gestrande dieren ons nieuws een beetje gaan domineren de laatste weken. Want vanochtend groot in het nieuws: levende witsnuitdolfijnen aangespoeld bij Egmond aan Zee. Met die dolfijn lijkt het allemaal goed te gaan. Hij lag eerst onder een soort van kleedje op het strand en is nu naar de dolfijnenopvang gebracht om daar verder te worden onderzocht. Dus dat lijkt een soort van eindgoed al goed. Maar het bracht me eigenlijk ook op een andere prangende vraag. Namelijk, hoe is het met bultrug Timmy? Want dat is een bultrug die eerder aangespoeld was en echt dagenlang ook maar terug bleef komen. Daar raakten we niet van af, Jeroen.
2: Klopt, 31 maart werd hij gesignaleerd. Toen hebben ze tientallen pogingen, meerdere pogingen gedaan hem terug naar de Atlantische Oceaan te krijgen. Heeft heel lang geduurd. Wij waren een weekje vrij. Wij denken, hoppakee, is het gelukt. Afgelopen zaterdag
1: was goed nieuws.
2: Naar open zee gegaan. Dus hij is daar. En dan denk je, nou, eind goed, al goed.
1: Ja.
2: Dat is niet waar, want het heeft toch allemaal weer een staartje gekregen. Want ruzie tussen de organisatoren van de reddingsoperatie en de dierenartsen. Die werkten samen, zeg maar. Die zijn woedend op de bemanning. Vooral op de kapitein van de boot, zeg maar de sleepboot waarop Timmy lag, waarop die werd vrijgelaten. Eigenlijk wilden zij, vooral die dierenartsen, doe dat kilometers verderop. Gebeurde niet, de kapitein heeft eigenhandig besloten, hier laat ik Timmy eruit.
1: Ja, kapitein moest ook gaan eten natuurlijk. Hij denkt, het is wel goed zo, ik laat hem er hieruit. En succes Timmy.
2: Dat kan erachter hebben gezeten. We zullen het nooit weten. En dat is dan één dingetje, dus dat is niet prettig. Hè. Dit was een privéoperatie, die reddingsoperatie. Die is betaald door een paar mensen. Dat heeft heel veel geld gekost. Die hadden dus eigenlijk niks te zeggen over waar die vrijgelaten moest worden.
1: Oh ja, precies.
2: Beetje lullig natuurlijk. Dan is er nog wat. Timmy heeft een tracker gekregen. Dat is natuurlijk goed om te volgen hoe het met hem gaat.
1: Ja.
2: Waar die is en ook hoe het fysiek met hem gaat. Die tracker die deed het niet. Dat duurde een paar uur voordat de eerste signalen binnenkwamen. Toen kwam er iets binnen van dingen. Maar toen bleek dat ze dus niet wisten, waar is die? Wat ze wel binnenkregen, heel eventjes, was het feit over zijn, zeg maar, hoe die qua gezondheid is. Maar locatiedata, die zijn niet meegezonden. Dus op zich wilden ze dat ook niet delen, want anders zou er een soort Timmy-toerisme ontstaan.
1: Ja,
2: maar je wilt toch wel een beetje in de gaten houden. Ik denk ook wel die mensen die het betaald hebben, die privéorganisatie, heeft wat gekost. Hoe gaat het met onze Timmy? En ook gewoon om te kunnen vertellen, je gunt dat dier toch een mooie toekomst.
1: Maar je wilt hem in de gaten houden natuurlijk.
2: Ja, en vooral misschien nooit weten.
1: En vooral kijken of hij niet nog een keer per ongeluk terugkomt. Want ik bedoel, die witsnuitdolfijn, die volgt natuurlijk ook het nieuws. Die denkt van, nou, daar moet ik zijn, dan word ik lekker verzorgd. Ik ga lekker op het strand liggen. Nou, die heeft het beter voor elkaar gekregen. Die heeft een dekentje gekregen. En die is naar de dolfijnenopvang gestuurd om verder lekker vertroeteld te worden. Maar ja, als dat rondgaat in de zoogdierenwereld en ze stranden allemaal aan voor die zorg, dan is het einde natuurlijk zoek.
2: Er komt juist een berichtje binnen.
1: Ja, toch.
2: Weer.
1: Nee. Nou, maar dat ga je krijgen natuurlijk. Als hij dit verspreidt onder die beesten. Dat is natuurlijk ongelooflijk.
2: Ja, die praten wel af.
1: Moet wel oppassen.
2: Ja.
1: Maar goed, oké. Nou ja, in ieder geval is Timmy wat verder de zee opgestuurd. Heel benieuwd hoe het ermee gaat. Ik sprak nog die mensen van restaurant De Plukje. Die zeggen, nou ja, Timmy, we bakken er wel meteen koekenpan. Maar ja, goed, Timmy op vis trio. Nou, dat had wel goed gestaan. Dus die waren wel lichtelijk teleurgesteld daarin natuurlijk.

Roxette bij Joe en Fading Like a Flower. In mei hoor je iedere vrijdag een muzikale top 100 bij Joe. Dat is deze week de Female Only Top 100. Dus komende vrijdag alleen maar vrouwen. En als je de app van Joe bij je pakt, dan kun je daar je favorieten doorgeven. Zodat ze vrijdag de lijst kunnen halen. Zoals deze van Madonna zou zomaar kunnen natuurlijk. Dit is Dress You Up bij Joe.

0: bij Joe en Dress You Up. Dus ja, zou zomaar hoog terecht kunnen komen natuurlijk in de Only Female Top 100 komende vrijdag hier bij Joe te horen. Je favoriete doorgeven kan dus via de app van Joe. Even andere zaken, want we nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoek mee. Dat kan over van alles en nog wat gaan. In dit geval, ja, heeft het wat te maken met je hartslag. Geweten van de show, Jesse.
1: Ja, inderdaad. Ja, deze activiteit, dus een specifieke activiteit, die zorgt voor net zo'n hoge hartslag als een parachutesprong.
0: Nou, en dan gaat het nogal tekeer, kan ik me voorstellen, bij een parachutesprong. Dus wat is ongeveer dan hetzelfde? Wat levert dat op? Ik dacht zelf aan voetbal kijken. Ja. Dus dat je zo fanatiek voor de buis zit. Je ziet ook wel eens filmpjes van mensen van afstandsbedieners die door de lucht vliegen, tv's die gebroken worden. Voetbal kijken.
1: Nee, het is niet voetbal kijken.
0: Martin zegt nog de hellingproef uitvoeren.
1: Nee, ook
0: in
1: niet
0: de
1: goed.
0: Auto. Ook nee. Altijd spannend, ja. Nanda, die zegt een sollicitatiegesprek.
1: Nee, ook niet goed.
0: Ook voor spanning en zorgen. En Alwin zegt rennen voor de trein.
1: Nee, ook dat is niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Deze activiteit zorgt voor net zo'n hoge hartslag als een parachutesprong. Het antwoord om 6:10 en muziek van Phil Collins. Hoor je ook zo.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Hey Remon!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica, waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert en jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Even over later.
17: Ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
16: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
0: Dit is jou. Phil Collins na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedenavond. Doden en gewonden
2: in de Duitse stad Leipzig. Daar is een auto ingereden op een menigte. Volgens Duitse media zijn er zeker 2 doden gevallen en minstens 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken van een Nederlands cruiseschip. Dat schip ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. 2 Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hantavirus. En verder zijn 2 bemanningsleden ziek, onder wie ook een Nederlander. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen 3 raketten uit Iran te hebben neergehaald. Een 4e raket belandde in zee. Iran heeft nog niet gereageerd op deze vermeende aanval. En Spanje heeft een enorme lading cocaïne onderschept op een schip op de Atlantische Oceaan. Volgens bronnen gaat het om 35.000 tot 40.000 kilo aan coke. En die heeft een geschatte waarde van meer dan een miljard euro. En dat zou een historisch grote drugsvangst zijn. Volgens de Telegraaf zou topcrimineel Bolle Jos gelinkt zijn aan deze lading cocaïne. Het weer en nog van Weerplaza. Vanavond tijdens de dodenherdenking zijn er verspreid over het land een paar pittige onweersbuien. Het koelt af naar 9 graden. En morgen, bevrijdingsdag, is er in het zuidoosten veel regen bij 11 graden. In het noorden en westen blijft het morgen droog en daar wordt het 15 graden.
11: Van de spits is voorbij. Het was geen hele drukke spits. Al is het nu voor dit tijdstip nog wel redelijk druk. File met de meeste vertraging is de A2 naar Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. 11 kilometer file en 32 minuten vertraging.
19: Deze vrijdag de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merks.
11: Deze activiteit zorgt voor net zo'n hoge hartslag als een parachutesprong. Het antwoord alleen hier over 5 minuutjes.

0: Michael, Mary J. Blige, Bejo and Az. Goedemiddag, show bij Joe K. hier met Michael Jackson en Rock With You. En nu een antwoord op een onderzoek. Een onderzoek dat natuurlijk elke middag hier eventjes op tafel wordt gelegd. En dat je misschien zo meteen wel kan meenemen naar de eettafel. Dat je zegt van, nou, ik zat de radio te luisteren. Ik struikelde daar over de band en ik kwam bij Joe terecht. En nou, het is ongelooflijk wat ik daar hoorde. Moet je eens horen. Ik hoor het volgende onderzoek.
1: Deze activiteit zorgt voor net zo'n hoge hartslag als een parachutesprong.
0: En weet je wat ze toen zeiden? Nou, en dan zeg je het antwoord wat je zo krijgt. Wat de revue al gepasseerd is, is voetbal kijken, de hellingproef uitvoeren, een sollicitatiegesprek of rennen voor de trein. Dat is allemaal niet goed. Nina die zegt dat je nog net iets opvangt voordat het op de grond valt. Zoals een glas of inderdaad een vaas. Of dat je denkt van, oh, dat had ik net.
1: Nee, zo ook niet. Niet goed.
0: Kira.
2: Ik denk seks.
0: Tuurlijk, dat moest even de revue passeren, uiteraard. Ja, seks.
1: Nee, ook niet goed.
0: Nee, oké. Marco zegt een examen.
1: Nee.
0: Quinten.
3: Als ik een mailtje krijg met uw verbruik van energie van vorige maand.
0: Oh. Ja, ja, dat begrijp ik heel goed, ja.
1: Nee, ik snap het goed, maar het is hem niet.
0: Jacques.
4: Ik denk dat die hele hoge hartslag wordt veroorzaakt door sterke emotionele prikkels.
0: Ja, nou, ongetwijfeld, maar is het het goede antwoord?
1: Ja, wat je gaat doen, het is er uiteindelijk onderdeel van. Dit is nog te vaag, dus dit is niet goed.
0: Ja, het antwoord is echt gericht op een activiteit.
1: Ja, het is echt een activiteit, ja.
0: Ja, oké. Okay. Jeroen, doe jij zo'n duit in het zakje?
5: Ja, het lijkt mij als je een heel groot diner voor heel veel mensen moet voorbereiden, dat wel flink hartslag mogelijk heeft.
0: Dat stress toeslaat in de keuken bij al die potten en pannen en die borden. Ja. Het moet allemaal warm en tegelijkertijd. Ja, ja, ja, oké. Okay. Groot diner voorbereiden.
1: Nee, ook niet.
0: Nee. Hans?
6: Ik denk een kanarie.
0: Dat is ook geen activiteit, hè?
1: Nee,
0: het is echt een activiteit. Oké, dus het antwoord op het onderzoek is...
1: Ja, de activiteit die voor net zo'n hoge hartslag zorgt als een parachutesprong, dat is een blind date.
0: Oh! Oh ja?
1: Ja, dus dat je op date gaat inderdaad en je weet niet bij wie je gaat komen. Dat is zeg maar een date aan zich is natuurlijk al spannend. Maar het feit dat je niet weet wie je voor je gaat krijgen, hoe diegene eruit ziet, of er een match is, dat soort dingen. Dat zorgt voor ja, net zo'n hoge hartslag als een parachutesprong.
0: Dus dat is dan vooral aan het begin, zeg maar?
1: Ja, het is ja, het vooral toeleven ernaartoe, zeg maar. Maar het is ook nog wel het begin, die spanning. En dat zorgt voor de fight-or-flight reactie, hè, wat ze dat dan noemen. Dat je lichaam helemaal in een soort opperste spanning gaat op dat moment. Ja. Wat wel interessant is, als je nou op een date bent en je vindt het allemaal heel spannend. Lichamelijke spanning die bij zo'n date komt kijken, dat ligt eigenlijk heel dicht bij romantische spanning. Dus je kan soms dat het voorkomt dat je die gevoelens door elkaar gaat halen. Dus dat je denkt, oeh, ik vind het heel spannend, kan je ook verwarren met, ik ben helemaal verliefd.
0: Ja, eigenlijk een beetje wat ik bij Jeroen had.

0: Michael Jackson. Maar ik wil eerst wel eens even dat onderzoek van morgen alvast horen. Dat ik dat eens even kan laten zakken in het koppie.
1: 33% van alle mensen die zijn hier bang voor.
0: Het antwoord morgenavond.

0: Bruce Hornsby and the Range, the way it is, bij Joe. Jeroen, we hebben er weer eentje te pakken.
1: Zeker.
0: Het is weer zover. Ja. De hack van de dag.
1: Ja. Ja, dat is dit keer bij onderwijs software Canvas. Wereldwijd is deze hack geweest. En wereldwijd zouden de gegevens van bijna 300 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers zijn gestolen. Het gaat, voor zover nu bekend, om namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. En de aanval is opgeëist, dat is interessant, door dezelfde groep die eerder achter de grote Odido-hack zat.
0: Nou ja zeg.
1: Ja, maar we weten niet precies of en hoeveel Nederlanders er zijn getroffen.
0: Je zou toch ook verwachten dat er dan de mensen die achter dan die Odido-hack zitten, dat mensen zijn die echt grote concerns aanpakken, zeg maar, toch? Dit voelt een beetje als kruimeldiefwerk.
1: Nou ja, het zijn wel de gegevens van 300 miljoen mensen. Ja, dus daar kun je heel veel mee. Op dit moment is er nog geen bewijs gevonden dat ook wachtwoorden, geboortedata, dat soort dingen zijn gestolen. Oh. Dus dat weten we nu nog niet. Is dat wel het gevoel? Heb je in één keer al die gegevens in handen van 300 miljoen mensen?
0: Nee, pardon. Ik moet mezelf rectificeren. Ik dacht dat jij zei 300 mensen. Sorry. Het waren er 300 miljoen. Nee, dat is geen kruimeldief. Nee. Dat zijn grote zaken, ja. Nou, oké. Okay. Nou ja, pas eens goed op. Nou, het is toch altijd goed om dit even onder de aandacht te brengen. Want ik begrijp nog steeds niet, waarom beveiligen we de boel nou niet meteen heel goed als je dit soort bericht hoort? Want het is dagelijkse kost. We hadden Odido, we hadden Basic Fit, we hadden Rituals, we hadden Booking.com, we hadden de gemeente Epe hadden we laatst. En nu hebben we dus ook
1: Canvas.
0: Canvas. 300 miljoen. Voor alle duidelijkheid, dat je niet mis bent. Dat je denkt, maar 300 is niks. Nee, 300 miljoen. Pas nou op.
2: De hack van de dag.
3: Laat je niet hack maken.

0: Supertramp, Bajo en The Logical Song. U2 hoor je over een paar minuten en muziek van Barry Manilow na het nieuws van half 7 doen.
1: Met daar een nieuws over een vrouw die nog nooit is geflitst, nog nooit is aangehouden in de auto. En toch moet deze vrouw jarenlang de cel in vanwege verkeersovertredingen.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Je zou

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote

0: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Even over later.

0: ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
0: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Trekken straks wat flinke onweersbuien over het land. Morgen droog in het noorden en het westen, maar veel regen in het zuidoosten bij zo'n 12 graden. En YouTube hoor je na het nieuws van 7:30, Jeroen.
7: Goedenavond. Ik begin in Duitsland. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen. Er zijn zeker 2 doden en zo'n 20 gewonden gevallen. Waarvan er 2 slecht aan toe zijn. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. Volgens Duitse media is de vermoedelijke dader opgepakt. Diegene zou met hoge snelheid een voetgangersgebied zijn binnengereden.
6: Toch hoor je dat vaak in combinatie met Duitsland.
7: Ja.
6: Toch? Dat gebeurt er toch best wel op regelmatige basis. Spijtig om te zeggen.
7: Ja, de afgelopen 2016 op een kerstmarkt in Berlijn. In Maagdenburg 2 jaar geleden. In 2024 ook nog bij een vakbondsbetoging in München. Was begin vorig jaar. En er zijn in, dat heb ik even moeten opzoeken, december 2025 5 mannen opgepakt die een aanslag met een voertuig hadden voorbereid. Ook weer op een kerstmarkt in Bayern.
6: Ja, maar hoe kom je erbij? Hè? Wat bezielt je? Hè? Och, ja. Ongelooflijk.
7: We gaan naar eigen land. Het stroomt al aardig vol op de Dam in Amsterdam. Honderden mensen staan daar klaar voor de nationale herdenking vanavond. Dan leggen de koning en koningin een krans bij het monument. En is het om 8:00, zoals ieder jaar, 2 minuten stil. Tot slot dit. Nooit geflitst, nooit aangehouden, maar toch 4 jaar de cel in. Het is de keiharde waarheid voor een vrouw uit Zwitserland. Ze is 25 jaar. In een onderzoek naar haar ex-vriend kreeg de politie toegang tot haar telefoon. En daarop stonden meerdere filmpjes van meerdere ernstige verkeersovertredingen van deze vrouw. Zo reed onder andere ruim 230 km per uur, terwijl ze met 1 been buiten het raam zichzelf filmde. Dat is natuurlijk nooit verstandig, maar zeker niet in Zwitserland. Daar worden verkeersovertredingen zwaar bestraft. Dus daarom 4 jaar cel zonder kans op vervroegde vrijlating.
6: Ja, wat een gek in. Dat is toch heel raar. Dus, maar hoe hard reed ze?
7: 230.
6: Met 1 been uit het raam?
7: Ja, en dan een filmpje ook nog van jezelf maken.
6: En dan een filmpje van jezelf maken. Het is, ja. Het is ongelooflijk. Die moeten ze een baan aanbieden bij Cirque du Soleil. Dat is ongelooflijk.
7: Nou, voor 4 jaar heeft ze tijd.
6: Als ik aan 4 jaar.
8: Dit is Joe met Kai Merck.
6: Even een nummer met blazers in het zonnetje. Na muziek van

0: 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
3: Wat was dit een dag met zo'n ja.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: Koen en Sander. De Koen en Sander Show.

0: Barry Manilow toch kan met een paar lege flessen. Ongelooflijk als je dat hoort.
1: Ja,
0: toch? Ja, fantastisch. Barry Manilow bij Joe en Copacabana. En als er iets is waar ik gek op ben, dan zijn er blazers. En daarom elke dag iets na 6:30 een nummer met blazers in het zonnetje. En vandaag is dat een nummer van een artiest die ook heeft meegeschreven aan het nummer Man in the Mirror van Michael Jackson. Maar uiteindelijk schreef hij ook zijn eigen nummers. En de eerste keer dat hij dat deed, was het eigenlijk meteen raak. Het gaat in dit geval over Curtis Tigers met I Wonder Why. Gelijk in één klap een wereldhit. En ik durf te zeggen dat het voornamelijk door de blazers in het nummer komt. Want als je die eruit haalt, dan blijft er amper iets van over. Dan is het namelijk dit. Dus ja. Als hij dit hoorde, moest hij ook gedacht hebben van ja, hier mist nog wel iets. En dat zijn uiteraard de blazers. Dat maakt eigenlijk alles beter. Hier hoor maar.

is Tigers bij Joe en I Wonder Why. Morgen weer een fantastisch nummer waar blazers in zitten. En het nummer wat ik morgen voor je draai, daarin zitten de blazers eigenlijk vrijwel aan het begin. Dat is namelijk dit nummer. Hop, en daar zaten ze al. Fantastisch, hè? Sweet Freedom, hoor je morgen. En Deepest Mode na Terrace Trend Derby bij Joe en Wishing Well.

0: terecht zijn genoeg val.
1: Ja, dat was het.
0: Dankjewel.
2: Thank you very much.
1: Yes, thank you.
2: Good night, everybody.
1: Very much. Deep as well by Joe and Just Can't Get Enough. Giro Kaan.
3: Hey, Kai, goedenavond. Hallo.
1: En we spelen zo'n minute to win it.
3: Ja, 7:10 heb je weer 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als dat lukt, dan win je Joe prijzenpakket en een bladcadeaubon van 100 euro.
1: Oh, is dat weer zo?
3: Het is weer zo.
1: Nou, ja zeg.
3: Super, hè?
1: Het loont extra om mee te spelen deze week. Hallo, Sonja.
4: Hi.
1: Hey. Hey. Ja. Nou, dat zie jij natuurlijk wel zitten. Hoe zit het eigenlijk bij jou? Want ik hoor vrij weinig mensen over een meivakantie. Heb je dat nog of niet meer?
4: Ja, zeker. Nog een week.
1: Ach, wat heerlijk, wat heerlijk, wat heerlijk. En je hebt vorige week dus ook al gehad, of niet?
4: Ja, klopt.
1: Oké, leuke dingen gedaan al?
4: Nou, lekker met de kindjes geweest.
1: En leuke dingen gedaan al?
4: Naar de speeltuin en we hebben Koningsdag gehad.
1: Ja, oké. Nee, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, leuk. En ook heerlijk, heb je nog lekker een weekje in het verschiet. Echt wat fantastisch.
4: Zeker.
1: Met wie wil je spelen zo?
4: Met Guido.
1: Leuk! Kijk! Nou, dat kan alleen maar een hele goede start betekenen.
3: Wil ik net zeggen, ja. Kan niet anders erop gaan.
1: Maar absoluut, absoluut. Ga je klaarmaken, we gaan zo spelen naar het nieuws van 7 uur. En I've Had a Time of My Life, hoor je ook zo.
5: Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
6: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Are you drinking my mullermilk protein?
17: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
20: Choose premium. Choose Napoleon.
21: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciaal.

0: staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met muziek van Bill Medley en ook Lionel Richie met Hello. Naar het nieuws van 7 uur door Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. De Nederlandse vrouw die om het leven is gekomen na haar reis op een cruiseschip had inderdaad het Hanta-virus. Dat meldt het AD op basis van de testresultaten. Het vermoeden was al dat er sprake was van dit virus nadat een Britse passagier er ook positief op testte. De Nederlandse vrouw ging van boord nadat haar man op het schip overleed. Maar op het vliegveld werd ze onwel en kort daarna overleed ze. De doodsoorzaak van haar man kan niet meer worden vastgesteld. In de Duitse stad Leipzig zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen nadat een auto daar op een menigte inreed. Ruim 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Dat heeft de brandweercommandant daar laten weten. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van opzet. De auto zou wel op hoge snelheid door het centrum van Leipzig hebben gereden. In Amsterdam begint het langzaam druk te worden bij het monument op de Dam. Daar wordt over een uurtje de nationale dodenherdenking gehouden. Honderden mensen zijn daar al aanwezig. Eerder vandaag was er nog onrust op de Dam toen het monument beklad werd met rode verf. Dat maakte een hoop emoties los, vertellen deze buurtbewoners bij AT5.
4: Dat doe je niet. Zeker nu niet. Vandaag niet.
5: Ik begrijp best dat er dingen gebeuren in de wereld. Met een hele hoop dingen helemaal niet eens. Maar hier zit je niet aan.
6: Ik denk dat ze het eraf krijgen. Hulde aan de schoonmaak, jongens van Amsterdam.
3: En het is ze inderdaad gelukt. Het monument is inmiddels weer schoon. Naar de 3 verdachten wordt wel nog gezocht. En Haribo heeft vorig jaar wereldwijd meer snoep verkocht dan ooit. Dat komt vooral omdat chocolade een stuk duurder is geworden. En daardoor kiezen mensen toch sneller voor een andere zoete snack. De snoepjes komen ook steeds vaker voor in kerstcadeautjes en paaspakketten. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met veel buien bij een graad of 16. En ook vanavond tijdens dodenherdenking gaat het regenen. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt 12 tot 15 graden.
2: We krijgen nog het Joverkeer op Flitsmeister. Nog 20 files in het land. En de langste staat op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. Er is de rechte rijstrook dicht, want het wegdek is daar in slechte toestand. Je vertraging 16 minuten. En een file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunette en Hagestein. Defect voertuig zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Heb je file niet gehoord, sta je maximaal 10 minuten vast.
7: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Nou, zometeen dan even een voorproefje in de vorm van Sister Sledge, Lost in Music. Ook Lionel Richie, Hello ga je horen. Naar Bill Medley en Jennifer Warnes. Joe!

0: En Hello bij Joe. Zometeen nog Cher met de Shoop Shoop Song. En ook Sister Sledge, Lost in Music.
1: Minute to Win It.
0: Eerst natuurlijk een nieuwe ronde Minute to Win It. Kai, jij bent Guido, een week op vakantie geweest.
2: Zeker.
0: Weer energie voor.
2: Ik heb er altijd energie voor.
0: Oh, zeker weten.
2: Ja, absoluut. Maar ik hoef niet te spelen vandaag.
0: Nee, dat scheelt. Nee. Want Sonja, je wilde met mij spelen vanavond.
3: Ja, klopt.
0: Ja, kind, waar begin je aan?
3: Nou, ik hoop dat ik de goede heb gekozen.
0: Ja, ik hoop het ook. Ja, ik moet eerlijk bekennen, vorige week zat Jorien op jouw plek, Kai. Jorien die heeft 2 keer gespeeld, glansrijk gewonnen.
2: Och, ja.
0: Ik heb 1 keer gespeeld, glasrijk verloren.
2: Terwijl jouw stoel valt uit elkaar.
0: Mijn stoel uit elkaar valt van ellende. Dus wat dat betreft zit ik niet mee voor jou. Dit is het moment om mijn eer te herstellen en jou gewoon die prijzen te bezorgen. Zullen we dat afspreken?
3: Ja, dat is een goed idee.
0: Oké, okay, heel goed. Ik voel wel een beetje de moed in de schoenen zakken bij Sonja, hoor je dat? Ze begon wel enthousiast. Maar
2: nee, maar
3: ik dacht, kan ik nog Jorien krijgen? Maar die optie is er niet zeker.
2: Nee, die is er niet. Nee, we hebben Jorien er thuis gelaten. Nee, dus je moet het echt met Guido doen. En,
3: helaas.
2: Dus binnen 1 minuut 5 begrippen raden.
0: Ja.
2: Ik ga aftellen en goed in de gaten houden of alles goed verloopt natuurlijk. Als jury zijnde in dit geval.
0: Ja, heel goed. Sonja, doe wel je best, want heb je ze alle 5 goed. Wie een Joe prijzenpakket en een bladgroot tijdschrift de bonte waarde van €100. Dus we gaan ervoor. Kai, tel maar af.
2: Als nog even de verplichting te
0: doen. Ja, dat moet.
2: Ja, ik begrijp het. Oké. Beste Sonja, beste Guido, dan gaan jullie in 3, 2, 1 starten.
0: Sonja, als je van patat houdt, maar je wil een beetje afvallen, dan doe je het in dit apparaat in plaats van in...
3: Een airfryer.
0: Ja. Hiermee kun je dingen in hout doen. Dus het is niet een spijker die je met een hamer erin beukt, maar je...
3: Een schroef.
0: Ja, en dat maak je vast met een...
3: Boormachine?
0: Ja, maar dan de simpele variant.
3: Hamer?
0: Ja, maar
3: schroevendraaier?
0: Ja! Dit is een bekend groen mannetje uit Sesamstraat. Kwak, kwak.
3: Kermit de Kikker.
0: Ja, dankjewel. Ja, dat kan genoeg zijn. Dit is heel bekend speelgoed uit Denemarken. Allemaal kleine blokjes.
3: Lego.
0: Ja, en dit is een heel groot dier. Het grootste dier van de oceaan.
3: Walvis.
0: Ja, sorry! Uitgelachen om een kwak-kwak.
2: Maar... Nee, dat deed het hem net, denk ik.
3: Ja.
2: Was de kwak-kwak.
3: Ja, dat was het hem, hoor.
2: Ja, dat was het hem, hè, Sonja.
3: Ja, zeker.
0: Bij twijfel kwak-kwak, ja.
2: Ja, zeker.
0: Sonja, gefeliciteerd. Je wint het Joe prijzenpakket en een bladcadeau tijdschrift op bon te waarde van €100.
3: Ja, super. Dankjewel. Hoi,
0: van harte gefeliciteerd. Zo, dit noem ik nou een lekker begin van de week.
2: Dat is hartstikke goed. Ja, hopelijk gebeurt dit morgen weer.
0: Ja, met wie je ook wil spelen. Met Kai, jou of met mij, Guido. Je kunt jezelf opgeven voor een nieuwe ronde Minute to Win It. Morgen om 7:10. Speel een nieuwe ronde, maak je weer kans op die prijzen.
2: Ja, fantastisch.
0: Nou, ik ga even lekker genieten van de winst.
2: Ja, leun maar even achterover. Je hebt je taak goed volbracht.
0: Zo is het, zeker. Ondertussen lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s hier op Joe. Zometeen Dire Straits, Money for Nothing. Ook Cher, de Shoop Shoop Song. Naar Sister Sledge. Last in

0: Dire Straits, Money for Nothing. Je bent bij Joe, het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Bewijs komt zometeen weer van Sade, Smooth Operator, ook de Bee Gees en Alanis Morissette, Ironic, zometeen.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag...

0: Radio.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
8: Choose premium. Choose Napoleon.
9: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
10: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
9: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei.
10: Dus we zeggen nog steeds...
9: Allen op voor Almof.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit. Dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
16: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
21: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd... Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
24: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
25: Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles.

0: Om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij? Zij blij? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Goedenavond, 1 minuut over half 8. Je bent bij Joe en krijgt de Joe Verkeer of Flitsmeister. Met een korte file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen 4 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, want het wegdek is in slechte toestand. En ook een korte file op de A59 Zonzeel-Oss tussen Nuland en Oss. Er is de afrit en de rechte rijstrook afgesloten. Komt er een gesprongen waterleiding? Je vertraging daar ook 5 minuten.
7: Dit is Joe met Guido Kuyn.
6: De muziek van de Bee Gees, How Deep Is Your Love? Ook een Alanis Morissette ga je horen. Net als Stranglers, Golden Brown. Eerst Sade.

How Deep Is Your Love? Zometeen nog Alanis Morissette. Hey, en ben jij naast je werk ook nog goed in andere dingen? Bijvoorbeeld, werk je als ICT'er, maar ben je ook een held in de keuken? Of werk je in de bouw, maar ben je juist ook weer goed met computers? Alles kan, en dat bewijzen de artiesten die je hier op Joe hoort ook. Bijvoorbeeld Brian May van Queen. Die is, naast dat hij gitarist is, ook astrofysicus. En bij de Stranglers hebben ze het al helemaal bond gemaakt. Want Hugh Cornwall, een van de zangers, die heeft een diploma als biochemist. En de andere zanger, Jean-Jacques Burnell, ja, daarmee wil je geen ruzie. Want hij is karate trainer, levensgevaarlijk. Ja, zo'n wild beroep hebben en dan zo'n lief liedje maken. Stranglers bij Joe, dit is Golden Brown.

Alanis Morissette en Ironic bij Joe. We leven natuurlijk toe naar het 8 uur moment. 2 minuten stilte zometeen in heel Nederland. Tot die tijd, Michael Jackson, Heal the World. Ook Alan Parsons Project, Old and Wise, naar Ever David. Dit is Words.

Het is 4 mei, bijna 8 uur. Vrijheid is een groot goed, maar niet vanzelfsprekend. Morgen is het bevrijdingsdag, dan vieren we onze vrijheid. Maar nu eerst, zoals ieder jaar op 4 mei... herdenken we Nederlandse burgers en militairen... die zijn omgekomen in de strijd voor vrijheid. En daarom is Joe nu 2 minuten stil...

0: John Lennon, Imagine bij Joe. Met nu het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. In heel het land zijn we zojuist 2 minuten stil geweest om alle oorlogsslachtoffers te herdenken. Vanwege het slechte weer werden sommige herdenkingen wel aangepast. Op meerdere plekken werd de ceremonie van buiten naar binnen verplaatst. Bijvoorbeeld naar een kerk, klooster of een café. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Gilsrijen gaan mogelijk niet door na de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet nadat er een filmpje rondging van een mogelijke indringer, maar dat bleken oude beelden te zijn. Wel lagen de voorbereidingen lang stil en daardoor is het niet zeker of de helikopters morgen nog langs de festivals kunnen vliegen. Dan naar Duitsland, want in Leipzig is een auto vanmiddag ingereden op een menigte en de bestuurder van die auto is aangehouden. Dat heeft de burgemeester van de stad laten weten. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van opzet. De auto zou wel op hoge snelheid door het centrum van Leipzig hebben gereden. Bij het incident zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ruim 20 anderen raakten gewond en 2 van hen zijn er ernstig aan toe. En een opvallende vondst dan nog van de douane op luchthaven Schiphol. Daar werden 6 giftige kikkers gevonden. Ze zaten in een vuilnisbak op het toilet van een van de vertrekhallen. Het vermoeden is dat een reiziger de dieren naar het buitenland wilde smokkelen, maar het toch niet meer aandurfde. Het is namelijk een beschermde diersoort. De kikkers zijn uiteindelijk naar een speciale dieropvang gebracht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond wisselvallig. Op sommige plekken valt er nog een bui. Het koelt af tot 1 graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt 12 tot 15 graden.

0: Dit is Joe met Joosen Door en Nene Cherry 7 Seconds. Ja, toch nog steeds. Ja, dat laat toch een beetje een indruk op je achter, die 2 minuten stilte. Het is 4 mei 2026. We gaan door met de avond en vliegen even door het nieuws van de dag. Want voor de zoveelste keer in 2026 was er weer eens een grote hack. Dit keer bij onderwijssoftware Canvas. De gegevens van bijna 300 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers over de hele wereld zijn door dezelfde groep als van de Odido-hack gestolen. Hoeveel er van Nederlanders zijn, is nog niet duidelijk. De hackers die zeggen nu betalen of lekker. De deadline is aanstaande woensdag. Ja, en heb je nog nooit een verkeersboete gehad? Ben je nooit aan de kant van de weg gezet of zelfs nog geen snoepje bij de kruidvat gepikt? Kun je alsnog in de gevangenis belanden? Tenminste, dat is wat er met een vrouw in Zwitserland is gebeurd. Want in een onderzoek naar haar ex-vriend zag de politie in haar telefoon meerdere filmpjes van ernstige verkeersovertredingen van de vrouw zelf. Zo reed ze ruim 230 km per uur terwijl ze met 1 been uit het raam zichzelf filmde. Ja, dat is natuurlijk nooit verstandig, maar zeker niet in Zwitserland, want daar worden verkeersovertredingen zwaar bestraft. Daarom dus 4 jaar cel zonder kans op vervroegde vrijlatingen.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Dus ik weet het wel voor wintersport komend jaar, rustig rijden in Zwitserland. Goed, ik heb een muzikale keuze voor je. 2 liedjes die vandaag 4 mei, maar dan in 1990 in de top 40 stonden. En aan jou de vraag, welke van die 2 liedjes wil je zo meteen helemaal horen hier op Joe? Ga je voor Clouseau met Daar gaat ze?

0: Anita Meijer. En why, tell me why. Goedenavond, je bent bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1990. Het jaar dat Mr. Bean voor het eerst op tv kwam. Ja, dat is inmiddels natuurlijk een begrip. Uiteindelijk zijn er 15 tv-series van gemaakt, meerdere films. En dan vergeet ik de tekenfilms nog. Dus er is een hoop te vinden van Mr. Bean. In de top 40 stonden vandaag 4 mei, maar dan in 1990 de volgende twee liedjes. De Kreuners met Ik Wil Je.

0: En de keuze, die was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je helemaal horen hier op Joe? Ga je voor de Kreuners, Ik wil je, of Clouseau met Daar gaat ze? Er is weer veelvuldig gestemd in de app van Joe. En uiteindelijk met 61% van de stemmen is de winnaar van vanavond Clouseau.
1: Oh ja, die had je ook nog.

gaan ze. De winnaars van Oh ja, die Asjone voor vandaag. Clouseau met Daar gaat ze. Morgen kun je weer jouw muzikale stempel op de avond drukken. Dan twee liedjes uit 1981. Nee.

by Joe and Don't Stop Me Now. Nou, zeker niet. Zometeen hits uit de 70s, 80s en 90s om je vingers bij af te likken. Namelijk Bob Marley, ook Frankie Goes to Hollywood en het origineel van Deze Apres Skiën.

0: de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
6: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne. Begin

0: Met deze week in de bonus. Alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Booster.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer.

0: Levens redden. Begin bij een kind.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: En een lekker partijtje hits uit de 70s, 80s en 90s. Peter Schilling, Major Tom zometeen, ook Bob Marley. Direct naar Frankie Goes to Hollywood. Good time.

0: Eens en ook terug op het schip. Koen en Sander hoor je iedere ochtend hier op Joe. Vorige week op vakantie, maar nu terug. Frisser dan ooit tevoren. En de spreuken van Sander, waarmee de dag begint, zijn ook mooier dan ooit.
1: Als het kalf verdronken is...
2: Waar zou dit naartoe gaan?
1: Gaat hij nu alweer lachen. Ja. Als het kalf verdronken is... kan men minimaal 3 à 4 dagen vooruit qua coumetten.
0: Kijk, dat zijn wijsheden om de dag goed mee te starten. Iedere ochtend bij Joe, hier tussen 6 en 10. De Koen en Sander Show. En zometeen die Eurythmics Sweet Dreams are made of this. Naar Duran Duran, dit is Ordinary World.

Goedenavond, Guido hier. En ja, ik las vandaag toch iets geks, joh. In China zijn er mensen die niet betaald krijgen om aan het werk te gaan, maar die moeten betalen om een werkplekje te hebben. Ja, als je geen baan hebt in China en je schaamt je ervoor, dan kun je daar een werkplek huren. Kost je in principe maar een paar cent per dag, maar dan kun je daar zitten en op je telefoon scrollen, een beetje gamen, slapen. Of, ja, of op zoek naar een echte baan. Puur om de mensen om je heen te laten denken. Ik heb een baan. Ja, en misschien ook om even thuis bij de vrouw weg te zijn. Even rust aan het kopje, toch? Kan ook. Ja, zo denkt mijn vriendin ook dat dit programma tot 3 uur 's nachts duurt. Dit is al.

0: En Does Your Mother Know? Zometeen krijg je het nieuws van Rebecca. En verder de hits uit de 70s, 80s en 90s van Blondie, Johnny Hates Jazz en deze meneer.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi, 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
12: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Dit is Jam. Met muziek van Michael Jackson, Beat It. Na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
21: Goedenavond. Door heel het land zijn we vanavond 2 minuten stil geweest om de oorlogsslachtoffers te herdenken. En dat is zonder grote incidenten verlopen. Ook op de Dam in Amsterdam bleef het rustig. De politie heeft vlak voor de nationale dodenherdenking wel nog 12 demonstranten verwijderd. Zij voerden actie omdat ze vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de huidige situatie in de wereld. De bestuurder die vanmiddag is ingereden op een menigte in Leipzig is een man van 33. Hij is aangehouden, want de politie gaat uit van opzet. De man zou met hoge snelheid door het centrum van Leipzig hebben gereden. Bij het incident zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 22 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er ernstig aan toe. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Ook zijn er verschillende raketten en drones neergehaald. Amerika doet dat omdat Iran schepen probeerde te hinderen. Volgens een Amerikaanse admiraal gaat het om zelfverdediging en dus is er geen sprake van een einde aan het staakt het vuren. En komende zondag is het weer Moederdag. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders die dag een cadeautje geeft aan hun moeder. Maar daar hebben we niet per se goed over nagedacht. Veel mensen kopen op het laatste moment nog iets en vooral mannen stellen dat lang uit. We grijpen dan vooral naar de parfum, de douchegel of naar een bos bloemen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond wisselvallig. Op sommige plekken valt er nog een bui. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. En het wordt 12 tot 15 graden.
4: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: Nou, zometeen heb ik ook een paar vrouwen voor je hoor. Bette Midler, Beast of Burning ga je horen. Ook Blondie met de knie. Eerst Michael Jackson. Ja!

Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Ja, kijk, en mei, dat is een topmaand. Het weer is top, de sfeer is top, de muziek is top. En elke vrijdag, oh, die is helemaal top. En vooral hier bij Joe, want in mei, de topmaand bij Joe, hebben we iedere vrijdag een toplijst. Met ook een topthema. En het topthema van deze week is Female Only. Dus aanstaande vrijdag hoor je de Female Only Top 100. De 100 beste hits gemaakt door vrouwen. Er wordt al veel gestemd, kun je doen in de app van Joe. Op dit liedje is bijvoorbeeld gestemd door Ilse, Joyce, Paulien. En denk je, ja, ik hoor nu alleen maar vrouwennamen. Mogen hier ook mannen opstemmen? Ja. Ja, dat mag. Ja, ja, ja. Maar dat is dan ook het enige, hoor. Ja, verder wil ik niks van je horen. Onder andere Erik en Marie stemden op Blondie. Dit is Denis.

Tracy Chapman en Fast Car bij Joe. Ja, ben je er klaar voor? Het is weer tijd voor slecht nieuws op een leuk muziekje. Ja, want slecht nieuws over de boodschappenprijzen. Naast de benzineprijzen schijnt dat straks niet meer te betalen te zijn. Tenminste, dat zegt de Rabobank in een nieuw rapport. Ze zijn zelfs bang dat je de aankomende kerst je kerstinkopen niet meer kan betalen. Dat is slecht nieuws. Gelukkig is het nog lang geen december en kan ik je zo meteen wat extra geld geven voor op je spaarrekening. Tot 100 euro is het te verdienen in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Jezelf opgeven doe je over 6 minuten via de app van Joe. In de tussentijd Bette Midler en dit zijn de Tramps.

0: Jordan, dit is Joe met het allerbeste de jaren 70, 80 en 90. Zometeen hoor je Boney M, Stevie Wonder en ook Heart met Alone. Maar dat is niet het enige. Je maakt zometeen ook nog kans op 100 euro. Dat is toch wel even lekker om de avond mee af te sluiten, toch? Wil je meedoen met de 10 voor 10 en kans maken op die 100 euro? Pak dan snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welke succesvolle talkshow werd jarenlang gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk? Welke talkshow was dat ook alweer? Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op die 100 euro.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Aldi. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Aldi. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
4: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En welke succesvolle talkshow werd jarenlang gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk? Hoe heette die ook alweer? Zowel de afkorting als de hele naam zijn goed. Via een bericht in de app van Joe misschien wel voor €100. Stuur hem snel in. Dit is Heart.

0: Daddy Cool. Zometeen nog Stevie Wonder.
1: De 10 voor 10.
0: En ik speel zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Het is eigenlijk heel makkelijk, hè. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Zo kom je op de 100 euro, Jackie. Zo makkelijk is het.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, ik begreep het. Dat moet ik ze allemaal goed hebben natuurlijk.
0: Ja, ja, dan moet je ze allemaal goed hebben, ja, inderdaad. Ben je een beetje goed in quizzen?
2: Ja, nou ja, goed, goed. Soms wel, soms niet. Ik heb vaak wel de vragen goed. Maar ja,
0: okay.
2: Dat is nu natuurlijk een spannend andere situatie, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, snap. Hoe is het met de spanning?
2: Op zich goed, denk ik. Jawel.
0: Oké, okay, gelukkig. Adem in, adem uit, want je gaat wel een beroep doen waar je tegen spanning moet kunnen.
2: Jawel, dat kan ik op zich wel, hoor.
0: Oké, okay, gelukkig. Ja, want je bent nu even in between jobs, maar je gaat een opleiding doen tot verloskundige, hè?
2: Klopt, ja.
0: Wat super spannend.
2: Ja, zeker.
0: Lijkt mij in ieder geval.
2: Zeker weten.
0: Wat trok je naar die baan toe?
2: Nou ja, dat is altijd mijn droombaan al geweest, vanaf kind af aan. En ik heb jong kinderen gekregen, dus ik dacht, dat gaat er niet meer worden. Oh. Maar nu heb ik handenvrij kinderen de deur uit.
0: Ja.
2: Why not?
0: Hoppakee, kinderen weg. Gaan we bij anderen even kinderen ter wereld brengen. Ja,
2: nou,
0: fantastisch.
2: Ja,
0: ach, wat leuk en wat spannend. Ja, ik heb het nog niet mee mogen maken. Misschien gaat het nog een keer gebeuren vanaf de andere kant.
2: Ja.
0: Maar
2: het is wel mooi inderdaad. Ja,
0: ja inderdaad. Oké, dat is een mooi vooruitzicht. En als je dan wat geld wint zometeen in de 10 voor 10, als alles goed gaat, wat ga je er dan mee doen?
2: Nou ja, wat ik net hoorde, boodschappen worden duurder. Dus zullen boodschappen worden of iets, hè?
0: Kijk, ja, je hebt goed geluisterd. Ja, de boodschappen worden wat duurder. Dus om kerst te overleven kan je het nu alvast op je spaarrekening zetten. En dan heb je straks een prachtig kerstmaal over een half jaar.
2: Nou, precies.
0: Super, we spelen de 10 voor 10 over een minuut of 7. Ik spreek je zo, Jackie.
2: Dat is goed, tot straks.
0: Tot zo. Zo meteen Zucchero en Paul Young, Senza Una Donna en Stevie Wonder.

0: Una Donna bij Joe, met zometeen nog George McRae en Rock Your Baby. En kijk eens op de klok. 10 voor 10.
1: De 10 voor 10.
0: Hoog tijd dus voor een nieuwe editie van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Jackie. Het is nu in between jobs, maar gaat straks een studie volgen tot verloskundige. En dan maximaal baby's ter wereld brengen, toch Jackie?
2: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja,
2: ik heb
0: goed.
2: Wel heel erg zin in.
0: Heel goed, wat fijn, wat fijn. En als je zo meteen geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het op aan boodschappen, hè? Want die worden duurder.
2: Ja, of schoolboeken.
0: Schoolboeken, ja joh, genoeg dingen om geld aan uit te geven de komende tijd. Zo
2: precies.
0: Is het ook. Jackie, je krijgt zometeen 10 vragen in de 10 voor 10. En per goed antwoord krijg je 10 euro, dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een babynaam. Noem ik echt een babynaam. Ja. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ik snap het, ja zeker.
0: Heel goed, daar ga je. Vraag 1 heb je eerder gehoord, want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Welke succesvolle talkshow werd jarenlang gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk?
2: De Wereld Draait Door.
0: 10 euro. Vraag 2. In welke provincie kun je naast Noord-Holland nog meer de afsluitdijk op- en afrijden?
2: Flevoland.
0: Nee, Friesland. Oh,
2: dat is
0: de afsluitdijk. Je blijft staan op een diertje. Vraag 3. In welk dier ben je spreekwoordelijk gelogeerd als je pech hebt of in de penarie zit?
2: In de aap.
0: Nou, gelogeerd, 20 euro. Vraag 4. Morgen is het 5 mei, een bevrijdingsdag. Maar dat is niet elk jaar een vrije dag voor iedereen. In welk jaar is het wel weer een vrije dag voor iedereen?
2: Om de 5 jaar, dus dat is volgend jaar 2030.
0: Oh, Jackie, wat jammer. Dat was net te laat. En ja, net te laat ook het goede antwoord. Ik zocht inderdaad naar 2030. Helaas niet binnen de tijd geantwoord.
2: Oh,
0: dus
2: helaas.
0: Je geld is voor nu even weg. Maar we gaan gewoon verder. Je krijgt alle 10 vragen. We gaan naar vraag 5. Maak de titel van de Joe-hit van Zucchero en Paul Young af. Net nog gehoord. Senza Una.
2: Madonna.
0: Oh, jammer. Ja, Senza Una Donna. Ja,
2: Donna.
0: Toch
2: streng
0: zijn. Ja. Helaas, je blijft op 0 euro staan. Vraag 6. Hoeveel kamers heeft het menselijk hart?
2: 4.
0: Kijk, die medische studie die heb je eigenlijk helemaal niet meer nodig. Gaat hartstikke goed.
2: Nou.
0: Een 10 sta je weer op. Vraag 7. We noemen Michael Jackson de King of Pop. Madonna de Queen of Pop. Maar wie noemen we de King of Rock'n'Roll?
2: Elvis Presley.
0: 20 euro. Vraag 8. Welk continent heeft de meeste landen ter wereld?
2: Azië.
0: Azië, nee. Goeie gok. Nee, het is Afrika met 54 erkende landen. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 9. Even een spoiler alert voor iedereen die Wie is de Mol nog moet terugkijken. Maar wie maakte afgelopen zaterdag bekend dat hij de mol was in het programma Wie is de Mol?
2: Helemaal niet bekend, geen idee. Weet niet. Paul? Ik weet niet.
0: Paul? Zei je Paul?
2: Paul, ja, dat
0: Oké, ja, dat was in ieder geval een naam. Wel de foute naam. Nee, spoiler alert, Daan Boom.
2: Oké, ik kijk het totaal niet, dus ik heb geen idee.
0: Nou, kom je mooi weg met toch nog een naam roepen. Heel slim. Je blijft staan op 20 euro. Laatste vraag, Jackie. We hopen er nog 30 euro van te kunnen maken. Wat voor soort fruit is een goudrenet?
2: Een appel.
0: Ja. Zo. 30 euro, Jackie.
2: Nou, dat is wel iets, toch?
0: Zo is het.
2: Iets klein niet weert, hè?
0: Is het groot niet weert. Dat zeggen ze ook. Maar dat vind ik ook. Ja, sommige mensen die balen dan. Van ja, ik heb maar dit of maar dat. Maar weet
2: Ik had niks. Ik dacht, dat is dan toch leuk.
0: 5 minuten geleden. Ik wil niet zeggen 0 euro op de bank of maar 0 euro gewonnen.
2: Nee, maar
0: zo is het.
2: Dus.
0: Ja. Wie het klein niet weert,
2: helemaal
0: is het groot niet weert. Dat is het spreekwoord van de avond. Dank voor het meedoen, Jackie.
2: Graag gedaan. Bedankt voor het bellen.
0: Graag gedaan. Morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Mag je alleen meespelen als je ook het kleine eert? Vind ik wel. Wil je meespelen en kans maken op de volle 100 euro? Het grote, zorg dat je iets voor 9:30 bij Joe bent om te antwoorden op de vraag van de dag. En dit is George McRae, Rock Your Baby. Whoa!

0: thuisbasis voor de hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe, met zometeen muziek van Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Ook Lips Inc, Funky Town ga je horen. En Phil Collins met deze.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits.

0: Radio. Even over later.
1: Psst, ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel.

0: files. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
8: Choose premium. Choose Napoleon.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is jou.
13: Het nu.nl nieuws. Van 10 uur.
14: Goedenavond. De man die vanmiddag is ingereden op een menigte in het Duitse Leipzig... wordt verdacht van moord en poging tot moord. 2 mensen zijn om het leven gekomen, 22 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De bestuurder van de auto is een man van 33. De politie gaat ervan uit dat hij opzettelijk met hoge snelheid op de mensen inreed. De Nederlandse vrouw die om het leven is gekomen na een reis op een cruiseschip had inderdaad het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van de testresultaten. Het vermoeden was al dat er sprake was van dit virus, nadat een Britse passagier er ook positief op testte. De Nederlandse vrouw ging van boord nadat haar man op het schip overleed. Maar op het vliegveld werd ze onwel en kort daarna overleed zij ook. De Spaanse politie heeft een recordvangst aan cocaïne gedaan op een schip in de buurt van de Canarische eilanden. Het had tot wel 45.000 kilo cocaïne aan boord. Zo'n 20 bemanningsleden zijn opgepakt en daar zitten volgens de Telegraaf ook Nederlanders tussen. Vermoedelijk heeft de gezochte drugscrimineel Bolle Jos er iets mee te maken. En de helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even onduidelijk, omdat de vliegbasis in Brabant vandaag urenlang werd ontruimd. Er leek even een verdachte situatie te zijn, maar dat bleek uiteindelijk loos alarm. Daardoor is er wel wat minder voorbereidingstijd voor morgen, maar toch gaat het allemaal lukken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht wisselvallig, op sommige plekken valt er nog een bui en het koelt af tot een graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt 12 tot 15 graden.
15: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is de avond van Joe.

0: 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
3: Wat was het dan met zo'n jongen? Ja.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
11: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
10: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
12: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Hoi van Ethos.
14: Hoi. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
15: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
16: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
14: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar asn.nl.
17: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
19: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl. Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
8: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
7: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
8: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond. De Duitse man die vanmiddag inreed op een menigte in Leipzig zou psychische klachten hebben. Hij zou woedend zijn geweest toen hij zijn daad pleegde. Dat heeft de burgemeester van Leipzig verklaard. Hij laat weten geschokt te zijn. 2 mensen kwamen om het leven bij het incident. 22 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De dader wordt verdacht van moord en poging tot moord. Op de Dam in Amsterdam is vanavond iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Voor de dodenherdenking werden er ook al 12 mensen opgepakt. Zij waren met borden aan het protesteren en weigerden om naar het aangewezen demonstratievak te gaan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond steekpartijen geweest. Dat gebeurde in Zaandam, Den Helder en in Heemskerk. De hulpdiensten kregen de melding vlak na elkaar. Het is nog niet duidelijk of die steekpartijen met elkaar te maken hebben. De politie heeft nog weinig informatie. Zij zijn druk bezig met het onderzoek. En zangeres Britney Spears hoeft niet de cel in voor rijden onder invloed. Ze heeft een schikking getroffen en daarom gaat de rechtszaak niet meer door. Britney krijgt een boete en moet verplicht een cursus volgen. Vorige maand liet ze zich al vrijwillig opnemen in een afkikkliniek. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht wisselvallig. Op sommige plekken valt er nog een bui en het koelt af tot een graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt 12 tot 15 graden.
10: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is de avond van Joe.

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Radio.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Het is code rood bij Dirk.
3: Wat zeg je?
2: Het is code rood bij Dirk.
3: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
2: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
5: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
7: Mama, ik ben super blij met jou.
8: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
12: Dit is het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zou iemand hebben neergeschoten. Waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. 2 ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vastkomen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. 2 mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door het opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe, niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog, in Limburg kan nog een bui vallen, het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden, in het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.